0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao heeft vandaag Blue You gelanceerd. Een online initiatief om het nationale voetbalelftal te steunen op weg naar het wereldkampioenschap. Via blue-you.com kunnen supporters als Captain Blueface hun steun delen op social media. Het doel is om trots en saamhorigheid te bevorderen. Eén eiland, één team, één kleur. Blauw. Er is een zakelijk geschil ontstaan over de doorstart van de Loversproducten op Curaçao. Kortijn heeft de fabriek overgenomen na het faillissement van Lovers, maar er is oneenigheid over het uiterlijk van de nieuwe sappen. De erfgenamen van oprichter Oswald van der Dijs beschuldigen Kortijn van onrechtmatig gebruik van hun merk en overwegen juridische stappen. Dan nog internationaal nieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Justitieminister David van Weel meldt dat hij wordt vervolgd voor het witwassen van een aanzienlijke hoeveelheid geld, goud en horloges. Harry L. is de broer van de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij arriveerde onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het dodental door zware Russische aanvallen op Oekraïne is gestegen tot zeker 22. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Rusland voerde in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen uit met honderden drones en tientallen raketten, waarbij Kiev het belangrijkste doelwit was. President Volodymyr Zelensky riep op tot een sterke Europese luchtverdediging en benadrukte de noodzaak van Amerikaanse militaire steun. Frankrijk heeft de aanvallen veroordeeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen politieke akkoorden meer sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook de regeringspartijen D66, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en Christendemocratisch Appel stemden voor deze maatregel. De oproep werd ingediend door Jesse Klaver, leider van de Partij voor de Radicale Opstelling. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao heeft vandaag Blue You gelanceerd. Een online initiatief om het nationale voetbalelftal te steunen op weg naar het wereldkampioenschap. Via blue-you.com kunnen supporters als Captain Blueface hun steun delen op social media. Het doel is om trots en saamhorigheid te bevorderen. Eén eiland, één team, één kleur. Blauw. Er is een zakelijk geschil ontstaan over de doorstart van de Lovers producten op Curaçao. Kortijn heeft de fabriek overgenomen na het faillissement van Lovers, maar er is oneenigheid over het uiterlijk van de nieuwe sappen. De erfgenamen van oprichter Oswald van der Dijs beschuldigen Kortijn van onrechtmatig gebruik van hun merk en overwegen juridische stappen. Dan nog internationaal nieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Justitieminister David van Weel meldt dat hij wordt vervolgd voor het witwassen van een aanzienlijke hoeveelheid geld, goud en horloges. Harry L. is de broer van de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij arriveerde onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het dodental door zware Russische aanvallen op Oekraïne is gestegen tot zeker 22. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Rusland voerde in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen uit met honderden drones en tientallen raketten, waarbij Kiev het belangrijkste doelwit was. President Volodymyr Zelensky riep op tot een sterke Europese luchtverdediging en benadrukte de noodzaak van Amerikaanse militaire steun. Frankrijk heeft de aanvallen veroordeeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen politieke akkoorden meer sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook de regeringspartijen D66, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en Christendemocratisch Appel stemden voor deze maatregel. De oproep werd ingediend door Jesse Klaver, leider van de Partij voor de Radicale Opstelling. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao heeft vandaag Blue You gelanceerd. Een online initiatief om het nationale voetbalelftal te steunen op weg naar het wereldkampioenschap. Via blue-you.com kunnen supporters als Captain Blueface hun steun delen op social media. Het doel is om trots en saamhorigheid te bevorderen. Eén eiland, één team, één kleur. Blauw. Er is een zakelijk geschil ontstaan over de doorstart van de Loversproducten op Curaçao. Cortijn heeft de fabriek overgenomen na het faillissement van Lovers, maar er is oneenigheid over het uiterlijk van de nieuwe sappen. De erfgenamen van oprichter Oswald van der Dijs beschuldigen Cortijn van onrechtmatig gebruik van hun merk en overwegen juridische stappen. Dan nog internationaal nieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander, Har Nederland. Justitieminister David van Wil meldt dat hij wordt vervolgd voor het witwassen van een aanzienlijke hoeveelheid geld, goud en horloges. Harry L. is de broer van de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij arriveerde onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het dodental door zware Russische aanvallen op Oekraïne is gestegen tot zeker 22. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Rusland voerde in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen uit met honderden drones en tientallen raketten, waarbij Kiev het belangrijkste doelwit was. President Volodymyr Zelensky riep op tot een sterke Europese luchtverdediging en benadrukte de noodzaak van Amerikaanse militaire steun. Frankrijk heeft de aanvallen veroordeeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen politieke akkoorden meer sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook de regeringspartijen D66, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en Christendemocratisch Appel stemden voor deze maatregel. De oproep werd ingediend door Jesse Klaver, leider van de Partij voor de Radicale Opstelling. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao heeft vandaag Blue You gelanceerd. Een online initiatief om het nationale voetbalelftal te steunen op weg naar het wereldkampioenschap. Via blue-you.com kunnen supporters als Captain Blueface hun steun delen op social media. Het doel is om trots en saamhorigheid te bevorderen. Eén eiland, één team, één kleur. Blauw. Er is een zakelijk geschil ontstaan over de doorstart van de Loversproducten op Curaçao. Cortijn heeft de fabriek overgenomen na het faillissement van Lovers, maar er is oneenigheid over het uiterlijk van de nieuwe sappen. De erfgenamen van oprichter Oswald van der Dijs beschuldigen Cortijn van onrechtmatig gebruik van hun merk en overwegen juridische stappen. Dan nog internationaal nieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Justitieminister David van Weel meldt dat hij wordt vervolgd voor het witwassen van een aanzienlijke hoeveelheid geld, goud en horloges. Harry L. is de broer van de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij arriveerde onder begeleiding van de koninklijke marechaussee op Schiphol en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het dodental door zware Russische aanvallen op Oekraïne is gestegen tot zeker 22. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Rusland voerde in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen uit met honderden drones en tientallen raketten, waarbij Kiev het belangrijkste doelwit was. President Volodymyr Zelensky riep op tot een sterke Europese luchtverdediging en benadrukte de noodzaak van Amerikaanse militaire steun. Frankrijk heeft de aanvallen veroordeeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen politieke akkoorden meer sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook de regeringspartijen D66, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en Christendemocratisch Appel stemden voor deze maatregel. De oproep werd ingediend door Jesse Klaver, leider van de Partij voor de Radicale Opstelling. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao heeft vandaag Blue You gelanceerd. Een online initiatief om het nationale voetbalelftal te steunen op weg naar het wereldkampioenschap. Via blue-you.com kunnen supporters als Captain Blueface hun steun delen op social media. Het doel is om trots en saamhorigheid te bevorderen. Eén eiland, één team, één kleur. Blauw. Er is een zakelijk geschil ontstaan over de doorstart van de Loversproducten op Curaçao. Kortijn heeft de fabriek overgenomen na het faillissement van Lovers, maar er is oneenigheid over het uiterlijk van de nieuwe sappen. De erfgenamen van oprichter Oswald van der Dijs beschuldigen Kortijn van onrechtmatig gebruik van hun merk en overwegen juridische stappen. Dan nog internationaal nieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Justitieminister David van Weel meldt dat hij wordt vervolgd voor het witwassen van een aanzienlijke hoeveelheid geld, goud en horloges. Harry L. is de broer van de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij arriveerde onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het dodental door zware Russische aanvallen op Oekraïne is gestegen tot zeker 22. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Rusland voerde in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen uit met honderden drones en tientallen raketten, waarbij Kiev het belangrijkste doelwit was. President Volodymyr Zelensky riep op tot een sterke Europese luchtverdediging en benadrukte de noodzaak van Amerikaanse militaire steun. Frankrijk heeft de aanvallen veroordeeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen politieke akkoorden meer sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook de regeringspartijen D66, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en Christendemocratisch Appel stemden voor deze maatregel. De oproep werd ingediend door Jesse Klaver, leider van de Partij voor de Radicale Opstelling. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao heeft vandaag Blue You gelanceerd. Een online initiatief om het nationale voetbalelftal te steunen op weg naar het wereldkampioenschap. Via blue-you.com kunnen supporters als Captain Blueface hun steun delen op social media. Het doel is om trots en saamhorigheid te bevorderen. Eén eiland, één team, één kleur. Blauw. Er is een zakelijk geschil ontstaan over de doorstart van de Loversproducten op Curaçao. Cortijn heeft de fabriek overgenomen na het faillissement van Lovers, maar er is oneenigheid over het uiterlijk van de nieuwe sappen. De erfgenamen van oprichter Oswald van der Dijs beschuldigen Cortijn van onrechtmatig gebruik van hun merk en overwegen juridische stappen. Dan nog internationaal nieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Justitieminister David van Wil meldt dat hij wordt vervolgd voor het witwassen van een aanzienlijke hoeveelheid geld, goud en horloges. Harry L. is de broer van de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij arriveerde onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het dodental door zware Russische aanvallen op Oekraïne is gestegen tot zeker 22. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Rusland voerde in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen uit met honderden drones en tientallen raketten, waarbij Kiev het belangrijkste doelwit was. President Volodymyr Zelensky riep op tot een sterke Europese luchtverdediging en benadrukte de noodzaak van Amerikaanse militaire steun. Frankrijk heeft de aanvallen veroordeeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen politieke akkoorden meer sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook de regeringspartijen D66, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en Christendemocratisch Appel stemden voor deze maatregel. De oproep werd ingediend door Jesse Klaver, leider van de Partij voor de Radicale Opstelling. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Jongeren en professionals op Curaçao en Aruba kunnen vandaag inspiratie opdoen tijdens een virtuele bijeenkomst over internationale carrières. De gevolmachtigde ministers Jérôme Beeldsnijder en Zulema Erasmus organiseren deze sessie samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De bijeenkomst begint om 11 uur 's ochtends. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de overheidswebsite. Natasja Pieter is benoemd tot waarnemend directeur van de justitiële jeugdinrichting Curaçao. De minister van Justitie heeft haar aangesteld om de inrichting te stabiliseren en professionaliseren. Pieter heeft meer dan 30 jaar ervaring in de justitiële sector en gaat werken aan een verbeterd traject met overheidsaccountantsbureau SOAP. Dan nog internationaal nieuws. De Raad van State heeft geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, afgekort PRO, voor de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Lokale partijen met pro in de naam vreesden voor verwarring. Maar de Raad stelt dat het aan centrale stembureaus is om lokaal te oordelen over naamsveranderingen. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dit zei toenmalig Kamervoorzitter Khadija Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De Kamer ontving signalen over het coronavirus via de media en er lag geen plan klaar voor een pandemie. Ariep benadrukte dat er wel crisisplannen waren, maar deze waren vooral gericht op fysieke veiligheid. Later werd er een crisisplan voor corona opgesteld, maar Ariep was daar niet voldoende bij betrokken. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, volgens het Centraal Justitieel Incassobureau. Van januari tot en met april zijn bijna 2.600.000 overtredingen geregistreerd. Het aantal boetes voor rood licht steeg met bijna 35% tot ruim 80.000. Ook het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur nam toe, tot 135.000 overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit van de borst.
2: Nu Joris Weers.
4: Hij zegt van harte goedemorgen. Het is AH op je woensdagochtend.

heerlijk, hè? Heel de dag uit volle borst. Dat doe je op 103.1. Het is Paradise en Meredith Brooks. Lekker om je wakker te schreeuwen. Je wakker te schudden. Je wakker te grunten. Wat je ook het liefste doet. Nou, dat schreeuwen dat lukt al aardig via onze nieuwe gisteren gelanceerde webtool. Blue-you.com. Daar moet je maar eens even naartoe gaan voor de gein. Dat is hartstikke leuk. Dan kun je in de huid kruipen van de topsupporter van de Blue Wave, Captain Blueface. Dat is die kale man met die enorme blauwe baard en zijn blauwe kale knar, die altijd midden in het publiek staat en zit, rent, springt en dit hele publiek probeert aan te moedigen om zo hard mogelijk te brullen voor de Blue Wave. Wij hebben met hem contact gezocht en gevraagd, joh, mogen we jou gaan klonen? Nou, dat vond hij hartstikke leuk. Dus zo geschieden. Blue-you.com. Dan upload je een selfie-foto van jezelf. En druk je op het knopje Blue Me. Nou, en dan gaat de AI gaat even nadenken. En dan komt er een waanzinnig leuk plaatje uitgerold van jou als Captain Blueface. Ik heb net eventjes de score bekeken. Want gistermiddag is hij gelanceerd. Het gaat al als een malle. Het is echt waanzinnig leuk om te zien. Ja, we kunnen zelf helaas niet alle foto's zien die zijn gegenereerd. Want dat is vanwege privacy en zo mag dat natuurlijk niet. Maar ik kan wel zien hoe vaak het is gedaan. En ja, het is maar goed dat we een aparte opgepompte webserver hiervoor hebben gereserveerd. Want anders dan, lag de volledige infrastructuur van Paradise FM eruit. Dus dat, nee, dat gaat echt hartstikke leuk. Check het maar even zo meteen als je even wat tijd hebt. Blue-you.com. Zeg, zomaar eens even kijken naar wat er is gebeurd in de wijde wereld. Terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Ga dat nieuws met je doornemen naar deze van Keen. This is the last time op Paradise.

Meghan Trainor op Paradise. Deze vroege woensdagochtend, 3e van juni. Even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Oekraïne heeft opnieuw doelen diep in Rusland aangevallen. Volgens Russische autoriteiten waren er droneaanvallen in de regio rond Sint-Petersburg, op ruim 800 kilometer van de Oekraïnse grens. Meerdere luchthavens moesten uiteindelijk hun activiteiten stilleggen. Tegelijkertijd bracht NAVO-chef Mark Rutte een bezoek aan Kiev, waar hij sprak met de president Zelensky over militaire steun en de veiligheidssituatie. Het bezoek onderstreepte volgens de NAVO de voortdurende steun aan Oekraïne, terwijl de oorlog inmiddels al meer dan 4 jaar duurt. Oud schaatser en tv-persoonlijkheid Erben Wennemars is getroffen door een herseninfarct. Hij vertelt dat snelle medische hulp waarschijnlijk cruciaal is geweest voor zijn herstel. Wennemars merkte plotseling uitvalverschijnselen op en werd direct behandeld in het ziekenhuis. Artsen benadrukken naar aanleiding van zijn verhaal opnieuw het belang van het herkennen van signalen. Zoals een scheve mond, verlamde arm of onduidelijke spraak. Omdat elke minuut dan telt bij een herseninfarct. En in Nederland komt het af en toe voor dat een kind per ongeluk achterblijft in een geparkeerde auto. Met soms fatale gevolgen door de snel oplopende temperatuur. Dat is toch verschrikkelijk, daar moet je niet aan denken. Italië voerde daarom als eerste Europese land een verplicht alarmsysteem in voor jonge kinderen. Bestuurders die een kind in een autostoeltje vervoeren moeten gebruik maken van een systeem dat waarschuwt als het kind achterblijft wanneer de bestuurder uitstapt. De maatregel werd ingevoerd na meerdere tragische incidenten waarbij kinderen overleden door oververhitting in auto's. En dan naar de politie van New York. Daar zijn ze er maar druk mee. Ze onderzoeken een opmerkelijke ontdekking in het rioolstelsel van de stad. Ondergrondse tunnels die normaal niet toegankelijk zijn blijken jarenlang door onbekenden te zijn gebruikt. Onderzoekers die troffen onder andere geïmproviseerde verblijven, persoonlijke spullen en aanwijzingen dat mensen er langere tijd hebben gewoond. Het is nog onduidelijk wie er precies verbleven en hoe ze toegang kregen tot het enorme netwerk van tunnels onder de stad. De vondst heeft geleid tot een uitgebreid onderzoek naar veiligheid en illegaal gebruik van de infrastructuur van New York City. Er zijn wat beelden opgedoken van mensen die in de nacht zo hupsakee onder een putdeksel vandaan kwamen en er vandoor sjeesten. Ja, dat zijn opmerkelijke beelden op zijn zacht gezicht. Zo ben je ook weer een beetje bijgepraat. Muziek van de Beach Boys op Paradise FM. Ba-ba-ba.

0: en Kim Wilde op Paradise. Wat een lekkere wakker wordt plaat, hè? Any place, anywhere, anytime. Zo meteen naar het laatste Paradise FM nieuws met Nelly.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt kapitein worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Kapitein Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer kapiteins, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig, dus ik juich voor de Blue Wave.
3: Jij ook?
2: Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Chivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Hallo?
7: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
6: Hi Tina!
7: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
6: Oké.
7: Je hypotheek is goedgekeurd.
6: Dank je Tina! Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
8: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
9: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
8: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100%

0: Hart, goedemorgen. Je luistert naar Paradise 103.1 FM. Het is je woensdagochtend, 7:02. En hier is Nelly met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen, bon dia.
1: Er komt een monument voor de beroemde Curaçaose keeper Ergilio Hato. Aanstaande vrijdag om 10:00 legt minister van Sport Sietre van Heijdoorn samen met de huidige keeper Eloy Room de eerste steen. Dit gebeurt bij de Ergilio Hato rotonde in Otrobanda. Het monument is een idee van de overheid en twee stichtingen. De lokale kunstenaar Giovanni Abad gaat het beeld maken. Het monument laat zien dat het succes van het huidige Curaçaose team te danken is aan de voetbalpioniers van vroeger. En Natasja Pieter is de nieuwe tijdelijke directeur van de justitiële jeugdinrichting Curaçao, de JJIC. De minister van Justitie heeft haar gekozen om de jeugdgevangenis stabieler en professioneler te maken. Pieter werkt al meer dan 30 jaar in de justitiële sector in Nederland en op Curaçao. Ze is goed in het samenbrengen van mensen en het begeleiden van veranderingen. En dan naar Den Haag, waar een bizarre diefstalzaak aan het licht is gekomen. Een 60-jarige medewerker van een gemeentelijke begraafplaats is aangehouden voor grafroof en witwassen. De man was verantwoordelijk voor het delven en ruimen van graven, maar nam ondertussen sieraden en zelfs gouden vullingen van overledenen mee. Die verkocht hij vervolgens aan de goudhandel. De gemeente Den Haag laat weten diep geschokt te zijn door de verdenking.

0: door de verdenkingen. Voor nabestaanden met vragen is inmiddels een speciaal meldpunt geopend.
1: De ochtendkrant van Nelly.
2: Is dat de definitie van brutaliteit?
0: Of hebberigheid?
2: Of hebberigheid, ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Goed, even kijken naar wat er voor zin en onzin staat opgeschreven vandaag in de ochtendkranten. Wat is jou opgevallen?
0: Nou, natuurlijk, de resultaten al op de voorpagina van de Extra zie je een foto van kinderen die ontzettend blij zijn dat ze de basisschool achter zich kunnen laten. Want gisteren hebben ze dus hun resultaten gekregen van de EVO-toets. Of althans niet van de EVO-toets, want dit jaar was juist dat er geen EVO-toets zijn, maar de onderwijskundig rapport.
2: Oké.
0: En,
2: zijn er een hoop weer geslacht?
0: Dat gaan we straks zien op de auto's.
2: Ja.
0: Dan moet je vandaag straks even opletten op de weg.
2: Ja.
0: Maar het artikel spreekt dan ook van zenuwen, schrik, maar ook blije of althans harten die ontzettend hard tekeer gingen. Maar uiteindelijk werd het een viering toen het resultaat bekend was. En dit is een foto bij het San Franciscus College. Daar is het bij jou weer. Nou, heel leuk allemaal. Verder ook op de krant en op de voorpagina van de Extra ook een aankondiging dat vandaag ons nationaal elftal aankomt. Dan gaan ze ook volgens mij gelijk trainen voor de laatste oefenwedstrijd voor het WK. Tegen Aruba aanstaande zaterdag in het Ergilio Hato stadion. Dat wordt hartstikke druk. Er is een heel programma. Ook bij onder andere bij het naastgelegen festivalcenter. Daar begint al om 4 uur 's middags een of ander festijn en een parade. Die dan vervolgens ook nog naar het Ergilio Hato stadion gaat en ook weer teruggaat naar afloop. Dus het wordt één groot feest aanstaande zaterdag. Dus hou er rekening mee als je die kant op gaat of je daar in de buurt woont.
2: Ja.
0: In de krant ook een bericht dat een officieel rapport van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning laat zien dat een gebouw van het nieuwbouwproject in Zakito hoger is dan is toegestaan in de bouwvergunning. De rechter had om dit rapport gevraagd naar een rechtszaak van de actiegroep Movimento Safe Zakito tegen de overheid. De omwonenden maken zich al langer zorgen over de bouw en de schade aan de natuur. En uit het onderzoek blijkt dat het project op meerdere punten afwijkt van de vergunning. Gebouw nummer 2 is zelfs ruim 4 meter te hoog. Een woordvoerder van de actiegroep, Edwin Iroskin, laat weten dat de zorgen van de buurt nu officieel zijn bevestigd. En volgens de actiegroep gaat het niet om kleine technische details, maar echt om grote afwijkingen van het originele bouwplan. En zij stellen dat deze veranderingen achteraf niet zomaar gelegaliseerd kunnen worden.
2: Nee.
0: Dat staat dus vandaag in de Extra.
2: Maar wat is dan de oplossing? Moeten ze die bovenste verdieping er dan weer vanaf gaan slopen?
0: Dus dat is dus de vraag wat daar gaat gebeuren.
2: Ik zou zeggen, laat die gasten gewoon als een speer doorgaan met bouwen. Want het staat nu al jarenlang, staan er betonnen geraamtes. Het ziet er niet uit. Maak het dan maar gewoon even snel af. Dat ziet er mooier uit dan hoe het er nu bij staat.
0: Volgens mij spreek je echt als een ondernemer.
2: Nee, ja, goed, ook, vind je dit wel mooi dan? Kijk je liever nog jaren naar betonnen geraamtes?
0: Ik wil niet zeggen dat nee, maar het gaat er toch wel om. En er moet hier ook wel een streng signaal van uitgaan van dat dit niet zo kan. Je moet je gewoon aan de regels houden en aan die bouwvergunningen.
2: Ja.
0: En
2: tuurlijk.
0: Dat wordt die actiegroep voor gek. Of althans, ze worden uitgemaakt voor leugenaars. En die hebben ze eindelijk bij de rechter dus ook gelijk gekregen. Althans, nu dit rapport bekend is gemaakt, blijkt dat die zorgen die ze hebben, dat echt niet zomaar uit hun duim, dat ze dat niet uit hun duim hebben gezogen.
2: Nee. Nee, ja, goed, ze zullen ook ongetwijfeld gelijk hebben. En die zorgen zullen ook wel terecht zijn. Maar ik denk dan oplossingsgericht. Laat ze dan.
0: Oplossingsgericht, maar dit is al lang is dit aangekomen. Is dit hebben ze aan de bel getrokken. Maar er is gewoon doorgegaan. En eigenlijk, de overheid had daar beter op moeten controleren. Dus ik zou ook, de schuld ligt definitely bij de overheid ook. Maar om te zeggen van, het is nu al een gedane zaak. Nee, het kost je geld, ja. En het hoort pijn te doen als je je niet aan de regels houdt.
2: Tuurlijk.
0: Ik kan hier zo boos worden, maar als je niet aan de regels houdt, dan moet je me maar voelen.
2: Ja,
0: gaat het je maar geld kosten als je die ene laag eraf moet halen? Hou je gewoon aan die vergunning.
2: Ja, ik zou dan zeggen, je moet een boete betalen, maar laat die bovenste laag dan nu maar opstaan.
0: Ja, natuurlijk, want dat is makkelijker, hè? Ja, laten we ons maar niet aan de regels houden. En dan betaal ik wel een boete, want dat haal ik zo uit mijn zak. Maar dat schrijven we gewoon af. Nee.
2: Nee.
0: Sloop dat ding.
2: rustig, Nelly.
0: Nee, niet met dit onderwerp.
2: Oké,
0: nu ga ik weer rustiger worden. Want ja. De ontvanger van Curaçao waarschuwt automobilisten dat zij alleen officieel...

0: spelen door de overheid uitgegeven kentekenplaten op een voertuig mogen voeren. Hoor je al hoe rustig ik ben geworden? Ja. Het is streng verboden om kentekenplaten na te maken, te vervalsen, te verkopen of onofficiële platen te gebruiken.
1: Je kan ze dus kopen op Alibaba.
0: Ja, dat hoorde ik, ja. De autoriteiten gaan hier hard op controleren. Wie rijdt met een illegale of nagemaakte plaat riskeert direct een boete en de kentekenplaten worden ook in beslag genomen.
1: Ja.
0: De meeste mensen hebben trouwens al hun nieuwe platen opgehaald. Tot vorige week moesten er nog zo'n 12.000 nieuwe kentekenplaten worden uitgereikt.
1: Ja, ja. Ik heb een berichtje gestuurd naar de fabrikant op Alibaba. Van die dingen.
0: Ja?
1: Maar je kan ze in, volgens mij was het een minimale afname van 100 stuks. Maar zo groot is mijn wagenpark nog niet. Dus toch maar niet gedaan.
0: Oh nee, je kon er iets met Paradise op doen, toch? En dan weggeven. En dan iedereen riskeert dan een boete.
1: Oh ja, ja, ja. Dat laten we dat maar niet doen. Had je nog iets, tot slot?
0: Nou, er is veel nieuws, maar ik denk dat ik het straks maar even doe. Want er is over Kortijngroep is er natuurlijk ook veel te doen.
1: Oh ja.
0: En die hebben ook gereageerd op die verwarring die is ontstaan. Ik wilde eigenlijk vandaag die kartonnen pakjes juice meenemen.
1: Ja.
0: Zodat we zelf even konden proeven of er echt een verschil is. En of de verbeterde receptuur gezonder, veel meer fruitvlees heeft.
1: Ja, maar...
0: Ja? Heb jij gekocht?
1: Nee.
0: Oh.
1: Je bent het vergeten om mee te nemen.
0: Nee, ik wilde het, maar het was laat. En ik ga niet zo snel naar de supermarkt of naar een toko.
1: Oh.
0: Maar misschien kan ik het straks nog even heel snel doen.
1: Ja, ja, leuk. Wij zijn reuze benieuwd. Maar daar gaan we later wel even over in. Want er is veel strijd daaromheen. Mm-hmm. Alright, nou tot zover. Het is ook nog rustig op de Curaçaose wegen. Dus lekker doorgassen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X. Dit is Paradise FM. Heel de
3: dag uit volle
1: borst. Nu, Joris Leer. Ja, buenos dias. En Fergal Sharkey is hier. A good heart.

0: Voor de Capital S. De grote S. De Tower of Power. Goedemorgen, Paradise FM. Het is 10 minuten voor 7.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, tijd voor welk dier hoor je hier? Met in de hoofdprijs twee beach entrance tickets voor het Blue Bay Resort. Met daarbij 50 piek te besteden bij Tribu. Dat is een pizza-restaurant daar. Oh, dat water dat loopt al uit mijn mond als ik eraan denk. Lekker pizza eten. Kan je overkomen als je mij weet te vertellen welk dier je hier hoort? Moet je even goed luisteren. Ja. Het klinkt een beetje als een hondje, als een puppietje of zo. Maar dat is het niet. Het is een dier wat gisteren helaas in de actualiteit was. Vanuit Nederland. En dat loopt op twee poten. Ja, ja, ja, ja. Nelly maakt een gebaar, je hebt het denk ik juist. 6751031, stuur me door. Welk dier was dat? Ze maken ook nog een ander geluidje, dat is meer blaffend. Maar het is geen hond. Het is een dier op twee poten die dezelfde geluidje zo ongeveer maakt als een hond. 6751031, stuur me door.

0: Goedemorgen, de Koers op Paradise FM.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, wij zijn op zoek naar een dier. En Fenna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Onderweg naar de toetsweek.
2: Zeker.
0: Ja, oei oei oei. Wat heb je vandaag?
2: Ik heb Nederlands en aardrijkskunde.
0: Oké, okay. Welke is je favoriet van die twee?
2: Ik denk aardrijkskunde.
0: Ja. Ja, ben je daar een beetje goed in bijgeschoold? Heb je dat een beetje in de smiezen?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Gelukkig. Op welke halfrond wonen wij?
2: Het zuidelijke.
0: Het zuidelijk? Was toch het westelijk?
2: Nee, dat bestaat niet.
0: Oh, dat bestaat niet? Oh, oké. Dan heb ik het verkeerd begrepen. Dan wonen we op het zuidelijk halfrond. Alright, nou, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen met jou, met aardrijkskunde. En Nederland trouwens ook. Hè?
2: Ja.
0: Ja, dat is een makkie toch? Hè? Gewoon inkoppen, die bal. En een klein beetje geluk daarbij zou ook lekker zijn. En dat geluk is wellicht aan jouw zijde, als je me weet te vertellen welk dier we vandaag zoeken. Laten we nog even luisteren naar dat gekke geluidje. Het klinkt een beetje als een stelletje puppies bij elkaar. Maar het zijn geen puppies, hè? Wat zoeken we wel?
2: Ik denk een stokstaartje.
0: Een stokstaartje? En, hoe komt dat zo? hoe denk je dat?
2: Nou, want mijn moeder heeft ons gisteren verteld dat zeg maar, bij een dierentuin allemaal stokstaartjes altijd vechten en zo.
0: Ja.
2: En toen hoorden we dit geluidje en toen dachten we wel dat het stokstaartje was.
0: Ja, dat was gisteren in het nieuws inderdaad. In een dierentuin ergens in Nederland waren heel veel mannetjes stokstaartjes constant met elkaar aan het vechten. En toen wisten ze niet zo goed wat ze ermee moesten doen. En niemand wilde de stokstaartjes hebben, dus toen hebben ze... Hebben ze iets niet zo leuks gedaan, hè?
2: Ja.
0: Of heeft je moeder dat niet verteld, het einde van het verhaal?
2: Zeker.
0: Ja, oké. Okay. Goed, maar jouw scherpe observatie, Fenna, heeft jou 2 Beach Entrance tickets en 50 piek bij het pizza-restaurant Tribu op Blue Bay opgeleverd.
2: Oh, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ga er lekker van genieten. Je mag er dus iemand meenemen. Weet je al wie dit gaat worden?
2: Mijn moeder, denk ik.
0: Oh, ja, dat moet je zeggen. Anders mag je de rest van de route naar school gaan lopen, zeker.
2: Nou, we zijn er al bijna, dus dat is niet zo ver.
0: Oké, okay, gelukkig. Nou, heel succes met de toetsen en veel plezier bij Blue Bay.
2: Dankjewel.
0: Fijne dag. Later.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Nieuws.cw.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op CasaSearch vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wild, no, Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Buenos dias, van harte. Goedemorgen. Het is Brasa FM, Paradise FM. Het is woensdagochtend 7 uur en hier is Nelly met je laatste nieuws. Goedemorgen.
7: De luchthaven van Kuwait is vanochtend getroffen door een Iraanse aanval met drones en raketten. Daarbij is een dode gevallen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Een van de terminals is zwaar beschadigd, maar het vliegverkeer is inmiddels via een andere terminal weer op gang gekomen. Iran zegt dat de aanval een wraakactie is voor een eerdere Amerikaanse legeractie. En Air France KLM kan zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren, ondanks eerdere zorgen over brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappijen monitoren voortdurend de beschikbaarheid van brandstof op de bestemmingen die ze bedienen. Alle seinen staan op groen voor de zomerpiek in juli en augustus. In die periode zullen bijna 2200 vluchten per dag worden uitgevoerd naar meer dan 320 bestemmingen wereldwijd. De luchtvaartsector vreest al langer voor brandstoftekorten door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Daardoor is ook de straat van Hormuz geblokkeerd. Ongeveer 25% van de wereldwijde kerosinehandel voor de luchtvaart gaat door die zeestraat bij Iran. En lokaal nieuws, er komt een monument voor de beroemde Curaçaose keeper Ergilio Hato. Aanstaande vrijdag om 10 uur legt minister van Sport Sietre van Heijdoorn samen met de huidige keeper van Curaçaose elftal, Eloy Room, de eerste steen. Dit gebeurt bij de Ergilio Hato Rotonde in Otrobanda. Het monument is een idee van de overheid en twee stichtingen. De lokale kunstenaar Giovanni Abad gaat het beeld maken. Het monument laat zien dat het succes van het huidige Curaçaose team te danken is aan de voetbalpioniers van vroeger. En Natasja Pieter is de nieuwe tijdelijke directeur van de justitiële jeugdinrichting Curaçao, de JJIC. De minister van Justitie heeft haar gekozen om de jeugdgevangenis stabieler en professioneler te maken. Pieter werkt al meer dan 30 jaar in de justitiële sector in Nederland en op Curaçao. Ze is goed in het samenbrengen van mensen en het begeleiden van veranderingen, aldus de minister. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
6: Dankjewel.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Buiten de gebruikelijke bottleneck, zoals de Krakersbaaiweg en de weg naar Westpunt richting de stad, staan er niet echt noemenswaardige vertragingen momenteel op de Curaçaose wegen. Wel wat aangepaste aankomsttijden op de luchthaven te melden. De TUI Flight 367 uit Amsterdam is een uur eerder dan gepland, wordt verwacht rond 2:30 vanmiddag. En ook Corendon is eerder dan gepland en komt binnen rond 6:50 deze middag.
8: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
9: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
10: Acabe,
0: Amerikaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
10: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij

0: Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Ja, goedemorgen. Meezingen dus met Mariah Carey. I'll be there.
5: Paradise FM. This next song was made popular by the Incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

0: Party Talk. Vies Beuk, het is Olivia Newton-John op Paradise FM. Deze woensdagochtend, de 3e van juli. Gisteren leuk bij Vanessa Werkhoven in de show. Was hij te gast, Captain Blueface. De super supporter van de Blue Wave. Je kent hem wellicht wel. Die, het is die kale man met die enorme baard. Die zich helemaal blauw verft tijdens de wedstrijden. En dan gaat hij voor in het publiek staan en iedereen zo. Gaat hij opcheeren. Je kan hem worden. Je kan in zijn huid kruipen. Om te laten zien aan de hele wereld dat je pal achter de Blue Wave staat. Online wilt er verstaan. Hey, dan hoef je niet langs de schminkwinkel om blauwe verf te halen. Of langs de kooiman om een spuitbussen te halen. Maar je kan het online gewoon fixen. We hebben een leuke geintje opgezet. Samen met onze vrienden van Corendon. Als je naar blue-you.com gaat. Dan upload je daar een selfie van jou. Of van iemand anders. Van je kat bijvoorbeeld. Ik heb ook al kattenfoto's voorbij zien komen. Dat is echt geen grap. Iemand die heeft zijn kat in de tol gezet. Dat is raar, hè? Maar het kan wel. Dan ga je naar blue-you.com en daar upload je dus die selfie. Dan druk je op Blue Me. En dan gaat hij even nadenken. En dan gaat hij jou een baard geven als je dat wil. Op vele verzoek hebben we ook de baardfunctie uitgezet. Althans, die kun je handmatig uitzetten. Want Nelly Rossa bijvoorbeeld van onze inhoud, de inhoud van de show. Jij vond het niet zo'n goed idee om jou met een baard eruit te laten komen, hè?
1: Nou, dat heb ik niet gezegd, dat ik het geen goed idee vond. Maar ik zie er gewoon heel erg mannelijk uit. En ik ben heel erg blij, hoor, met mijn gender. Dus ja. Ik hoef niet per se van geslacht te veranderen. Maar ik herkende mezelf niet per se terug in die foto. En ja, ik weet, ik ben blauw gesminkt. Dus het is ook niet de bedoeling dat je jezelf per se terug herkent.
0: Nou ja, een beetje wel. Ik zie mezelf er wel in.
1: Gewoon, er zat niks vrouwelijks aan.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, dat was een overwogen besluit. Hè, want het symbool van Captain Blueface is natuurlijk ook zijn dikke baard. Maar je was niet de enige vrouw die zei, ja, maar ik wil geen baard. Dus,
1: weet je hoeveel moeite we er al doen om al die haartjes eruit te halen iedere ochtend?
0: Het scheren kun je leren. Hè? Maar, nou ja, en ik zat een beetje ermee dat als we dat dan aan de AI overlaten, als die gaat zeggen, of als we dan tegen hem zeggen, bij een vrouw doe je geen baard en bij een man wel. Dan zul je het zien dat hij foutjes maakt en dat hij bij sommige vrouwen wel een baard erbij zou zitten. En dan hadden we pas echt de poppen aan het dansen, denk je niet?
1: Goed dat je dit aan de mensen zelf overlaat, ja.
0: Dus nu heb je een keuze, een knopje, of jij met blauwe baard wil of zonder blauwe baard. Dan ligt het helemaal aan jou. Check het maar even via blue-you.com. Ik heb hem op mijn eigen Instagram net ook gedeeld. Het resultaat wat bij mij eruit is gekomen. Vind je mij een beetje aantrekkelijk zo, Nelly?
1: Ik vond je had eerder al eentje gemaakt. En dat ja. Zag je echt wel appetijtelijk uit. Moet ik eerlijk zeggen. Op deze staat je goed. Niet op die andere, die eerste die je had gemaakt.
0: Oké. Okay.
1: Ik dacht, daar moest ik wel twee keer naar kijken.
0: Ja, ja, ja. Nou ja. Goed, kijk maar uit hoor. Zometeen loop je nog een blauwtje. Hè? Ga het maar even bekijken op blue-you.com. En laat de hele wereld zien dat je achter de Blue Wave staat. Het is waanzinnig leuk. Word Captain Blueface via blue-you.com. Het is helemaal gratis ook nog. Hartstikke leuk.

0: Whitney Houston, the one and only op Paradise 103.1 FM. Op je woensdagochtend, zo meteen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly. En daar zit onder andere in vandaag dat... Sorry, ik zet je voor het blok. Wat zit erin onder andere, Nelly?
1: Je praat tegen mij. Ja. Ik ben nog steeds bezig over dat van VVRP. En dat na controle verschil met bouwvergunning op de voorpagina onder andere van het Antilliaanse Dagblad.
0: Ja.
1: Natuurlijk ook veel meer over.
0: Brandstoftekorten.
1: Nee, daar gaan jullie het over hebben.
0: Oh.
1: Over Lovers USA.
0: Over Lovers USA. Dat en veel meer zometeen in het nieuwsoverzicht.
2: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: schrijf je als BUY. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: Lifetje.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Zo. Nou, potverdorie. Paradise FM op je woensdag de 3e van juni. Het is precies 19:30 en daarom aangeschoven. Nelly Rossa. Goedemorgen, Bondia.
1: Jongeren en professionals op Curaçao en Aruba die dromen van een internationale carrière kunnen vandaag inspiratie opdoen tijdens een virtuele bijeenkomst. De gevolmachtigde ministers in Washington, Jerome Beeldsnijder van Curaçao en Zulema Erasmus van Aruba die organiseren vandaag een online sessie. Dit doen zij samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Coördinator Internationale Functies. En tijdens deze online bijeenkomst wordt er uitgelegd over hoe je aan de slag kunt bij grote wereldorganisaties, zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank of het IMF. Nou, als je je nog wilt aanmelden, kan dat via de link op de website van Paradise FM. En er komt een monument voor de beroemde Curaçaose keeper Ergilio Hato. Aanstaande vrijdag legt de minister van Sport, Citré van Heidoorn, samen met de huidige keeper Eloy Room de eerste steen. Dit gebeurt bij de Ergilio Hato Rotonde in Otrobanda. Het monument is een idee van de overheid en twee stichtingen. De lokale kunstenaar Giovanni Abad gaat het beeld maken. Het monument laat zien dat het succes van het huidige Curaçaose team te danken is aan de voetbalpioniers van vroeger. En Natasja Pieter is de nieuwe tijdelijke directeur van de justitiële jeugdinrichting Curaçao. De minister van Justitie heeft haar gekozen om de jeugdgevangenis stabieler en professioneler te maken. Pieter werkt al meer dan 30 jaar in de justitiële sector in Nederland en op Curaçao. En internationaal nieuws, de stem achter een paar van de grootste Disney-hits is niet meer. De Amerikaanse soulzanger Peebo Bryson is op 75-jarige leeftijd overleden. Bryson scoorde in de jaren 90 wereldhits met Beauty and the Beast samen met Celine Dion en A Whole New World uit Aladdin. De tweevoudig Grammy-winnaar overleed na een hartstilstand.
0: Wat triest. Maar hij heeft wel heel veel moois nagelaten in de wereld.
1: Maar jij herinnert die nummers niet.
0: Jawel. Oh, wacht, verkeerde. Jeetje, ik moet nog even wennen weer, Nelly, aan al die knopjes hier in de studio.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ja, laten we eens even die ochtendkrant openslaan dan maar, hè?
1: Ja, dan ga ik het toch even hebben over de Kortijn Groep. Want in de extra zie je een heel groot, je kan het bijna een advertorial noemen. Ja. Over dat de Kortijn Groep groter is geworden. Want afgelopen zaterdag konden dus de medewerkers van het voormalige Lovers tijdens een bijeenkomst op het industrieterrein van Brievengat de warme ontvangst ervaren van de medewerkers van Kortijn. Zij kwamen speciaal langs om hun nieuwe collega's persoonlijk welkom te heten in de Kortijn Groep. Nou, directeur Dien Rozier sprak motiverende en inspirerende woorden en gaf de medewerkers de zekerheid dat hun banen behouden zouden blijven. En hij presenteerde daarnaast de plannen van het bedrijf op korte en lange termijn. De zaak dat dus producten onder de naam Lovers produceerde ging failliet. Na eigenlijk een ruzie tussen de eigenaar of de meerderheidsaandeelhouder en de erfgenamen.
0: Ja.
1: En tijdens de verkoopprocedure bleek Kortijn Groep de beste kandidaat om de activa van Lovers over te nemen en de activiteiten voor te zetten. En volgens Dien Rozier staat er maar één doel centraal: rust en zekerheid bieden aan bijna 150 medewerkers van Lovers die van de ene op de andere dag in grote onzekerheid terechtkwamen. En het gaat dan om werknemers die een van de moeilijkste situaties hebben meegemaakt die iemand in zijn werkzame leven kan ervaren. Nou, dus de angst dat je je baan kan verliezen. Nou, onder leiding van Rozier heeft het bedrijf zich sterk ingezet dus voor behoud van de arbeidsplaatsen en de continuïteit van de salarissen zijn allemaal heel positief. Mm-hmm. Ze hebben dus de infrastructuur aangekocht en ze hebben recepten ontwikkeld.
0: Okay.
1: En er is dus besloten om de producten verder te verbeteren door meer fruit toe te voegen aan elke stapje. Iedereen die zijn favoriete smaak proeft zal merken dat de sappen simpelweg lekkerder zijn geworden. Dat zeggen ze zelf.
0: Oké. Okay. Ik ben reuze benieuwd. Die moeten we even gaan testen dan nog steeds. Hè?
1: En daardoor ook beter voor de gezondheid van ons allemaal. Dit zijn de woorden van Dien Rozier. En dat kan je lezen dan in de extra.
0: Ja.
1: Maar in het Antilliaanse Dagblad, dan daarin is de erfgename van Oswald van der Duis, dus eigenlijk degene die Lovers hadden geërfd.

0: Lovers hadden geërfd en je dus nu in één keer zien dat hun intellectueel eigendom eigenlijk van hun bijna is afgenomen.
1: Ja.
0: Nou, dus Cindy van der Dijs is woedend, dus staat ook de kop in het AD, luidt ook Lovers USA woest. Rozier van Kortijn schendt auteursrechten en misleidt consument. En ze laten het er hier niet bij zitten, volgens dus de kinderen van de oprichter Oswald van der Dijs. Gaan ze dus, wat zegt hij? Hij is volledig is er sprake van volledige misleidende branding en de reclame. Ja, ik zie dus hier, want gisteren, en dit is ook het bericht wat ik net lees uit Extra, gaat het alleen over de sapjes.
1: Ja.
0: Maar in de Extra, ziet in de Extra, in het Antilliaans Dagblad zie je dan ook een foto van een van die trucks die dan al die winkels bevoorraadt. En dan zie je dus ook ijscream. De verpakking lijkt ontzettend veel op de verpakking van Lovers.
1: Ja.
0: Alleen dan staat er in plaats van Lovers, staat er dan Kortijn.
1: Maar wacht even, wat ik niet zo goed begrijp. Dat moet je misschien beter even uitleggen, want anders snap ik het niet.
0: Ja, leg maar.
1: Kortijn heeft Lovers overgenomen toen ze failliet gingen, toch?
0: De Activa hadden ze overgenomen, ja.
1: Ja, dus een fabriekshal en personeel.
0: Hebben ze ervoor gekozen om die over te nemen, ja.
1: Ja. Dan is het toch logisch dat je ijs en sapjes gaat produceren en niet alleen maar ijsblokjes?
0: Nou, dat zou je denken. Maar toen kwamen ze zelf met een persbericht en daarin hadden ze het dat ze alleen over de echte ijsblokjes.
1: Ja.
0: Dat ze dat zouden gaan continueren en dat ze dat zouden uitbreiden.
1: Nou, dat hebben ze dus gedaan.
0: Nou, nee, niet zozeer dat ze ook die andere. Het was op de korte termijn zou het gaan om de ijsblokjes.
1: Ja.
0: Vervolgens komen ze nu met een bericht waar ze het alleen hebben over de sapjes. Maar dan blijken ze dus de hele lijn. Ik vind,
1: ja, maar als je toch een
0: communiceer gewoon duidelijk wat je meteen van plan bent.
1: Als je toch op een executieveiling een villa met een zwembad koopt, dan ga je toch ook in het zwembad liggen?
0: Nou, het gaat er niet om, maar wees duidelijk daarin. Want ze hebben natuurlijk ook een melding moeten doen over wat ze zouden gaan ontwikkelen precies. Of wat ze zouden gaan doen.
1: Ja.
0: Maar daarin zijn ze heel erg vaag geweest. En ik snap nog steeds niet, waarom zeg je niet gewoon duidelijk, dit zijn alle producten die Lovers ook verkocht. Dat gaan wij dus ook verkopen. Alleen ik snap wel dat Lovers ook heel boos is. Of althans de erfgenamen. Want de recepten, dat is niet verkocht. En nu hebben ze ook zogenaamd dan nieuwe recepten. Of ze hebben het verbeterd.
1: Ja.
0: Alleen ook die verpakking lijkt gewoon precies hetzelfde als Lovers. Alleen, je zet er een andere naam op. Maar die hartjes, wat Lovers ook heeft op de originele verpakking.
1: Ja.
0: Al die kleuren is precies hetzelfde. Terwijl Lovers is nog steeds actief op de lokale markt. En daar wringt het.
1: Ja, ja.
0: Lovers die verkoopt, produceert het niet meer op Curaçao. En dat deden ze in principe niet. Alles werd meer hier ook gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Ze zitten in onder andere ook in Miami en ze zitten in Nederland. En in de Jumbo kan je nog steeds ook de Lovers producten verkrijgen.
1: De original.
0: Nou, niet per se originals, want het smaakt wel anders. Iedereen zegt dat ook, hè? Er is ook heel veel klachten daarover.
1: Ja.
0: Dat de smaak toch anders is van de drankjes die in Nederland zijn geproduceerd en de drankjes die hier zijn geproduceerd.
1: Oké.
0: Dus ze gaan het wel lastig krijgen, maar ze gaan dus de producten die ze dus in het buitenland produceren worden dus wel hier naartoe geëxporteerd. Er is dus concurrentie dus nu van de lijn van Kortijn.
1: Ja, dus
0: zij hadden, ze noemde dit, althans op Facebook had Ramsey, die was daar. Zij Sumanta, die had daar ook een hele fotoreportage van gemaakt. En echt een hele lovende tekst.
1: Ja.
0: En die had het over een tijdelijke transitiepakket. Of sorry, verpakking.
1: Ja.
0: Wees dan wat creatiever en misleid niet de consument. Want ik vind het ook misleiding. Want het is gewoon onduidelijk wat je allemaal gaat doen. Wees gewoon helder in je communicatie naar buiten toe.
1: Oké. Zeg dat je ijsjes gaat maken. Want wij willen ijsjes.
0: Allemaal, niet dat ik dat wil. Maar mensen begrijpen het niet. Ik zag ook op de Facebookpagina van Lovers. Dan vragen mensen ook, wat gaat er gebeuren met de pinda-ijscream? pinda-ijscream is heel erg populair hier voor Lovers, apparently. En ik vraag me eigenlijk ook af wat er gaat gebeuren met een man poppenreis die verkoopt in de straten. Weet je, die ijskoman?
1: Ja.
0: Die verkoopt ook al die Lovers-producten. Gaan ze dus nu de Kortijn-ijs verkopen?
1: Nou, dat is wel spannend, zeg, ja. Ja. Nou, we gaan het in de gaten houden. Dit was zo'n beetje het grootste verhaal vandaag aan de ochtendkrant, hè?
0: Nou, dat van VVRP en de bouw, die torens daar zo bij Sakito is volgens mij wel het belangrijkste nieuws.
1: Ja.
0: Dit noemen we Bomboshi.
1: Oké. Nou, hier maar even bij laten dan.
0: Is goed.
1: Mag ik je danken? Bedankt. Dan gaan we even kijken naar het volgende. volgende.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Het is steeds drukker aan het worden op de Curaçaose wegen. Krakersbaaiweg staat een fikse vertraging. 22 minuten extra.

0: extra reistijd loop je daarop richting de stad. De Santa Rosa weg richting de Schottengatweg vanaf de Kaya Dr. Anders Ooys Prok. Daar staat stil 6 minuten extra reistijd. De weg naar Westpunt richting Poenda tot aan het verkeersplein. 5 minuten extra reistijd. En ook op de Suffisantweg is het druk. Reken daarop zo'n 6 minuten extra reistijd. Dan gaan we even kijken naar de gewijzigde aankomsttijden op de luchthaven. Internationaal, Curaçao International Airport. TUI Fly 367 uit Amsterdam. Die is een uur eerder dan gepland. Komt binnen rond 2:30 vanmiddag. En ook de Corendon vlucht is eerder. Die wordt verwacht rond 6:10 deze middag.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks. Met een ik. Dit is Braza.

Dit is Train en the Drops of Jupiter op Paradise. 103.1 FM deze woensdagochtend. Krijg ik een berichtje binnen van Denise in de studiobox. Hi Bonia, wat is ook alweer de website om die Blueface te gaan maken? Het leeft, ik zie het allemaal voorbij komen op social media. Ik zie zelfs al mensen die hun WhatsApp-plaatje hebben veranderd in hun Blueface-creatie. Gistermiddag bij Vanessa in de show gelanceerd officieel blue-u.com. Dat is blue-u.com. Als je daar naartoe gaat, dan kun je een selfie van jezelf of van je kat uploaden. En dan druk je op Blue Me. En dan gaat de computer aan de slag. En die gaat dan jou in het uiterlijk zitten van Captain Blueface. Dat is die kale man met die enorme blauwe baard. Die altijd vooraan staat in het vak en het hele publiek opjut om te gaan juichen. Die man, die kun jij worden. En die kun je dan delen op social media om te laten zien dat je pal achter de Blue Wave staat. Hoe vet is dat? Ik heb het net ook even gedeeld op mijn eigen Instagram. @JorisRier. Zoek hem maar even op als je benieuwd bent hoe dat dan eruit ziet. Nou heb ik natuurlijk van mezelf al een kale kop. Dus in principe is er alleen een baard bij gefotoshopt en ben ik blauw gemaakt. En heb je nou zoiets van, ja, maar ik ben een hele... Ik ben een vrouw, ik ben een hele knappe vrouw en ik wil geen baard, want dan verlies ik mijn knappigheid. Dat snappen we. Daar hebben we aan gedacht. Je hebt nu ook een knopje en dan kun je zeggen, ik wil wel een blauwe baard of ik wil geen blauwe baard. Nou, en dan krijg je dus wel of geen blauwe baard. En zo is het idee dat we online in ieder geval laten zien aan de hele wereld dat heel Curaçao en misschien ook wel Nederland, hè, als je daar zit mee te luisteren en je denkt, ja, dat wil ik ook. Doe dat dan en laat online zien dat we met z'n allen pal achter de Blue Wave staan. Check het maar snel op blue-u.com. Ja, en check het maar snel, want voor je het weet ligt de server eruit. Hè. Zo gaat dat met die online trends. Dat servers ergens in een datacenter staan te stomen, omdat wij met z'n allen onze blauwe gezichten aan het photoshoppen zijn. Het is wel aan te raden om het snel eventjes te fixen. Via blue-u.com. Check het maar. Met z'n allen achter de Blue Wave.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Nossa alegria, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vira fé, realización. Visualización y con focus, realidad. Celebrar la primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
7: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
6: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
8: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
9: Hey, che potete pone de Bomanche? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con sticker blu. Brasa de Bomanche. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss gym match. Compra tres o más e botta un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi da facile botta partecipa. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e hola blu.
10: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise / Brasa FM. Om 8 uur op je woensdagochtend aangeschoven is Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
11: In New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een grote hotelbrand. Omdat de brand 's nachts uitbrak, werden de gasten, onder wie veel buitenlandse medische toeristen, verrast in hun slaap. In de paniek sprongen verschillende mensen uit de ramen. Meer dan 40 overlevenden zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De Indiaanse premier Modi spreekt van een tragedie en heeft financiële steun toegezegd aan de slachtoffers en nabestaanden. En de politieke partij Progressief Nederland, PRO, de samenwerking tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid, mag officieel onder die naam meedoen aan de landelijke en Europese verkiezingen. Dat heeft de Raad van State vandaag besloten. Verschillende lokale partijen, waaronder PRO Veenendaal, hadden bezwaar gemaakt tegen de naam. Zij vonden dat de afkorting PRO te veel zou lijken op hun eigen partijnaam, wat voor verwarring zou zorgen bij de kiezers. De Raad van State is het daar niet mee eens en zegt dat de kiesraad de naam terecht heeft goedgekeurd. Er zal volgens de Raad geen verwarring ontstaan en de reden hiervoor is simpel. PRO doet alleen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement. De lokale partijen doen aan die verkiezingen helemaal niet mee. En lokaal nieuws, studenten en professionals op Curaçao en Aruba die willen werken in het buitenland, kunnen vandaag inspiratie opdoen tijdens een online bijeenkomst. De sessie begint straks om 11:00 ochtends. De bijeenkomst is georganiseerd door de Curaçaose en Arubaanse gevolmachtigde ministers in Washington, samen met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de overheid. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe je kunt gaan werken bij grote wereldorganisaties, zoals de VN, de Wereldbank of het IMF. En volgens hen is het heel belangrijk dat er meer mensen van de eilanden op dit soort hoge posities terechtkomen. De kennis en ervaring die zij daar opdoen zijn later namelijk heel waardevol voor de ontwikkeling van Curaçao en Aruba. En er komt een monument voor de beroemde Curaçaose keeper Ergilio Hato. Aanstaande vrijdag legt minister van Sport Sietre van Heijdoorn samen met de huidige keeper van het team Eloy Room de eerste steen. Dit gebeurt bij de Ergilio Hato Rotonde in Otrobanda. Het monument is een idee van de overheid en twee stichtingen. De lokale kunstenaar Giovanni Abad gaat het beeld maken. En het monument laat zien dat het succes van het huidige Curaçaose team te danken is aan de voetbalpioniers van vroeger. En Natasja Pieter is een nieuwe tijdelijke directeur van de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao, de JJIC. De minister van Justitie heeft haar gekozen om de jeugdgevangenis stabieler en professioneler te maken. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
10: Weet je waar ze veel monumenten hebben? In Suriname. Het staat vol met monumenten van voormalig presidenten of minister-presidenten of mensen die wat hebben betekend.
11: Of ook over de migratie.
10: Ook, ja. Hoe heet het ook alweer? Mama's Granan. Die heeft de 5 bevolkingsgroepen onder zich. Mm-hmm. Is prachtig, heel veel symboliek op straat. Mm-hmm. Heb ik geleerd, want ik was in Suriname. Heb je dat meegekregen?
11: Niet.
10: Oh, wacht eventjes. Deze moet ik hebben.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
10: Ja, zeg, het is relatief druk op de Curaçaose wegen. De Krakersbaaiweg richting de stad staat het goed vast. 18 minuten extra reistijd, meer dan normaal op dit tijdstip. Camina Duvert-Boy Nicolina richting de Caracasbaaiweg, richting de Eden Shopping Mall, 8 minuten extra. De Santa Rosa-weg richting de Schottergatweg, daar staat het vast 7 minuten extra reistijd. De Schottergatweg Noord richting Poenda, vanaf de Inca-straat, ook daar 7 minuten. Succes met achteraansluiten. Dan aangepaste tijden op de luchthaven, de aankomsttijden hebben we het dan over. Corendon uit Amsterdam, die is eerder dan gepland, komt aan rond 5:50 deze middag. En ook TUI 367 uit datzelfde Amsterdam is een 30 minuten eerder dan gepland. En komt binnen rond 2:00 deze middag.
12: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
13: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
14: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% getrokken.

0: Ik ben bijna jarig.
1: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
0: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
1: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
2: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
0: Helemaal toppie. Psst.
3: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
0: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
6: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Ja, en op zijn Italiaans zing je ook mee. Cosa della vita, era.

FM.

0: Club, Madcon op Paradise. Goedemorgen, of moet ik zeggen Braza?
1: Juich met Braza FM, de Blue Wave, naar de top. Want het WK beleef je samen op de officiële Braza fanlocaties.
0: Ze zijn her en der over het eiland verspreid, de Braza fanlocaties. Tijdens het WK dopen wij onze radiozender dan ook om tot Braza FM. Om jou te begeleiden naar de leukste plekken om dat voetbal te gaan aanschouwen, dat WK. Staat hier al in jouw agenda met een vette markeerstift gemarkeerd. De 14e van juni, dan gaan we los, hè? Tenminste, wij. Het WK zelf dat start natuurlijk al ietsje eerder. Maar Curaçao komt in actie op de 14e van juni. Tegen meteen een speler of een team van, heb ik jou daar, Duitsland. We mogen aftrappen tegen Duitsland. Oh, oh. Hoe gaat dat aflopen? Dat is een beetje de vraag. Gaat dat aflopen? Is ook de vraag. Nee, ja, we gaan er natuurlijk met het volste vertrouwen in. En het leuke is, het fijne is, dat we toch ook een soort van underdog-positie hebben. Hè? Dus die Duitsers die zullen wel niet zoveel verwachten. En worden dan een beetje lui. En dan worden ze finaal van de mat geveegd. Is dat een goede voorspelling? Misschien wel. Hè? 14 juni dan staat Curaçao tegen Duitsland in de Pool E. En dan een paar dagen later, 21 juni, dan staan wij tegen Ecuador. En de 25e van juni tegen Ivoorkust in Philadelphia gaat dat gebeuren. Ongelooflijk spannend. Nederland zit in Pool F. En die gaan ook de 14e van juni van start. Maar je kan ze allebei kijken op die dag. Want Curaçao begint eerder dan Nederland. Nederland speelt tegen Japan in Dallas. Op de 14e van juni. 20 juni staat Nederland tegen Zweden in Houston. En 26 juni tegen Tunesië in Kansas City. En al die wedstrijden, ook van de andere landen, kun je allemaal aanschouwen op meerdere Braza fanlocaties verspreid over het eiland. Waaronder bijvoorbeeld bij Blue Bay. Daar komt ook een grote scherm te staan. Dan kun je lekker meekijken met alles wat er gaat gebeuren. Er wordt ook een feestje gebouwd rondom de wedstrijden. Dus daar kun je samen juichen. En als het nodig is, maar dan gaan we hier vanuit samen ook een klein traantje pinken. Gaat allemaal gebeuren op de Braza fanlocaties. WK 2026 te volgen. Op meerdere hotspots op het eiland. En wij zetten ze de komende tijd allemaal stuk voor je in het zonnetje. Doen we ook.

0: Sorry, ja, Nelly was net iets aan het omschrijven. Wat. Iets met. Teennagels? Nee.
1: Gewoon kippenpoten.
0: Kippenpoten met nagels. Goed, dat was de script. Staat op mijn script. Zometeen naar het laatste Paradise FM nieuws en de kranten met Nelly.
2: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue.

0: Dus zeg jij voor de Blue Wave.
1: Jij ook?
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com. Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Hallo?
6: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
5: Hi Tina.
6: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
5: Oké.
6: Je hypotheek is goedgekeurd.
5: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
7: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
8: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
7: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
4: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
9: Van harte goedemorgen, het is Paradise/Brasa FM deze WK-periode. Het is precies 8:30 en daarom aangeschoven. Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen.
10: Studenten en professionals op Curaçao en Aruba kunnen vandaag om 11:00 een online bijeenkomst bijwonen over werken in het buitenland. De sessie is georganiseerd door de Arubaanse en Curaçaose ministers in Washington en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij leggen uit hoe je aan de slag kunt bij toporganisaties zoals de VN, de Wereldbank of het IMF. Het doel is om meer mensen van de eilanden op hoge internationale posities te krijgen. De kennis en ervaring die zij daarop doen zijn later heel waardevol voor de ontwikkeling van de eilanden. En er komt een monument voor de beroemde Curaçaose keeper Ergilio Hato. Aanstaande vrijdag legt minister van Sport Sietre van Heijdoorn samen met de huidige keeper Eloy Room de eerste steen. Dit gebeurt bij de Ergilio Hato rotonde in Atrobanda. Het monument is een idee van de overheid en 2 stichtingen. De lokale kunstenaar Giovanni Abad gaat het beeld maken. Het monument laat zien dat het succes van het huidige Curaçaose team te danken is aan de voetbalpioniers van vroeger. En Natasja Pieter is de nieuwe tijdelijke directeur van de justitiële jeugdinrichting Curaçao, de JJIC. De minister van Justitie heeft haar gekozen om de jeugdgevangenis stabieler en professioneler te maken. En nieuws uit Nederland, want rapper Ye, beter bekend als Kanye West, is gisteravond al in Nederland geland. Hij is hier voor het kort geding dat hij heeft aangespannen tegen de Nederlandse overheid. Ye eist dat zijn inreisverbod voor de Europese Unie per direct wordt opgeheven. De Nederlandse minister van Asiel en Migratie weigerde hem eerder de toegang vanwege eerdere antisemitische uitspraken van de rapper. De rechtszaak dient vandaag in Den Haag en hij wil daar persoonlijk bij zijn.
9: Dan vergeet je nog het grootste entertainmentnieuws van vandaag uit Nederland.
10: Wat dan?
9: Gerard Joling stopt met optreden. Wat? Hij heeft het aangekondigd. Hij gaat eind dit jaar zijn laatste solo optredens ooit doen. Dat is toch shocking? Nee, niet Nee, je bent er niet van overtuigd.
11: De ochtendkrant van Nelly.
9: Die man die heeft een miljoen optredens gegeven. Ook hier op het eiland. Dan stopt hij nu dus mee. Niet onder de indruk. Goed, oké. Okay. Ochtendkranten dan maar. Wat staat erin?
10: Parlementsleden uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland komen van vrijdag tot met maandag in Den Haag bijeen voor het IPCO. Tijdens het halfjaarlijkse overleg bespreken de delegaties grote gezamenlijke uitdagingen. Zo staat onder meer de impact van de internationale politieke spanningen op de economie en de scheepvaart van de eilanden op de agenda. Ook praten de politici over de onderlinge vlieg- en bootverbindingen, cybersecurity en de vergrijzing. En maandag wordt er afgesloten met het thema klimaatverandering. En daarbij komt ook de rechtszaak van Greenpeace over de klimaataanpak op Bonaire ter sprake, waartegen de Nederlandse regering inmiddels in hoger beroep is gegaan.
9: Ja.
10: Verder een opmerkelijk bericht in de Vigilante. Het gaat over geluidsoverlast in de Kayakiwa in Schelpwijk. Buurtbewoners belden de politie omdat ze niet konden slapen door het harde gekrijs van een uil. Volgens de buurt fokt een van de bewoners daar uilen en andere exotische vogels.
9: Nee, moet die fokken met uilen?
10: De politie ging op onderzoek uit. Maar de bewoner ontkende alles en weigerde de agenten in de tuin te laten. De politie kon daardoor niks doen en moest vertrekken, waardoor de buurtbewoners alsnog een slapeloze nacht hadden. En natuurlijk het bericht in alle kranten over het officieel rapport van het ministerie van VVRP. Dat laat zien dat het gebouw van het nieuwbouwproject in Zakito hoger is dan is toegestaan in de bouwvergunning. De rechter had om dit rapport gevraagd naar een rechtszaak van de actiegroep Movimento Safe Zakito tegen de overheid. De omwonenden maken zich al langer zorgen over de bouw en ook de schade aan de natuur. En uit het onderzoek blijkt dus dat het project op meerdere punten afwijkt van de vergunning. Zo is gebouw nummer 2 zelfs ruim 4 meter te hoog. En volgens woordvoerder Edwin Iroskin zijn de zorgen van de buurt nu officieel bevestigd. En gaat het dus ook om grote afwijkingen van het originele bouwplan. En ze willen dus ook nu dat de rechter grondig onderzoek instelt naar de milieuschade rondom het omstreden bouwproject in Zakito. Eerder bleek, volgens de omwonenden is er tot nu toe alleen naar de bouwtechnische vergunningen gekeken. Maar worden de gevolgen

0: de natuur genegeerd. En de actiegroep waarschuwt voor de vernietiging van de mangroven en het koraalrif, wat ook grote gevolgen heeft voor de lokale vissers. En daarnaast klagen dus de bewoners dat de kuststrook door de bouw van de 8 appartementencomplexen niet meer groter is geworden. In het AD staat dus dat het vonnis wordt op 9 juni verwacht. Dus volgende week dinsdag.
1: Oké. Spannend, hè? Maar wat de beste oplossing is, dat moet de rechter inderdaad maar gaan bepalen.
0: Ja, 9 juni gaan we dit horen.
1: Ja.
0: Verder in de kranten natuurlijk ook over Lovers en Kortijn. Die hele de ruzie, of althans Kortijn heeft de Activa, dus de assets overgenomen van Lovers, die dus failliet is verklaard. En nu zijn ze in principe met elkaar in conflict over merkenrecht. Voor de pakjes lijken enorm veel volgens Lovers op die van Lovers. En daar zijn ze niet blij mee. En zij spreekt, Cindy van der Dijs, spreekt dat er sprake is van misleiding. En ze laat het daar niet bij zitten. Zij wil dus naar de rechter stappen om Kortijn ertoe bewegen om sowieso andere verpakking, dus onder andere, dus aan te schaffen.
1: Okay.
0: In plaats van deze transitiepakket of verpakking.
1: Ja, ja, ja. Sapjesoorlog.
0: En ijscream, niet de ijscream vergeten.
1: Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar de grote vraag is, wat gaat er gebeuren met de pinda-ijscream?
0: Onder andere.
1: Ja.
0: Ik vind zelf die van Ponchi. Wat is het? Nee, piña colada is ook lekker.
1: Ja? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind het allemaal een beetje vettig. En,
0: de ijsjes?
1: Ja, een beetje, hoe zeg je dat, boterig allemaal.
0: Mm. Ik was eigenlijk verbaasd. Ik had al heel lang neem ik geen ijs meer bij die ijskoopman.
1: Ja.
0: Maar helaas komt hij dus op een hele warme dag weer in de straat. Hij komt sowieso elke dag bijna dagelijks bij mij in de straat.
1: Ja.
0: En mijn buren die hadden gehaald. Ik van laat me ook maar heel snel gaan halen. En het was zalig. Het was verrukkelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Doe mij maar gewoon lekker een waterijsje.
0: Mm, is ook goed.
1: Of echt de Italiaanse gelato.
0: Mm. Oké, we zitten nu al zo vroeg over ijs te praten. Is geen goed teken.
1: Nee, nee, nee, dat klopt. Ik hoop niet dat mijn dochter dit hoort. Want ik probeer dat altijd een beetje. En die wil dan 's ochtends meteen al een koekje of een snoepje. Nee, we gaan eerst brood eten. En dan hoort je papa zelf over ijscream praten in de ochtend.
0: Ja, nee, laten we even het goede voorbeeld geven.
1: Nee, nee, nee. Dus anders nog iets?
0: Nee, dit is wel even het belangrijkste.
1: Oké. Dankjewel. Oh nee, wat leuk. Het t-shirt van Zara, waar we het gisteren over hadden, staat ook in het AD vandaag.
0: Ja.
1: De blunder.
0: Valt niet echt zoveel te zeggen zolang er geen reactie is van Zara.
1: Nee, we hebben het gisteren gebeld, maar daar wilden ze niet op reageren. Hè, dus,
0: of, althans, nee, je had de klantenservice en die kon daar niet op ingaan, want je moet dan naar het hoofdkantoor in Spanje bellen.
1: Dat was wel grappig trouwens. Die dame die we aan de lijn kregen, was een Arubaanse.
0: Klopt.
1: Die vroeg als eerste, oh, spreken jullie dan ook papiamento?
0: Dus,
1: we hebben dat hele gesprek in het papiermensen afgemaakt. Maar ze schaamde zich een beetje voor haar eigen kledingmerk, was wel te horen. Hè?
0: Dat zeker.
1: Ja, ja,
0: dat zeker.
1: Ja. Dus die heeft een officiële melding gedaan bij het hoofdkantoor in Barcelona.
0: Nou, dat hoop ik.
1: Ja. Dus tot zover, bedankt.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
1: Ja, van harte goedemorgen. En uit volle borst doe je met Level 42.

0: Paradise, 100 in partijen en Level 42, hoorde je daar?
1: Het Laura woord van de dag.
0: En ook vandaag is Nelly Rosa weer in de Laura-app gedoken om daar een waanzinnig leuk woord van de dag uit te vissen. En Nelly, wat heb je vandaag voor ons in petto?
2: Nou, ik maakte net een opmerking over dat die hele zaak die tussen Lovers en Kortijn, dat het bomboshi is. En dat klinkt meteen heel negatief. Maar weet je wat een bomboshi is? Als ik zeg bomboshi, wat denk jij dat het is?
0: Ja, ophef, roddelpraat, spektakel, commotie.
2: Het kan heel veel. Het heeft meerdere betekenissen. Eén kan zijn chaos. Maar het kan ook een gezellige drukte zijn. Dus,
0: nou, dat is het bij Lovers niet nu.
2: Op dit moment is het inderdaad niet in al gezelligheid. Dus ik noemde het chaos. Maar ik wilde toch even stilstaan bij hoe bomboshi toch ook wel. Weet je, het leuke ambiente, weet je, van Curaçao. Want heel vaak, ik hou zelf van muziek waar je echt flink op kunt bewegen en dansen. Ja. En heel vaak wordt dat ook gezien als bomboshi. En vaak gebruiken we dat ook soms. Zo van, zie dus dat je dus van, nou ja, dus van die ik noem het eventjes de gezellige drukte, dat je jezelf helemaal kan laten gaan.
0: Ja.
2: En dat kan soms door buitenstaanders gezien worden als niet decent of onfatsoenlijk. Maar voor ons, en dan met ons bedoel ik degene van de Caribische cultuur.
0: Ja, net zoals dat jij deggere steldansen vindt.
2: Dus, snap je? Dus net daarvoor. Dat is dus die bomboshi waar ik het over heb.
0: Ja.
2: Wat is totaal geen dat in ieder geval niet jouw bomboshi is.
0: Nee.
2: Dat bedoel ik met hoe jij ernaar kijkt.
0: Nou, ik vind dekkeren best leuk om naar te kijken hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is niet heel stijlvol.
2: Ja, jij noemt het ordinair. Ik noem dat dus niet. Het is gewoon bam, zoals we dansen.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Het is een beetje een paringsdans. He?
2: Niks te parings. Dat maak jij ervan. Jij met jouw interpretaties helemaal niet. Ik kan er niks aan doen dat die heupen zo gaan.
0: Nee, maar je kan er wel wat aan doen dat ze tegen het kruis van iemand anders aanschuren.
2: Nee, dat hoeft niet. Het hoeft niet. Je hoeft niet per se iemand achter je te hebben.
0: Okay.
2: Dat is ook, weet je, vroeger werd bijvoorbeeld tamboe.
0: Ja.
2: Je mocht eigenlijk niet je moest altijd de dans, dus de koppels die dansten, moesten altijd naar elkaar kijken.
0: Oh ja.
2: Later pas is dat veranderd, dat mensen dan achter zo'n persoon gingen dansen. Maar dat was vroeger helemaal niet zo.
0: Nee.
2: En zelfs toen er zo werd gedanst, gewoon puur vanwege die heupbewegingen, vond de kerk of de Nederlandse kolonisator, vond het toen al onfatsoenlijk. Terwijl ik denk van, als twee mensen gewoon tegenover elkaar dansen en er is gewoon ruimte tussen hen.
0: Ja.
2: En alleen maar die heupbewegingen gaan zo, dan is er iets mis met jou. Dat jij daar meteen opgewonden van raakt waarschijnlijk. En dat jij het dan meteen in verband brengt met whatever paringsritueel dat moet zijn.
0: Ja.
2: Nee, het is gewoon.
0: Nee, maar dat is een ander verhaal. Maar zeg maar, hoe het is geëvolueerd tot het deggeren in een club, dat is toch wel redelijk.
2: Ja, verschillende gradaties. Hè. Dat is nog steeds wat je hier op Curaçao ziet, is niet hetgene wat je soms in Jamaica ziet. Bij dancehall parties werd ze dat ook echt. En soms springen ze gewoon van een hoog gebouw. Of bij hoog gebouw. Dan springen ze gewoon even van een soort balkon.
0: Ja.
2: En dan valt die man op de. Eigenlijk midden tussen de benen van zo'n vrouw. Ik snap niet hoe je nou ja, eigenlijk. Omdat je iets breekt. Er vanaf kan komen. Maar ik verbaas me soms over bepaalde capriolen die ze uithalen. Maar dat is wel heel erg bijzonder.
0: Dat is,
2: en daar zijn ook trouwens hele interessante documentaires over gemaakt om naar te kijken. Ik moet een keer een filmavond met jou voor jou organiseren met alle films over bubbling, dancehall.
0: En jou
2: bijbrengen dat het echt niet onfatsoenlijk is.
0: Ik zal het mijn vrouw vast mededelen. Dan zorgen wij dat we op vakantie zijn als je komt. Alright, bomboshi is het woord van de dag. Is terug te lezen in de Laura-app. Gratis te downloaden op elke iPhone of Android-phone. Doe dat maar eventjes. Dat is ook een hele leerzame app. De Laura-app in elke appstore. Nelly, dankjewel. Tamayang.
2: Tamayang.

Boys. Ze zijn onderweg. De Blue Wave zit in het vliegtuig momenteel richting Curaçao. Vanmiddag komen ze aan met de Corendon-vlucht. Wil je een glimp van ze opvangen en ze succes wensen, dan ga je dus vanmiddag even richting de luchthaven. Even naar Hato Airport. Om daar te gaan zwaaien, te gaan juichen. En is dat te veel moeite, dan ga je even naar blue-u.com en maak je een blauwe selfie van jezelf om ze online aan te moedigen. Dat is een stukje makkelijker natuurlijk, hè. Dat kun je sowieso doen op blue-u.com. Daar treed jij in de schoenen van Captain Blueface. Het symbool van de superfan van de Blue Wave. Dus check dat maar eventjes op blue-u.com. En als je benieuwd bent hoe dat eruit ziet, bezoek mijn Instagram-pagina dan maar even. @JorisRier.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue.

0: jou nodig. Dan zeg jij voor de Blue Wave.
1: Ja, joh.
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Bingoedo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Cocos Beach, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een rapport van het ministerie van Vervoer, Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening bevestigt dat een gebouw in het nieuwbouwproject in Zakito te hoog is. Het gebouw overschrijdt de vergunning met meer dan 4 meter. De actiegroep Movimento Save Zakito vraagt om een onderzoek naar milieuschade en wijst op zorgen over mangroven en het koraalrif. De rechter doet op 9 juni uitspraak. 12 jongeren uit Otrobanda presenteerden hun dromen en talenten tijdens de afsluiting van het project Living History van stichting Huntu. Gouverneur Maurits de Kort opende de foto-expositie en nam deel aan een buurtdiner. Stichting Huntu wil het project uitbreiden naar koraalspecht en gezinnen in meer wijken duurzaam verbinden. Dan nog internationaal nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft in het parlement zijn zorgen geuit over de betrokkenen bij een ongeluk met een marinehelikopter in het graafschap Devon. Rond 4 uur 's ochtends is de helikopter neergestort in een weiland. De omgeving is afgezet en er is weinig bekend over het toestel. Premier Starmer beloofde dat er later meer informatie komt. Het toestel zou vlakbij een militair oefenterrein zijn neergestort. Het aantal inzittenden is onbekend. Omwonenden melden dat de helikopter laag vloog met vreemde geluiden en dat er een explosie was. Rapper Ye, ook bekend als Kanye West, is in Nederland aangekomen voor de behandeling van een kort geding over een mogelijk inreisverbod. Dit bevestigt Anis Boumanjal, de advocaat van de organisator van zijn concerten in Arnhem. Het kort geding vindt woensdagmiddag plaats in Amsterdam. Het Centraal Joods Overleg heeft geprobeerd zijn komst te voorkomen vanwege eerdere antisemitische uitspraken. Ye treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep heeft tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona benadrukt dat de focus niet alleen moet liggen op lessen voor de toekomst, maar ook op waarheidsvinding en verantwoording. Ariep, die eerder voorzitter was van de commissie die het onderzoek voorbereidde, noemt deze waarden essentieel voor een democratie. Ze wijst op het wantrouwen dat de coronamaatregelen hebben veroorzaakt en stelt dat het belangrijk is om hier voldoende aandacht aan te besteden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Curaçao, dit wil je niet missen.

inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com. Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Buenos dias, goedemorgen. Santana zometeen aan deze van Billy Joel.

0: Sean Christopher op Paradise. Goedemorgen, woensdagochtend.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, en vandaag wat lekkers te verdienen bij Il Forno. Heb je trouwens gehoord dat als je daar gaat eten en liken en sharen op de social media, dat je kans maakt op een leven lang gratis pizza. Elke dag een gratis pizza kun je daar gaan ophalen. Als je op hun social media gaat kijken en meedoet met hun online winactie. Want ze zijn jarig en wie jarig is, trakteert. Dus dat is hartstikke leuk. Voor nu krijg je van mij 2 gratis pizza's en diner voor 2 bij Il Forno. Kan voor jou zijn, luister even mee.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: Ja.
1: Heb jij een idee?
0: Pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031. Het klinkt een beetje als een zanger die ook heel goed kan drummen. Vind je niet? Enfin, 675-1031. Winnaar wordt eind van de dag bij Vanessa Werkhoven bekendgemaakt.

0: prachtige The Doors op Paradise, 103.1. En nou echt toepasselijk momenteel in Suriname. Daar zitten ze in het regenseizoen. Dus daar, daar regent het nog wel eens een keertje. Dat zegt de naam van het seizoen op zich al wel. Als je daar over de weg rijdt en deze plaat door de speakers hoort, dan is het plaatje compleet. Zometeen nog meer lekkers op je woensdagochtend op Paradise/Braza FM. Deze WK-periode zijn we omgedoopt tot Braza FM. Van Kobe Keeën en ook ga je horen Lionel Richie.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: thuisfm.cw.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
3: Allerlaatste kaarten uit zwaaiwedstrijd in de verkoop. Hoi, goedemorgen. De laatste kaarten zijn in de verkoop gegaan voor de uitzwaaiwedstrijd tussen Curaçao en Aruba. Deze wedstrijd vindt aanstaande zaterdag 6 juni plaats. Dit is de laatste wedstrijd van ons nationale team voordat ze naar het WK voetbal vertrekken. Tickets voor verschillende tribunes zijn online verkrijgbaar, maar ook bij de loketten van het Ergilio Hato Stadion. De voetbalbond FFK waarschuwt dat de laatste kaarten zeer beperkt beschikbaar zijn. Dus je moet er snel bij wezen. En 12 jongeren uit Otgabanda stonden onlangs in de schijnwerpers tijdens de afsluiting van het project Living History van Stichting Huntu. Met een foto-expositie en spoken word-presentaties deelden zij hun dromen en talenten met de buurt. De expositie werd officieel geopend door de gouverneur Maurits de Kort, die daarna met de jongeren aanschoof voor een speciaal buurtdiner. En tot zover voor meer hierover en ander nieuws. Check je de website paradisefm.cw.
4: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
5: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
6: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
7: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
8: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Dit is Praza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
2: Ja, en uit volle borst, dat doe je zeker met muziek van Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.
1: Paradise.

Het is Bubbly van Kobik op Paradise 103.1 FM. Weet je wat leuk is? Dat ik op mijn Facebook-tijdlijn en Instagram steeds meer mensen voorbij zie komen met een blauw gezicht. We hebben gistermiddag tijdens de show van Vanessa Werkhoven samen met Captain Blueface blue-you.com gelanceerd. Een leuk online ludiek initiatief om samen te laten zien achter wie we staan tijdens het WK. De Blue Wave uiteraard. Je kan jezelf een selfie van je daar uploaden en dan word je volledig herkenbaar nog wel, tenminste je ziet nog wel dat jij het bent, omgetoverd tot Captain Blueface. Hè? Dat is die kale man met die enorme baard die altijd vooraan in het vak staat bij de wedstrijden van de Blue Wave. Om het publiek op te zwepen, aan te trekken. En jij kan je verplaatsen in de top supporter van het Curaçaose elftal. Dat doe je dus via blue-you.com. En het is waanzinnig leuk om te zien dat al zoveel mensen dat aan het doen zijn, aan het uitvinden zijn. Het is een blauwe trend die zich, een blauwe olievlek die zich aan het uitspreiden is op internet. Laat ze allemaal online maar zien voor wie je gaat juichen dit WK voetbal. Nog een paar dagjes slapen tot de eerste wedstrijd tegen Duitsland. En vanmiddag komt de selectie aan op de luchthaven van Curaçao voor

Let's go! De Gym Class Heroes op Paradise 103.1 FM. Deze periode omgetoverd tot Brasa FM. We gaan je later deze week nog allemaal updates geven over wat betreft waar je het beste voetbal kan gaan kijken op het eiland. Brasa heeft de verschillende fanlocaties opgesteld. En we gaan ze voor jou allemaal testen en selecteren. Ook via onze socials is dat goed te volgen. Check dat maar online. Zometeen Jeremy Kesseler. Veel plezier met hem. En mij hoor je morgen weer vanaf een uur of zes.

0: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent, bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een rapport van het ministerie van Vervoer, Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening bevestigt dat een gebouw in het nieuwbouwproject in Zakito te hoog is. Het gebouw overschrijdt de vergunning met meer dan 4 meter. De actiegroep Movimento Save Zakito vraagt om een onderzoek naar milieuschade en wijst op zorgen over mangroven en het koraalrif. De rechter doet op 9 juni uitspraak. 12 jongeren uit Otrobanda presenteerden hun dromen en talenten tijdens de afsluiting van het project Living History van Stichting Hoentoe. Gouverneur Maurits de Kort opende de foto-expositie en nam deel aan een buurtdiner. Stichting Hoentoe wil het project uitbreiden naar Koraalspecht en gezinnen in meer wijken duurzaam verbinden. Dan nog internationaal nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft in het parlement zijn zorgen geuit over de betrokkenen bij een ongeluk met een marinehelikopter in het graafschap Devon. Rond 4 uur 's ochtends is de helikopter neergestort in een weiland. De omgeving is afgezet en er is weinig bekend over het toestel. Premier Starmer beloofde dat er later meer informatie komt. Het toestel zou vlakbij een militair oefenterrein zijn neergestort. Het aantal inzittenden is onbekend. Omwonenden melden dat de helikopter laag vloog met vreemde geluiden en dat er een explosie was. Rapper Ye, ook bekend als Kanye West, is in Nederland aangekomen voor de behandeling van een kort geding over een mogelijk inreisverbod. Dit bevestigt Anis Boumanjal, de advocaat van de organisator van zijn concerten in Arnhem. Het kort geding vindt woensdagmiddag plaats in Amsterdam. Het Centraal Joods Overleg heeft geprobeerd zijn komst te voorkomen vanwege eerdere antisemitische uitspraken. Ye treedt zaterdag en maandag op in de Gelredoom in Arnhem. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep heeft tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona benadrukt dat de focus niet alleen moet liggen op lessen voor de toekomst, maar ook op waarheidsvinding en verantwoording. Ariep, die eerder voorzitter was van de commissie die het onderzoek voorbereidde, noemt deze waarden essentieel voor een democratie. Ze wijst op het wantrouwen dat de coronamaatregelen hebben veroorzaakt en stelt dat het belangrijk is om hier voldoende aandacht aan te besteden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Dit is Praza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle.
6: Het is hip to be square, maar ook blue, blue, blue de komende weken. Beste Huey Lewis in de nieuws.

0: verwachting klopt ons hart. Wat gaat het brengen de komende weken? Houden we die glimlach op ons gezicht, net als Lily Allen?
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 beleef je samen bij de officiële Braza FM fanlocaties.
0: En dat zijn wij natuurlijk. Hè. Paradise is de komende weken Braza FM. Wij zijn jouw locatie voor alles over het voetbal. Maar ook de beste muziek ooit gemaakt, zoals je van ons gewend bent. Ook vandaag spelen we gewoon de muziekquiz natuurlijk. Er is een lekker diner voor twee te winnen. Op deze 3 juni bij Il Forno. Een lekkere Italiaanse hap. Ja, en omdat het woensdag is, hoor je zometeen over 10 minuutjes ook een verzonnen werkwoord van de week. Ik heb iets herkenbaars bedacht.

0: de nada.
1: Komende weken, dan gaat het gebeuren. Braza FM is hier om alle aandacht te vragen voor Curaçao op het WK voetbal. Als de bal zo relaxed naar voren gaat als op de muziek van Prince Royce en we scoren, dan scheelt het ook nog wat zweetjes en traantjes.
2: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
1: Dat zou lekker zijn. Heerlijk. Net als het werkwoord van deze week. Ja, het heeft wel iets te maken natuurlijk met een werksituatie, maar eigenlijk zou je ook een hele andere verklaring richting het WK voetbal kunnen bedenken. Maar toch heeft het iets met kantoor te maken. Het werkwoord van de week is namelijk meebeamen. En dat betekent instemmend reageren in een gesprek zonder precies te weten of je het er echt mee eens bent. Bijvoorbeeld, ik heb het hele overleg meegebeamd en kwam er pas later achter dat ik eigenlijk geen idee had waar het over ging. Nou, meebeamen voelt veilig, je doet mee, je blijft in de flow. En soms is dat precies wat er nodig is om een gesprek soepel te laten verlopen.
2: Jeremy helpt je

0: woensdag 3 juni en we hebben wat te vieren. Een grote celebration zometeen na het nieuws van 11:30. De freakerij laten we maar even achterwege. Want de serieuze zaken van het eiland en het internationale nieuws wordt zometeen voor je op een rij gezet. En dat feestje is niet compleet zonder Cool and the Gang. En natuurlijk jouw aanwezigheid daarbij.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
4: Heavy Mix Curaçao
5: voor kwaliteit die blijft staan.
6: Ik ben bijna jarig.
7: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
6: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
7: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
8: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
6: Helemaal toppie.
9: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
6: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook...

0: nieuws van 10:30.
1: Allerlaatste kaarten, uitzwaaiwedstrijd in de verkoop. Hoi, goedemorgen. De laatste kaarten zijn in de verkoop gegaan voor de uitzwaaiwedstrijd tussen Curaçao en Aruba. Deze wedstrijd vindt aanstaande zaterdag 6 juni plaats. Dit is de laatste wedstrijd van ons nationale team voordat ze naar het WK voetbal vertrekken. Tickets voor verschillende tribunes zijn online verkrijgbaar, maar ook bij de loketten van het Ergilio Hato Stadion. De voetbalbond FFK waarschuwt dat de laatste kaarten zeer beperkt beschikbaar zijn. Dus je moet er snel bij wezen. En 12 jongeren uit Otrabanda stonden onlangs in de schijnwerpers tijdens de afsluiting van het project Living History van Stichting Huntu. Met een foto-expositie en spoken word-presentaties deelden zij hun dromen en talenten met de buurt. De expositie werd officieel geopend door de gouverneur Maurits de Kort, die daarna met de jongeren aanschoof voor een speciaal buurtdiner. En tot zover voor meer hierover en ander nieuws. Check je de website paradisefm.cw.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: TV.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een drie gangen menu voor 99 gulden. Of twee gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: We vieren natuurlijk dat we ver komen op het WK-voetbal. It's a celebration, nu met Cool and the Gang.
5: Paradise.

0: Ones. Lekker het volle borst meegezongen. Ja, zie, ik heb je betrapt.
1: Hoor je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Braza FM.
0: Paradise is deze week een Braza FM. En dit zijn misschien wel de drie grootste nieuwsverhalen van de afgelopen maanden rondom het WK-elftal van Curaçao, de Blue Wave. Want Curaçao schrijft namelijk voetbalgeschiedenis als kleinste WK-land ooit. Want met slechts 156.000 inwoners kwalificeert ons eiland zich voor het eerst ooit voor een WK. En daarmee dus het officiële ooit kleinste land op het FIFA Wereldkampioenschap. En de hele wereldmedia die sprongen er bovenop. Van de BBC in Engeland tot de Financial Times in de States. Nou, Dick Advocaat die keert toch terug als bondscoach. Hè, na vanwege familieomstandigheden weg te zijn gegaan, ontstond er onrust binnen het team onder opvolger Fred Rutte. En Dickie is al 78 jaar, maar is toch weer een symbool van rust, geloof en de WK-dromen op Curaçao. En hij wordt bovendien de oudste bondscoach ooit op een WK. Ja, en dan heel Curaçao, die raakt natuurlijk in de WK-koorts, zelfs met speciale

is uitgegroeid tot een onderdruk waar voetbalfans wereldwijd sympathie voor hebben. Drie nieuwsfeitjes rondom ons mooie douche-elftal op het WK dit jaar. Wauw. Nou, we gaan ze echt ontzettend hard aanmoedigen als het aan mij ligt.

0: Begrijp me wel, hoor, de spanning en sensatie. Nog maar een paar weken en dan is daar het WK voetbal. Braza FM, hier bij Paradise 103.1. Maak ons op daarvoor. We staan even stil. Ik schud het even van me af samen met Taylor Swift, want we moeten door.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want er is een lekker diner voor twee te winnen bij Il Forno. Lekker een Italiaanse sferen. Als je het goede antwoord weet op de opgave, app het dan als een sodemieter naar 675-1031.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ah, deze kan best wel wat versneld worden, volgens mij. Ja, net als de liefde. Geeft nou heel veel hints weg. Il Forno, een diner voor twee, is te verdienen in de muziekquiz vandaag. Wat speel we achterstevoren? Als je het weet, titel en artiest. We ontvangen het graag op de app 675.

Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door.

van Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
2: Mama, wow, la nosa llega.
1: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een rapport van het ministerie van Vervoer, Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening bevestigt dat een gebouw in het nieuwbouwproject in Zakito te hoog is. Het gebouw overschrijdt de vergunning met meer dan 4 meter. De actiegroep Movimento Save Zakito vraagt om een onderzoek naar milieuschade en wijst op zorgen over mangroven en het koraalrif. De rechter doet op 9 juni uitspraak. 12 jongeren uit Otrobanda presenteerden hun dromen en talenten tijdens de afsluiting van het project Living History van stichting Hoentu. Gouverneur Maurits de Kort opende de foto-expositie en nam deel aan een buurtdiner. Stichting Hoentu wil het project uitbreiden naar Koraalspecht en gezinnen in meer wijken duurzaam verbinden. Dan nog internationaal nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft in het parlement zijn zorgen geuit over de betrokkenen bij een ongeluk met een marinehelikopter in het graafschap Devon. Rond 4 uur 's ochtends is de helikopter neergestort in een weiland. De omgeving is afgezet en er is weinig bekend over het toestel. Premier Starmer beloofde dat er later meer informatie komt. Het toestel zou vlakbij een militair oefenterrein zijn neergestort. Het aantal inzittenden is onbekend. Omwonenden melden dat de helikopter laag vloog met vreemde geluiden en dat er een explosie was. Rapper Ye, ook bekend als Kanye West, is in Nederland aangekomen voor de behandeling van een kort geding over een mogelijk inreisverbod. Dit bevestigt Anis Boumanjal, de advocaat van de organisator van zijn concerten in Arnhem. Het kort geding vindt woensdagmiddag plaats in Amsterdam. Het Centraal Joods Overleg heeft geprobeerd zijn komst te voorkomen vanwege eerdere antisemitische uitspraken. Ye treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep heeft tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona benadrukt dat de focus niet alleen moet liggen op lessen voor de toekomst, maar ook op waarheidsvinding en verantwoording. Ariep, die eerder voorzitter was van de commissie die het onderzoek voorbereidde, noemt deze waarden essentieel voor een democratie. Ze wijst op het wantrouwen dat de coronamaatregelen hebben veroorzaakt en stelt dat het belangrijk is om hier voldoende aandacht aan te besteden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como um sonho, abrir a fé, realização. Visualización y con focus. Realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Wij scoren met goede muziek. Anastasia hoor je na Phil Collins op Paradise.

0: Coach, je zat er goed in bij Anastasia Paradise. I'm out of love naar Phil Collins.
1: Dit is Braza FM, jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave en zie hoe Curaçao blauw kleurt.
0: 11 uur geweest. Ik ben Jeremy en ik neem je mee naar 12 uur richting die lunch op Braza FM. Deze week zijn we omgetoverd. Paradise FM die steunt natuurlijk het Curaçao's voetbalelftal op het WK voetbal. Ik zelf ben ook nog een beetje bezig met Oranje. Niet zo heel veel, maar een beetje, ja, Dick Advocaat heeft natuurlijk ook voorheen Oranje gecoacht. Gaat hij die tactieken ook toepassen bij ons blauwe elftal? Hè? Nou, de voetbalfans die doen in ieder geval op de fanlocaties altijd hun best. Ook hier op ons eigen eiland. Als je het een beetje gaat bekijken wat voetbalfans graag doen op fanlocaties doorgaans, dan is dat overal ter wereld een beetje hetzelfde. Hè? Samen juichen alsof ze elkaar al jaren kennen. Veel te hard zingen, ook discussiëren over buitenspel. Alsof ze zelf bondscoach zijn en ondertussen bier, streetfood en spanningen naar binnen werken. Grote schermen overal, vlaggen, schmink, trommels, groepsfoto's. Nou ja, dat hoort er allemaal bij. En ja, die fanzones die zijn dan vooral gebouwd om mensen samen het gevoel te geven dat ze onderdeel zijn van iets groters. En weet je wat? Laten we gewoon met z'n allen daar naartoe gaan voor de saamhorigheid, de emotie en de steun op de fanlocaties. Braza FM die zal daar zeker verslag van gaan doen.

0: mis het best. Nieuwe muziek van Justin Timberlake. Wat een graag geziene gasten dan deze plaat met Michael Jackson. Heerlijk.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Ook fantastische muziek waar meer van gemaakt zou mogen worden. Maar dat gebeurt niet meer, is die van Shalamar. Het draaide nooit alleen om de muziek bij deze band, hè? In de jaren 80 stonden mensen niet alleen naar hun songs te luisteren, maar vooral te kijken hoe Jeffrey, Howard en Jody het podium veranderden in één grote dansvloer. Hun choreografieën waren zo strak dat je thuis spontaan de woonkamer aan de kant wilde schuiven om mee te doen. En in de beroemde bekentenis hoor je hoe belangrijk dat dansgevoel eigenlijk was voor de magie van Shalamar.
2: Dancing has always been inextricably a part of the Shalamar presentation because I started off dancing on the Soul Train television show. And then when I came over in 82 and brought Body Popping, I had no idea that they hadn't seen any of that yet. And it just was an explosion.
0: Shalamar maakte muziek waarbij je onmogelijk stil kon blijven staan. Hun optredens voelden als een feest waar zelfs de meest stijve oom uiteindelijk begon mee te bewegen met zijn schouders. Disco, soul en funk werden bij Shalamar geen muziekgenres meer, maar een uitnodiging. Dus als je voeten nu ineens iets willen doen wat je verstand nog niet gepland had, dan geef er maar gewoon aan toe. Paradise FM, Braza FM, Shalamar, A Night to Remember. When you

0: Ja, en dan denk je dat het nog even doorgaat, hè? Maar niks is minder waar, Janice. Zo.
1: Juich met Braza FM, de Blue Wave, naar de top. Want het WK beleef je samen op de officiële Braza fanlocaties.
0: We gaan even de kleedkamer in voor het laatste eilandnieuws van Curaçao. Nou ja, strak in de passing natuurlijk, hè. Kort op de bal en hopelijk zonder VAR-momenten. En daarna iemand die al sinds de jaren 80 moeiteloos iedere verdediging uitspeelt met pure feel-good. Rick Astley staat warm te lopen op Paradise FM.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradijsfm.cw.
1: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Entertainment TV. Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekol of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevin.
3: Exactement.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a

0: 12. Allerlaatste kaarten, uitzwaaiwedstrijd in de verkoop. Hi, goedemorgen. De laatste kaarten zijn in de verkoop gegaan voor de uitzwaaiwedstrijd tussen Curaçao en Aruba. Deze wedstrijd vindt aanstaande zaterdag 6 juni plaats. Dit is de laatste wedstrijd van ons nationale team voordat ze naar het WK voetbal vertrekken. Tickets voor verschillende tribunes zijn online verkrijgbaar, maar ook bij de loketten van het Ergilio Hato Stadion. De voetbalbond FFK waarschuwt dat de laatste kaarten zeer beperkt beschikbaar zijn. Dus je moet er snel bij wezen. En 12 jongeren uit Otrabanda stonden onlangs in de schijnwerpers tijdens de afsluiting van het project Living History van Stichting Huntu. Met een foto-expositie en spoken word-presentaties deelden zij hun dromen en talenten met de buurt. De expositie werd officieel geopend door de gouverneur Maurits de Kort, die daarna met de jongeren aanschoof voor een speciaal buurtdiner. En tot zover voor meer hierover en ander nieuws. Check je de website paradisefm.cw.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Of we nu ver of niet ver komen op het WK, we're never gonna give you up, lief Curaçao. Rick Astley. Paradise.

Maar zij er ook aan toe? Ik wel. Een rustmoment met Elton John. Can you feel the love tonight? Na Rick Astley, die eigenlijk gewoon keihard scoorde met die jaren 80 hits. Recht in het doel, met een keiharde trap, scoorde die gewoon een lekkere nummer 1 hit in heel veel landen. Nou, dat is de beste muziek ooit gemaakt die je bij Paradise hoort. En over 10 minuutjes dan is het daar. Het mango-moment. En dat mango-moment vandaag, ja, ik heb mijn pen een beetje laten rondglijden, terwijl auto's rustig rondrijden en gesprekken lijken dan langer te worden. Ik heb eigenlijk dat bestek weer horen rinkelen. Ik rook ook knoflook, kruiden. Dat wordt een lekkere lunch. Zometeen die ode over 10 minuutjes hier. Nou, onder meer de opzwepende

0: Don't tell me, vertel me nog niet dat je je lunch nog niet geregeld hebt, hoor. Als Madonna dat hoort.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Dan zijn de rapen gaar om maar in eettermen te blijven. Ja, het is bijna lunchtijd. We gaan richting 12 uur. Heb je de klok al gezien? Het is tijd om even rustig aan te doen. Want rond lunchtijd verandert Curaçao een beetje van tempo, hè? Auto's rijden rustiger, gesprekken worden langer en ergens klinkt altijd bestek op een bord, terwijl de geur van gebakken knoflook en verse kruiden door de warmte zweeft. Op een klein terras verschijnt een bord met gebakken mahi-mahi, rijst, een verse salade en een stukje limoen dat wacht om uitgeknepen te worden. Zie dat sap al zo over je handen heen. Aan tafel zit een groep vrienden die eigenlijk maar even snel zou lunchen en anderhalf uur later zitten ze er nog steeds. Er wordt geproefd van elkaars eten. Iemand bestelt toch nog een extra pastetje. En uit een speaker klinkt de zachte muziekmix van Paradise FM. Die perfect past bij de middagzon. En misschien is dat het mooie van de lunch. Het haalt de haast uit mensen. Even geen drukte, geen planning. Alleen goed eten, warmte. En het gevoel dat deze middag nergens anders hoeft te zijn. Dan precies hier.

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Mammoetprinting. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
3: Mama, wow, la nosa llega.
2: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Oud-rechter Jolien Schukking heeft maandag afscheid genomen van gouverneur Maurits de Kort. Schukking vertegenwoordigt het Koninkrijk der Nederlanden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Tijdens haar periode versterkte zij de banden met de Caribische eilanden. Ook overhandigde zij het jaarverslag 2025 aan de gouverneur. Minister van Grondgebruik, Natuur en Planning, Tyron Boekhout, heeft samen met vertegenwoordigers van de andere Nederlands-Caribische eilanden een vernieuwd samenwerkingsakkoord ondertekend binnen de Dutch Caribbean Agriculture, Livestock and Fisheries Alliance. De zes eilanden willen de samenwerking op landbouw, visserij en voedselzekerheid versterken tot 2035. Dan nog internationaal nieuws. Medische teams krijgen grip op de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dit meldt Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 344 bevestigde gevallen en meer dan 250 recente sterfgevallen. Voor de Bundibugyo-variant is nog geen behandeling beschikbaar, maar er wordt gewerkt aan vaccins. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van een examen door een technische fout. Kin van Strien, bestuurder van de Algemene Onderwijsbond, noemt dit onwijs vervelend voor de leerlingen en extra werk voor docenten. De uitslag zou woensdag bekend worden, maar het College voor Toetsen en Examens meldt dat de N-termen een dag later bekend zijn. De Britse premier Keir Starmer heeft in het parlement zijn zorgen geuit over de betrokkenen bij een ongeluk met een marinehelikopter in het graafschap Devon. Rond 4 uur 's ochtends is de helikopter neergestort in een weiland. De omgeving is afgezet en er is weinig bekend over het toestel. Premier Starmer beloofde dat er later meer informatie komt. Het toestel zou vlakbij een militair oefenterrein zijn neergestort. Het aantal inzittenden is onbekend. Omwonenden melden dat de helikopter laag vloog met vreemde geluiden en dat er een explosie was. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
2: Pluray Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luray-energy.com.
3: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
5: Dit

0: 4 non-blondes. What's up? En ze waren trouwens ook echt alle 4 non-blondes.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt dan oprecht. Goeie woensdagmiddag. Bijna 10 minuten over 12. Zometeen in de quote van de dag gaan we het hebben over een soort van voedseloplichting. Dat gaat om drankjes, weet je wel. Waar dan 1% in zit van de naam. Je hoort straks meer. Het is een alleraardigst verhaal. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws door. Dat doe ik natuurlijk met Vanessa Werkhoven. En in het tweede uur hebben we de spotlights. Droevig nieuws. Een zanger is overleden. Vertel je straks alle details. Ik draai natuurlijk ook een nummer van hem. We hebben ook een jarige. Suzy Quattro is jarig. En we gaan naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1985.
0: Nou, daar ken ik een paar hele leuke platen uit. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, we beginnen weer. Overigens ook een oprecht goedemiddag voor jou, Mark. We beginnen weer met onze grote vriend Kanye West. Daar is hij weer. Hij is inmiddels gearriveerd in Nederland trouwens.
3: Ja, inderdaad, want Kanye West gaat natuurlijk zaterdag en maandag concerten geven in Arnhem, in de Gelderdoom. Ja, en we gingen natuurlijk stemmen op om hem te weren vanwege antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan in het verleden. Vooral de gemeente Arnhem en ook het kabinet worstelen daarmee. En het Centraal Joods Overleg spande daarom een kort geding tegen Kanye West aan om hem te weren. Maar wat blijkt nu? Ze wilden eigenlijk eerst inzetten op een inreisverbod, maar de beste man die was dus vandaag gewoon al in Nederland, dus dat had geen zin meer. En we horen zojuist dat nu ook het Hoge Gerechtshof heeft gezegd, de rapper mag gewoon komen optreden in Nederland zaterdag en maandag, want de rechter ziet geen aanknopingspunten dat er concrete aanwijzingen zijn dat de komst van Kanye West een gevaar is voor de openbare orde. Dus ja, het houdt ons bezig in dit kikkerlandje en ja, ik denk dat we nu toch al moeten accepteren dat deze rapper gewoon gaat optreden.
0: En is Kanye West al gesignaleerd in het wild?
3: Ja, ze hebben hem al in Amsterdam gespot. Dus hij is er echt. Ah. En we weten natuurlijk wel dat de staatssecretaris heeft aangegeven, mocht hij nou toch dubieuze uitspraken doen tijdens dat concert, dan gaan meteen de lampen uit en moet het concert worden gestaakt. Ja, ik vraag me af, gaat die staatssecretaris dan ergens op een camera meekijken? Ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk gaat. Maar goed, het zorgt wel voor flink wat rumoer in ons land.
0: Ik ben benieuwd of hij naar het Anne Frankhuis gaat in Amsterdam.
3: Ja, zou wel goed zijn, ja, denk ik.
0: Zou wel leerzaam zijn. Hey, ja. Een heel merkwaardig en een beetje onsmakelijk bericht, vond ik. Er wordt een grafdelver verdacht van het stelen van gouden vullingen en sieraden uit graven in Den Haag. Wat is dit voor bizar verhaal?
3: Ja, het gaat om een 60-jarige man en hij werkte dus op die begraafplaats. En er is een tip binnengekomen en hij heeft dus de afgelopen jaren heeft hij dus gewoon sieraden gestolen, gouden vullingen heeft hij geroofd en hij heeft dat heeft hij allemaal verkocht aan een goudopkoper en hij is dus opgepakt nu. Ja, dat is natuurlijk bizar natuurlijk, hè? Zoiets. Ja, hoe kan je dat in je hoofd halen om zoiets te doen natuurlijk? Dat is vreselijk.
0: Ja, en die man is 60, dan zou ik meteen denken, oh, dat heeft hij decennia lang onontdekt kunnen doen.
3: Ja, inderdaad. Ja, hij is een paar jaar actief geweest als gravendelver. Ja, dat klinkt een beetje spooky. Maar het is nog veel meer spooky eigenlijk als je dan ook nog dit soort dingen jat dan uit een graf. Dan ben je wel echt een beetje ziek eigenlijk.
0: Dan een ander opmerkelijk verhaal, maar een stuk minder onsmakelijk. Naaktslakken hebben voor een stroomstoring gezorgd in een deel van attractiepark De Waarbeek. Mij totaal onbekend, maar dat is logisch, want het zit in Hengelo.
3: Hengelo, ja zeker. En die weekdieren hebben dus hun weg gevonden naar een elektriciteitskast. En dat heeft dus geleid tot kortsluiting, waardoor ook het stroom uitviel. En 5 attracties waren dus tijdelijk niet te gebruiken. Ja, inmiddels is de technische dienst druk bezig. Ja, ik wist niet dat die naakslakken dat konden, want die gaan zo traag. Maar goed, het is er wel gelukt dus.
0: Ja, maar ik neem aan dat ze dat niet overleefd hebben ook.
3: Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar goed, een paar naakslakken kunnen we wel missen, toch?
0: Ja. Mark Kampers, voor u bedankt. We houden de zaak van Kanye West in de gaten. Hij gaat dus dit komende weekend... Nee, hij gaat zaterdag en maandag gaat hij optreden.
3: Ja, dan gaat hij optreden. En we gaan het allemaal in de gaten houden. En we zullen op de socials al veel beelden gaan tegenkomen. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, en misschien toch nog even daar naar terugkerend. Ja, misschien zetten ze een agent of een rechercheur daar neer. Zodra hij over de schreef gaat, roept hij trek de stekker eruit. Ik ben heel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat, inderdaad.
3: Ja, ik ben benieuwd. We gaan de staatssecretaris er maar eens even naar vragen, denk ik.
0: Wij spreken elkaar morgen weer. Tot dan.
3: Tot dan.
1: De beste 80s, 90s en zeros.

0: L. En natuurlijk Oats. Toen onafscheidelijk, tegenwoordig kunnen ze elkaar niet meer luchten of zien. Met Man Eater.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Drie drankjes hebben dit jaar samen het Gouden Windei gewonnen. Dat is de jaarlijkse publieksprijs voor het meest misleidende product van Nederland. Het gaat om de Van de Boom siroop peer. Daar zit namelijk ongeveer helemaal geen peer in. De Innocent Citrus Shield en Iced Tea Persik van het huismerk van supermarkt Dirk. Volgens consumentenorganisatie Food Watch wekken die verpakkingen de indruk. Wekken de verpakkingen verwachtingen die niet overeenkomen met de werkelijke inhoud. Zo bestaat de bekroonde Iced Tea Persik voor slechts 0,1% uit persikconcentraat. Dus niet eens 1%, nee 0,1% persik vind je in je Iced Tea Persik. De Innocent Citrus Shield bevat wel citrusvruchten, maar het grootste fruitbestanddeel blijkt appelsap te zijn. Dat is overigens bij heel veel van dat soort sapjes is dat zo. Kijk maar een keertje ook hier op Curaçao op de verpakking. En de perensiroop van de Boom bestaat voor slechts 10% uit peer, terwijl maar liefst 75% uit appel afkomstig is. Toch tonen de verpakkingen alleen veel peren en persikken. Opvallend genoeg zijn deze producten daarin dus niet uniek. Hè? Vergelijkbare drankjes in dezelfde categorie bevatten vaak net zo weinig om of soms zelfs minder van het fruit dat op de voorkant wordt afgebeeld. Zo bevat een andere perensiroop slechts 10% peer en bestaat een andere Iced Tea Persik ook uit slechts 0,1% persikconcentraat. Volgens Frank Lindner van Foodwatch zijn de drie producten genomineerd omdat consumenten hierover herhaaldelijk klachten indienen. Zoals hij zegt, het hele jaar door krijgen we klachten binnen over misleidende producten. Over deze producten hebben we meerdere klachten gekregen. Lindner benadrukt dat deze zogenaamde fruitvaagheid, prachtig woord, in de hele productgroep voorkomt. Daarom koos Foodwatch dit jaar voor het eerst voor een groepsnominatie. Deze drie drankjes zijn een voorbeeld voor een groter probleem. Als we iedereen een oorkonde zouden moeten geven, dan blijft de printer hier draaien, zegt hij. Volgens Foodwatch worden consumenten verleid door aantrekkelijke afbeeldingen die een heel andere indruk wekken dan de ingrediëntenlijst. De voorkant van de verpakking belooft één ding, terwijl de ingrediëntenlijst iets heel anders laat zien. Aldus Lindner. En juist omdat consumenten vaak binnen één seconde een aankoopbeslissing nemen, spelen kleur, vorm en afbeelding daarbij een belangrijke rol. Naast de winnende drankjes waren er ook linzensticks met slechts 8% linzen, cheddarsaus met 1% cheddar. Cheddarsaus met 1% cheddar. En een Milka chocoladereep genomineerd. Die laatste vanwege een kleinere hoeveelheid chocola in dezelfde verpakking. In Duitsland werd, we hebben het er laatst nog over gehad in de uitzending, in Duitsland werd de fabrikant daarvoor onlangs zelfs teruggefloten door een rechter vanwege die Milka chocoladereep met minder chocola in dezelfde verpakking voor meer geld. De quote van de dag is van Frank Lindner van Foodwatch. De voorkant van de verpakking belooft één ding, terwijl de ingrediëntenlijst iets heel anders laat zien. Ik nomineer hem trouwens ook meteen voor het woord van de dag. En dat woord van de dag is natuurlijk fruitvaagheid. Ja, welke plaat past daarbij? Nou ja, deze eigenlijk. Milli Vanilli, Blame It On The Rain. Het ultieme symbool voor misleiding in de popmuziek. Net zoals de voorkant van de verpakking je een sappige persik belooft, stonden Fat Marvin en Rob Pilatus op de hoes te glanzen, terwijl de echte zangpartijen door hele andere studiozangers werden ingezongen. Maar het is wel een lekker nummer. Blame it.

0: voel je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Hé, hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: nieuws van half 1.
1: Gouverneur opent foto-expositie van jongeren uit Otrabanda. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. 12 jongeren uit Otrabanda stonden onlangs in de schijnwerpers tijdens de afsluiting van het project Living History van Stichting Huntu. Met een foto-expositie en spoken word presentaties deelden zij hun dromen en talenten met de buurt. De expositie werd officieel geopend door gouverneur Maurits de Kort, die daarna met de jongeren aanschoof voor een speciaal buurtdiner. De avond stond volledig in het teken van de gedachte dat je een hele gemeenschap nodig hebt om jongeren te steunen. Stichting Huntu wil het project nu gaan uitbreiden naar Coral Specht en werkt aan plannen om gezinnen in meer wijken duurzaam te verbinden. En een officieel rapport van het ministerie van VVRP bevestigt dat een gebouw van het nieuwbouwproject in Zakito hoger is gebouwd dan toegestaan. Het rapport werd opgesteld op verzoek van de rechter na een rechtszaak van actiegroep Movimiento Safe Zakito tegen de overheid. Uit het onderzoek blijkt dat het project op meerdere punten afwijkt van de verleende bouwvergunning. Zo is gebouw nummer 2 ruim 4 meter, precies 4,22 meter, te hoog gebouwd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Bij Mundomio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Bad English. Time stood still.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, die zegt natuurlijk een oprecht goede woensdagmiddag. Bijna 20 minuten voor 1. Straks in het tweede uur gaan we natuurlijk de spotlights doornemen. Is voor een beetje een droevige spotlight. Daar beginnen we mee. Ik waarschuw je alvast. Peabo Bryson is namelijk overleden. Vanessa, heb jij enig idee wie dat is als ik die naam nu zeg?
2: Nee. Enkel idee.
1: Zodra ik zeg waar hij op meegezongen heeft, dan roep je: oh ja, hij is de man achter duetten als het Oscar-winnende Beauty and the Beast met Celine Dion. A Whole New World uit de gelijknamige Disney-film met Regina Bell. En hij had R&B-hits zoals Tonight, I Celebrate My Love met Roberta Fleck. En die ga ik straks draaien. Nou, maar hij is helaas net overleden, 75 geworden.
2: Ja, oh, dat is heel jong. Ik weet nu niet alleen wie die is, maar ik hoor ook zijn stem.
1: Exact. Het rare is, zijn naam is minder bekend eigenlijk dan de werken waar hij aan meedeed.
2: Ja, bizar is dat, hè? Maar zo jong nog, Jos. 75. Ja.
1: Maar we eren hem straks en wij gaan nu dit doen.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Ik heb het vanochtend gedaan. Wat denk je dan? Nou, we hebben tanden natuurlijk gepoetst, koffie gedronken. Maar ik heb ook mijn gezicht blauw laten maken. We gaan het zo meteen hebben over iets heel leuks. Staat ook op nu.cw. Het is een leuk initiatief van onszelf. Ja, laten we ons die firma eventjes in de spreekwoordelijke billies steken. Maar ik ga je straks vertellen wat het is. Want het is geen nieuws, maar het is gewoon een leuke afsluiting. Laten we het even hebben over iets wat overal in het nieuws momenteel is. Het is ook de opening van het Antilliaans Dagblad. En ik ga het natuurlijk verkeerd uitspreken. Ik waarschuw je, de torens van Zakito. To?
2: Ja, volgens mij is het Zakito.
1: Nou, maar whatever.
2: Ik weet het nog steeds niet helemaal uit.
1: Dat is dat Bijlmermeer aan Zee-project daar bij Piscadera. Dat zijn die lelijke flatgebouwen die daar verrijzen. Heel veel mensen zijn er niet blij mee. Het hele project is al de hele tijd redelijk omstreden. Maar wat meldt het Antilliaans Dagblad? Na onderzoek uitgevoerd door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning blijkt dat de torens bij Zakito niet volgens de verleende bouwvergunning zijn gerealiseerd. In het bijzonder is er sprake van een overtreding bij flatgebouw 2, waar de maximale bouwhoogte is overschreden. Nou, ik zou zeggen, sloop er even een verdieping. Ja. Nee, dat is natuurlijk vervelend, maar ja, dat hele project gaat al de hele tijd niet goed.
2: Nee, en er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die daar in de omgeving wonen. Hè, de huizen aan de andere kant van de weg, die prachtig uitzicht op zee hadden. En ja, die kijken dus nu, nou ja, dat is toch verschrikkelijk. Dan kijk je niet meer mooi uit over zee, maar dan kijk je in één keer naar deze panden. Dat is denk ik niet wat je wil. En dan worden ze ook nog eens een stuk hoger gebouwd dan de bedoeling is. En dat is echt, ja, jij zegt slopen de verdieping af. Het is echt.
1: Nee, ja, dat is niet zo makkelijk.
2: Geef maar even aan hoe ontzettend veel hoger het gebouwd is dan dat het eigenlijk aanvankelijk gebouwd

0: zou worden, mocht worden. Dus nou ja, ik snap dat de buurtbewoners, die waren al niet amused en nu natuurlijk helemaal niet.
1: Voor de rest hebben we vooral eigenlijk een beetje een soort voetbalnieuws. De dienst ruimtelijke, maar ja, de spanning neemt ook toe. Ik besefte het opeens. Ik denk aanstaande zondag over een week. Is het al zover, hè?
0: De tijd gaat zo snel.
1: Oh, man.
0: Ja.
1: De dienst ruimtelijke ontwikkeling en planning roept de bevolking van Curaçao op om het wereldkampioensvoetbal op een veilige en ordentelijke manier te vieren en zich te houden, ik weet nu al dat het misgaat, zich te houden aan de regels voor tijdelijk decoratie en propagandamateriaal.
0: Ja.
1: De regel is namelijk, volgens ROP mogen vlaggen en borden maximaal 14 dagen voor een evenement worden geplaatst. En moeten deze binnen 24 uur na afloop worden verwijderd.
0: Ja, nee, nou, we gaan het meemaken. Kijk, ik bedoel, ik denk niet dat je het hebt over een vlaggetje. Dus ga daar maar eens op handhaven. Volgens mij wordt dat een flinke uitdaging. Ja, en verder ordelijk denk ik, wij zijn best wel hier een heel net volk. Hè?
1: Absoluut, uiteindelijk
0: echt
1: wel.
0: Zo.
1: Ja,
0: dat geloof ik echt. Want slopen en rellen, dat zie ik niet zo voor me. Zoals dat
1: gelukkig
0: in Nederland
1: niet,
0: wel
1: zeg.
0: Gebeurt.
1: Nee.
0: Ik denk, er zal flink gefeest worden. Maar toch ook wel echt op een ordelijke manier, dat geloof ik zeker.
1: Overigens, ik weet niet of jij dat ook gezien hebt, ik zie diverse motorkappen van auto's in kleuren. Dat zou wel een soort rap zijn. Of misschien is het een heel strak gespannen doek of zo. Maar dat is ook wel mooi. Als mensen weten hoe je dat moet laten doen, laat het me weten. App even naar 6751031. Want Vanessa wil het ook op de auto.
0: Nee, ja, dat weet ik niet. Ik moet gewoon een beetje wachten. Want ik vind het altijd zo leuk om te zien dat mensen zo fanatiek zijn. Dat ze zelfs, en dat zie je vaak met kerst ook bijvoorbeeld, hè, dat ze zelfs zo ver gaan om hun auto te versieren. Ik denk daar niet aan, hoor. Ja, mijn auto is versierd met viezigheid.
1: Jij rijdt niet rond met zo'n gewei.
0: Nee,
1: en zo'n neus.
0: Nee, een neus ook inderdaad. Ja. Nee, ja, ja. En bij het WK kan ik hem nog een beetje voorstellen. Ja, en ik vind die motorkap, wat jij zegt, vind ik heb het ook gezien. Ik vind dat heel gaaf eruit zien.
1: Ja. Ja, dus blijkbaar doet iemand dat hier op het eiland.
0: Ja.
1: Of wordt dat op diverse plaatsen aangeboden. Mij is nog niet duidelijk waar, maar ik vond het heel leuk om te zien.
0: Laat even weten, als je weet waar je dat kan doen. Dan kunnen we dat ook weer delen met de mensen.
1: 6751031. Het ministerie waarschuwt overigens voor strenge controle op die nieuwe nummerplaten. Dus er schijnen nu al vervalste nieuwe nummerplaten in omloop te zijn. Mocht je daarop betrapt worden, dan zwaait er van alles en nog wat. We blijven even bij voetbal, maar dan een beetje voetbal uit het verleden. Op de naar hem vernoemde rotonde Ergilio Hato te Otrobanda komt een beeld van een van de grootste Curaçaose sporticonen aller tijden, namelijk doelman Ergilio Hato.
0: Ja, superleuk. Ter ere van zijn bijdrage aan het voetbal op het eiland. De eerste steen zal vrijdag gelegd worden door doelman Eloy Room van het Blue Wave elftal. Hartstikke leuk. Samen met de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Citree van Heidoorn. En vertegenwoordigers van betrokken stichtingen. Het is hartstikke mooi. Alles is voetbal. En ja, het mooie is natuurlijk, kijk, wat de jongens nu gaan neerzetten voor ons. En al hebben neergezet voor het eiland. Hè, een positie op het WK. Ja, daar is natuurlijk de weg vrijgemaakt door andere voetballegendes zoals deze Ergilio Hato. Dus het is hartstikke mooi dat op deze manier geëerd wordt.
1: Het nationale elftal van Curaçao, onze hopelijk toekomstige helden, sowieso helden. En we staan op het WK, zelfs al zouden die wedstrijden minder gaan dan we allemaal hopen. Jongens, hebben op het WK gestaan in dat geval. Maar ik ga ervan uit dat het goed gaat. Ik heb daar een goed gevoel over.
0: Ik ook, ja. Ik ook, zeker.
1: Het nationale elftal van Curaçao landt vanavond om 18:00 hier op het eiland. Natuurlijk op Hato. En dan gaan ze ook nog naar de openbare training in stadion Ergilio Hato. Het is Nationale Hato-dag vandaag.
0: Het is mooi rond cirkeltje zo.
1: En dan hebben ze dus een wedstrijd, als ik even kijken. Nee, zaterdag om 8:00 in hetzelfde stadion in Ergilio Hato spelen ze tegen Aruba. Als laatste test hier op eigen bodem richting het vervolg van de WK-voorbereiding.
0: Oeh, spannend!
1: Hey, en tot slot dan, wil jij laten zien dat jij helemaal weg bent, ook van het Curaçaose elftal. Dan hebben wij iets heel grappigs gelanceerd, wij van Paradise Wem. Blue You! Dan kan je online kan je gezicht laten veranderen in het gezicht van Captain Blueface. Maar dan met behoud van je eigen gezicht. Druk ik het duidelijk uit?
0: Ja, je drukt het heel goed uit.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ik heb het vanochtend ook gedaan. Mijn Mansan had het gedaan. Jij hebt het gedaan. En het ziet er grappig uit. We gaan het ook op de Instagram en de Facebook van Paradise Wem zetten. En dan dat kan je gewoon doen via www.blue, dus blauw in het Engels, een streepje, En dan you.com. Eenvoudiger wordt het niet. www.blueyou.com. En dan kan je ook gewoon meteen een selfie maken, waarbij je dan gaat staan met je handen. En ja, je kan ook een foto van jezelf, een oudere foto invoeren. En dan heb je je eigen Blue You versie.
0: Hij neemt echt exact de foto die je instuurt over, maar dan zeg maar als Blue You, dus met blauw gezicht. We hadden in eerste
1: instantie... En met of zonder baard.
0: Ja, precies, dat kun je nu kiezen. In eerste instantie eentje met baard. Want Captain Blueface heeft natuurlijk een baard. Hij was gisteren hier bij mij in de uitzending, dus ik heb eventjes een selfie samen met hem gemaakt en ben zo brutaal geweest om die te blue-juwen. En toen zag ik dat hij zijn baard hield en ik geen baard. Dus ik met mijn ijdele persoonlijkheid was daar erg blij mee. Maar nu hebben we er een optie bij gedaan dat je kan kiezen of je met en zonder. Ik heb van jou een foto gezien met baard en eentje zonder baard.
1: Ja, want de keuze had ik nou eenmaal. Dus ik dacht, ik doe ze allebei.
0: Ik
1: maar
0: vond het
1: ook
0: wel leuk om je te zien met baard. Weet je gelijk ook hoe dat eruit ziet?
1: Nou, ik heb vroeger wel een baard gehad, maar zo lang ook weer niet, hoor.
0: Okay. Ja, goed. We kunnen allemaal een blauw gezicht krijgen en bij het captains team van Captain Blueface horen. En je kan ook blauw van binnen worden. Wist je dat, Pepijn? Ik ben een beetje blauw van binnen op dit moment. Weet je hoe dat komt?
1: Je hebt smurfen gegeten.
0: Bijna. Ik heb een blauwe hamburger gegeten van Chiffy's. Echt, alles wordt gewoon geblue-waved.
1: Geblauwd.
0: Het is ongelooflijk, hè? Dus het is wel heel erg leuk. En in deze periode is het gewoon leuk om mee te doen aan de hype. Dus als je wil, dan kun je langs Chiffy's en daar een blauwe hamburger eten. Je proeft er niks van, behalve dat die super lekker is. En wie weet zien we het nog terug in de pot.
1: Maar jij wou niet door het leven als de vrouw met de baard.
0: Nee, zeker niet.
1: www.blue-you.com. Blueyou.com. En dan kan je eruit zien als de grote Blue Captain Blue. Kijk maar heel eventjes. Hey, Vanes, bedankt. Ik zou zeggen, we spreken elkaar morgen weer.
0: Morgen.

0: La long. Eigenlijk heet het nu officieel Sweat, maar zo noemt niemand het. Het is van Inner Circle. Het is, wat is het eigenlijk, 6:06. Ik zou zeggen, een lekkere tijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz.
0: Een heerlijk diner voor twee staat vandaag op het spel. Althans, kan je winnen bij Il Forno. Nou is de Caracas Bar natuurlijk het bekendste, maar er is ook een locatie in Mahai. En Michel P., die woont in Hamilton in Canada, heeft 479 bijdragen op de oude vertrouwde TripAdvisor. Die geeft Il Forno 5 bolletjes. Dat is het hoogste wat je kan geven bij TripAdvisor. 5 groene bolletjes. Zijn recensie vertaalt natuurlijk een andere geweldige pizzaplek. Die recensie is trouwens uit mei, dus de vorige maand. Hè. We zijn net in juni. Ik heb het afhalen deze keer gedaan, maar met deze ervaring moet ik terugkomen voor een etentje. Dit was de Mahai-locatie. Ik bestelde de Quattro Stagioni en de Toscana. Daarvan is zalm het hoofdingrediënt. Schrijft hij zelf, hè? Dat had ik niet verzonnen. Beide waren fantastisch. Nu wil ik de pasta proberen. Kan niet wachten. Denk jij nu, hè? Loopt het water je in de mond? Denk jij nu, ik kan ook niet wachten? Nou, spit dan den oren.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, ik... Welke plaat? Dus je moet de titel weten, daar ga ik je dan niet bij helpen. Maar de artiest ga ik je een beetje bij helpen. Hij kan niet alleen waanzinnig goed zingen, maar ook meer dan fantastisch drummen. Welke plaat hoorde je nou achterstevoren? Het is iets wat je niet kan haasten. 6751031. 6751031. 6751031. De muziekquiz van vandaag. Een heerlijk diner voor twee dus bij Il Forno. We gaan richting het nieuws van 1 uur. Doen we met Gustavo Lima. Balada.

0: Gaston, joga a mão pra cima e bala!
1: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirates Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
7: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Oud-rechter Jolien Schukking heeft maandag afscheid genomen van gouverneur Maurits de Kort. Schukking vertegenwoordigt het Koninkrijk der Nederlanden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Tijdens haar periode versterkte zij de banden met de Caribische eilanden. Ook overhandigde zij het jaarverslag 2025 aan de gouverneur. Minister van Grondgebruik, Natuur en Planning, Tyron Boekhout, heeft samen met vertegenwoordigers van de andere Nederlands-Caribische eilanden een vernieuwd samenwerkingsakkoord ondertekend binnen de Dutch Caribbean Agriculture, Livestock and Fisheries Alliance. De zes eilanden willen de samenwerking op landbouw, visserij en voedselzekerheid versterken tot 2035. Dan nog internationaal nieuws. Medische teams krijgen grip op de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dit meldt Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 344 bevestigde gevallen en meer dan 250 recente sterfgevallen. Voor de Bundibugyo-variant is nog geen behandeling beschikbaar, maar er wordt gewerkt aan vaccins. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van een examen door een technische fout. Kin van Strien, bestuurder van de Algemene Onderwijsbond, noemt dit onwijs vervelend voor de leerlingen en extra werk voor docenten. De uitslag zou woensdag bekend worden, maar het College voor Toetsen en Examens meldt dat de N-termen een dag later bekend zijn. De Britse premier Keir Starmer heeft in het parlement zijn zorgen geuit over de betrokkenen bij een ongeluk met een marinehelikopter in het graafschap Devon. Rond 4 uur 's ochtends is de helikopter neergestort in een weiland. De omgeving is afgezet en er is weinig bekend over het toestel. Premier Starmer beloofde dat er later meer informatie komt. Het toestel zou vlakbij een militair oefenterrein zijn neergestort. Het aantal inzittenden is onbekend. Omwonenden melden dat de helikopter laag vloog met vreemde geluiden en dat er een explosie was. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn...

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Je hoort Peebo Bryson met Tonight I Celebrate My Love.

0: acht stemmen bij elkaar. Roberta Fleck en Peebo Bryson. Tonight, I celebrate my love.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Bijna 10 minuten. Nou, eigenlijk nog meer 9 minuten over 1. Een oprecht goede woensdagmiddag. Dit tweede uur gaan we natuurlijk weer naar een jaar computer. Welk jaar is dat?
2: 1985.
0: Ah, 1985. Ik zeg Madonna, Like a Virgin. En Opus, Life is Life. Die komen zo dadelijk langs. En we zijn nu eigenlijk al begonnen. Hè. We gaan ermee door.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, om een beetje droevige reden hoorde je dat prachtige nummer van Peebo Bryson en Roberta Fleck, Tonight I Celebrate My Love. Hij is namelijk net overleden. Ik zei het al tegen Vanessa, ik zeg, ken je Peebo Bryson? De meeste mensen zullen hem niet kennen. Ik geef heel eerlijk toe, ik ook niet, voordat ik een keer wat over hem las. Hij is de grote man achter bijvoorbeeld Beauty and the Beast met Celine Dion. Hij is de mannenstem, hè, uit de gelijknamige Disney-film. En A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Hij heeft Oscars daarvoor zelfs gewonnen. En hij is dus helaas op 75-jarige leeftijd overleden. Dat nummer I Celebrate My Love met Roberta Fleck is natuurlijk een romantische ballad over het vieren van de liefde. Roberta Fleck zelf haalde Peebo Bryson in de tijd over in 1983 om mee te doen aan dat nummer. Zijn stem paste perfect bij haar zachte emotionele stijl. En maakte het trouwens tot een wereldwijde miljoenenseller. Het werd een van Peebo's grootste en meest gedraaide hits. Zij wordt nog steeds heel vaak gedraaid op bruiloften. Ja, en dan eigenlijk nog meer droevig nieuws. Net binnen de Vlaamse zangeres Margriet Hermans. 72 jaar is na een kort ziekbed overleden. Zij was bekend in Vlaanderen als zangeres en televisiepersoonlijkheid. Ook was ze een tijdje actief in de politiek. Ze begon haar carrière als zangeres in 1985, scoorde diverse hits, waaronder Een Vriend, Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk, Jacqueline en Laissez Rouler Le Bon Temps. En daar laat ik je een klein stukje van horen.

hele herkenbare stem. Ze zat in Nederland. Les roulées le bon temps, hè. Laat de goede tijden er zijn. Zeg maar, slecht vertaald. Margriet Hermans, dus net overleden. Tenminste, is net bekend geworden. En we gaan verder met een wat vrolijker deel natuurlijk van onze spotlight. Er is ook iemand jarig vandaag. Wie is dat? Suzy Quattro. Die is 76 jaar geworden. Ze heet officieel trouwens echt Suzy Quattro. Ik dacht, laat ik dat eens nakijken. Ik vind het altijd wel geinig. Want het is natuurlijk wel echt een hele goede, compacte artiestennaam. Suzy Quattro. Maar ze heet zo. Ze heette ooit anders. En haar vader heeft toen de naam ingekort. Maar ze heet dus officieel zo. Je hoort van haar Stumbling In. Dat is dat wereldberoemde duet met Chris Norman. Het nummer gaat over onverwacht en ongeremd verliefd worden. Je struikelt gewoon de liefde in zonder reserves of twijfels. Ze scoorde een enorme hit die in Amerika piekte op nummer 4... maar wereldwijd gewoon ook een enorme hit werd. Mike Chapman kreeg het idee voor dat duet toen hij Suzy en Chris samen zag zingen op een feest in Duitsland, in Düsseldorf. Suzy speelde bas, terwijl Chris zijn arm om haar heen had. De volgende dag in de studio bedacht Chapman de regel Our Love is Alive. Onze liefde is levend. Ik dacht vroeger dat ze zongen Our Love is a Lie. Onze liefde is een leugen, maar het tegendeel is waar. En Chapman stelde meteen voor van, hey, willen jullie dit zingen? Voor Chris Norman was het zijn eerste uitstapje buiten zijn werk met Smokey. Cyril, een Australische DJ en producer, maakte in 2023 een remix, een dance and house remix van Stumbling In. En die ging viral op TikTok. En wereldwijd kwam die heel hoog in de hitlijsten. Was toen in 2023 echt heel erg veel gedraaid. Suzy Quattro, vandaag 76 geworden. En ze is nog altijd volop actief. Ze is bekend natuurlijk van het briljant getitelde Suzy and Other Four Letter Words. Maar op 27 maart van dit jaar, dus echt kort geleden, verscheen haar nieuwe album Freedom. Op de hoes zien we haar gezeten op een motorfiets met gitaar in de hand, ergens op een verlaten Amerikaanse snelweg. En op dat nieuwe album is ook een gastoptreden van Alice Cooper te horen. En de productie deed ze samen met haar zoon. En nu hoor je dus haar grote succes vanwege haar verjaardag, Stumbling In. I love it.

Norman. En natuurlijk de jarige Susie Quattro, vandaag dus 76 jaar oud geworden. En dit was niet de remix, hè, van die bekende DJ uit Australië. Nee, dit was het origineel uit 1978. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de Spotlights. En gaan we over naar...

0: 1985.
1: Ja, dat was een bewogen jaar hier op Curaçao. Shell vertrok na 70 jaar en verkocht de Isla-raffinaderij voor het symbolische bedrag van 1 gulden. En trouwens ook nog 3 gulden voor de voorraad. De Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA nam de exploitatie over. Dat zal niemand ontgaan zijn. Wat was in dat jaar de kledingstijl? Nou, schoudervullingen kwamen op, neonkleuren. Heren hadden wijde pastelkleurige jasjes aan. Een beetje à la Miami Vice. En de invloed van Madonna was onmiskenbaar. En ze had dan ook een mega-hit in dat jaar, namelijk Like a Virgin. De definitieve doorbraak van Madonna, een van de meest besproken popnummers van de jaren 80. Veel mensen vonden dat nummer destijds, vooral de videoclip, provocerend. Het gaat eigenlijk over een nieuw begin. Over het gevoel dat je iemand je weer verliefd kan laten voelen. Alsof alles voor het eerst gebeurt. Madonna omschreef het zelf als een vorm van emotionele en persoonlijke wedergeboorte. Opmerkelijk genoeg was ze trouwens in het begin helemaal niet enthousiast over dat nummer. Ze vond het een beetje simpel. Producer Nile Rodgers, jawel, daar is hij weer, zag direct het potentieel en overtuigde haar om het toch op te nemen. En dat bleek een gouden beslissing, want het werd haar eerste nummer 1 hit in Amerika. De videoclip, opgenomen in Venetië met Madonna in een bruidsjurk op een gondel, zorgde dus wereldwijd voor opschudding, ook door de titel, hè, Like a Virgin. Veel mensen namen die teksten letterlijk. Madonna zag het juist als metafoor. Tijdens de allereerste MTV Video Music Awards was ze daar. Ze had die trouwjurk uit de clip aan en ze ging over het podium rollen in die trouwjurk. In de videoclip werkte ze ook nog samen met een echte leeuw. En daar was ze trouwens doodsbang voor. Like a Virgin, Madonna.

0: track van het jaar.
1: 1985.
2: Waar keken we nou naar in 1985? Nou, we gingen naar Back to the Future. Rambo, First Blood, Part 2. Rocky 4. Out of Africa, dat was de grote Oscar-winnaar van dat jaar. En de film The Color Purple van Steven Spielberg. Waar keken we naar op tv? Nou, in Amerika massaal naar The Cosby Show. Bill Cosby was met die zeg maar opmerkelijke trui, was toen nog niet van zijn voetstuk afgevallen. Family Ties met een jonge Michael J. Fox. En wereldwijd Dallas. De strijd om J.R. Ewing hield echt de hele wereld in de greep. In Nederland keek men massaal naar Zeg eens A. Miljoenen mensen bleven thuis voor Dokter van der Ploeg en voor Mien Dobbelsteen. Wat was nou ook nog een mega hit in dat jaar? Nou, Life is Life van Opus. Dat nummer werd voor het eerst gespeeld tijdens een concert van de Oostenrijkse band Opus in 1984. En het werd een mega hit in 1985. En het werd internationaal heel erg bekend in 1989. Het was een iconisch moment. Toen wereldster en natuurlijk voetballer Diego Maradona tijdens een warming-up in München al jonglerend met de bal op de muziek van Life is Life aan het dansen was. En die beelden van Maradona in München worden nog altijd wereldwijd bekeken.

0: www.zfm.cw.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritiem, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.
1: Zoek

0: Post 2.
1: Zes eilanden tekenen vernieuwd landbouw- en visserijakkoord. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Minister van GMN Tyron Boekhout heeft samen met vertegenwoordigers van de andere Nederlandse Caribische eilanden een vernieuwd samenwerkingsakkoord ondertekend binnen de Dutch Caribbean Agriculture Livestock and Fisheries Alliance, beter bekend als DCALFA. Met de ondertekening spreken de zes eilanden af om de samenwerking op het gebied van landbouw, visserij, veeteelt en voedselzekerheid verder te versterken. Het vernieuwde akkoord vormt de basis voor een gezamenlijke strategie tot 2035. Daarbij ligt de focus op duurzame voedselproductie, meer voedselzekerheid en een betere voorbereiding op uitdagingen zoals klimaatverandering en verstoringen in internationale leveringen. En een officieel rapport van het ministerie van VVRP bevestigt dat een gebouw van het nieuwbouwproject in Sakito hoger is gebouwd dan toegestaan. Het rapport werd opgesteld op verzoek van de rechter na een rechtszaak van de actiegroep Movimiento Safe Sakito tegen de overheid. Uit het onderzoek blijkt dat het project op meerdere punten afwijkt van de verleende bouwvergunning. Zo is gebouw nummer 2 ruim 4 meter, precies 4,22 meter, te hoog gebouwd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook. Tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit is Praza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu nog zo'n mega-hit uit 1985. Bruce Springsteen.

0: soundtrack van het jaar.
1: 1985.
2: Ja, Dancing in the Dark was in 1985 een mega-hit. Achter dat nummer schuilt een persoonlijk verhaal. Het nummer gaat over het gevoel vast te zitten. Over frustratie, twijfel en de behoefte aan verandering. Springsteen schreef het in een periode waarin hij kampte met een writersblok. Hij kon geen letter op papier zetten en hij worstelde ook nog met de druk van zijn succes. Zijn manager, John Landau, vond dat het album Born in the USA nog een echte hitsingle miste. Na een stevige discussie trok Springsteen zich terug in een hotelkamer in zijn eentje en schreef hij in één nacht, toen hij ook niet kon slapen, hij stond stijf van de stress, Dancing in the Dark. En juist dat nummer werd ironisch genoeg zijn grootste hit in Amerika. De videoclip hielp daarbij. Daarin haalt Bruce Springsteen een jonge vrouw uit het publiek om met hem te dansen. Die vrouw was een toen nog volstrekt onbekende Courtney Cox, die later wereldberoemd zou worden met de serie Friends. Springsteen toert natuurlijk nog steeds. Hij heeft enorme succes. Hij had wel toen der tijd, toen hij dat nummer schreef, Dancing in the Dark, gevoelens van vervreemding en vermoeidheid na jaren van succes. Maar toch is hij uiteindelijk vrolijk doorgegaan. Hij treedt nu nog op met zijn Land of Hope and Dreams Tour. Nu een man met een hele zware stem. Dat kwam onder meer, ik heb het over Pina Danjo, door het feit dat hij twee pakjes sigaretten vrolijk per dag wegpafte. Maar dat was in de tijd, zoals mijn vader ooit zei, toen roken nog gezond was.
3: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

Bella. Pino Rangio met mijn kwale idee. Soms zeggen mensen, hoe kan je dat nou zeggen? De tijd dat roken nog gezond was. Nee, serieus. Als je naar de jaren 50 kijkt, had je advertenties waarin doktoren bepaalde sigaretten aanraden. En sigaretten werden ook gewoon toen nog door mensen, door huisartsen soms. Gewoon, ja, oh, je hebt dit met keelpijn. Nou, dan moet je, ga dan dat en dat merk roken. Het waren, zeg maar, letterlijk hele andere tijden. Vanavond tussen 7 en 9 is vriend en collega Meindert Manshande hier aanwezig in deze studio waar ik nu zit. Het thema is D, dat in verband natuurlijk met D-Day. Liedjes met D in de titel, of dag, hè, met de dagen van de week. Want ook daar zit dag in, hè, Monday, Tuesday en ga zo maar lekker Wednesday, om de dag van vandaag nog maar even te noemen. Dat vanavond dus in de Alphabet Show tussen 7 en 9 met Meindert Manshande. En dat bracht mij bij deze prachtige en ook enigszins droevige plaat over een dakloze man, David McWilliams, met The Days of Pearly Spencer, hier bij Braza FM.

0: Kees, het thema van de Alphabet Show vanavond tussen 7 en 9 met Meindert Manshande. En daarom hoorde je David McWilliams met The Days of Pearly Spencer.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: In een tijd waarin natuurgebieden wereldwijd onder druk staan, is er ook goed nieuws. Het Kruger National Park in Zuid-Afrika viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan. Op 31 mei 1926 werd het officieel uitgeroepen tot het eerste nationale park van Zuid-Afrika. Vandaag de dag beslaat het park bijna 20.000 vierkante kilometer. Dat is ongeveer de helft van Nederland. Het geldt als een van de meest succesvolle natuurreservaten ter wereld. Kruger staat bekend om zijn indrukwekkende biodiversiteit. Natuurlijk zijn daar de beroemde Big Five: leeuw, luipaard, olifant, buffel en de neushoorn. Maar daarnaast leven er meer dan 500 vogelsoorten, ruim 140 zoogdiersoorten en duizenden andere dieren en natuurlijk heel erg veel planten. Wat Kruger bijzonder maakt is dat het veel meer is dan alleen een safari-bestemming. Het park is uitgegroeid tot een wereldwijd voorbeeld van natuurbeheer. Wetenschappers uit de hele wereld doen daar onderzoek naar klimaatverandering, dierenziekten en ecosystemen. En het maakt deel uit van een grensoverschrijdend park, waardoor wilde dieren zich vrij kunnen verplaatsen tussen Zuid-Afrika, Mozambique en Zimbabwe. Toch kent het park ook grote uitdagingen. Vooral de strijd tegen stroperij en dan met name van de neushoorns heeft de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd. Omdat neushoornhoorn, de hoorn van de neushoorn, daar worden bepaalde medicinale eigenschappen aan toegedicht, die totale onzin zijn trouwens. Omdat die hoorns op de zwarte markt soms meer waard zijn dan goud, zijn duizenden neushoorns slachtoffer geworden van stropers. Daarom investeert Kruger trouwens in een indrukwekkende combinatie van technologie en menselijk vakmanschap. Met drones, warmtecamera's, speciaal getrainde K9 hondenteams en een meerkat, zo heet dat, radarsysteem, worden stropers tegenwoordig vaak al opgespoord voordat ze een dier kunnen bereiken. Dankzij die aanpak worden in sommige gebieden meer dan 95% van de stroperijpogingen vroegtijdig ontdekt en is het aantal succesvolle stroperijen met 80% afgenomen. En daardoor, en dat lijkt me echt veel goed nieuws, is de neushoornpopulatie zich voorzichtig aan het stabiliseren. Het Kruger National Park in Zuid-Afrika bewijst dat natuurbehoud, wetenschap, technologie en duurzaam toerisme hand in hand kunnen gaan. Een eeuw na de oprichting is het niet alleen een toevluchtsoord voor wilde dieren, maar ook een inspiratiebron voor natuurbescherming wereldwijd. En daarmee zijn we aan het eind gekomen ook van mijn twee uurtjes. De toepasselijke plaat is natuurlijk Afrika, hè, van Toto. Straks niet Marissa, die is helaas ziek, maar Nadine Roos, minstens even leuk. Die zit er van vier tot, nee, sorry, die zit er van 2 tot 4. Vanaf 4 uur natuurlijk Vanessa. En vanavond, als gezegd, Meindert Manshande met de Alphabet Show. Ik meld me morgen weer tussen 12 en 2. Een hele fijne middag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Oud-rechter Jolien Schukking heeft maandag afscheid genomen van gouverneur Maurits de Kort. Schukking vertegenwoordigt het Koninkrijk der Nederlanden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Tijdens haar periode versterkte zij de banden met de Caribische eilanden. Ook overhandigde zij het jaarverslag 2025 aan de gouverneur. Minister van Grondgebruik, Natuur en Planning, Tyron Boekhout, heeft samen met vertegenwoordigers van de andere Nederlands-Caribische eilanden een vernieuwd samenwerkingsakkoord ondertekend binnen de Dutch Caribbean Agriculture, Livestock and Fisheries Alliance. De zes eilanden willen de samenwerking op landbouw, visserij en voedselzekerheid versterken tot 2035. Dan nog internationaal nieuws. De concerten van de Amerikaanse rapper Ye in Gelredome in Arnhem mogen doorgaan. Dit is besloten door de voorzieningenrechter in Amsterdam na een kort geding van het Centraal Joods Overleg. Er zijn momenteel geen concrete aanwijzingen dat zijn komst een gevaar vormt voor de openbare orde. De rechter oordeelde dat J., die eerder antisemitische uitspraken deed, geen gevaar vormt omdat hij het afgelopen jaar geen dergelijke uitspraken heeft gedaan. De concertorganisator benadrukte dat afgelasting een verlies van 15 miljoen euro zou betekenen. Duitsland heeft geen zetel weten te bemachtigen in de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Tijdens de stemmingen in New York verloor de Bondsrepubliek in de eerste ronde van Portugal en Oostenrijk. Dit wordt door Duitse media gezien als een aanzienlijke nederlaag, aangezien Duitsland zich wilde profileren als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Oostenrijk, Portugal, Zimbabwe en Trinidad en Tobago hebben nu een tijdelijke zetel voor 2 jaar. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft verklaard dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaar zijn om de militaire actie tegen Iran voor te zetten. Deze beslissing ligt echter bij de Amerikaanse president Donald Trump. Netanyahu benadrukte dat hij en Trump het eens zijn over de belangrijkste punten met betrekking tot Iran, hoewel er soms tactische meningsverschillen zijn. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait zei hij dat Iran met vuur speelt en dat een grootschalige terugkeer naar militaire actie mogelijk is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
5: Mama, wow, la nosa llega.
4: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
6: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
7: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle.
9: We hebben er weer gepasseerd, de eerste helft van de werkweek. En ik trek je verder door de middag heen met Bruce Springsteen nu.

0: in the USA, The Boss. Oftewel Bruce Springsteen bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ben ik toch weer een dagje extra nog toegevoegd aan de line-up hier op Paradise FM. Brasa FM moet ik uiteraard zeggen, want je hebt het vast voorbij horen komen. Wij zijn de hele WK-periode omgedoopt tot Brasa FM. Daar ga je nog veel meer over horen. Over waar je het beste alle WK-wedstrijden kunt kijken. Waar je ook leuke prijzen kunt verdienen. Daar gaan we je later meer over vertellen. Ik ben zelf nog een beetje aan het bijkomen, want ik ben mijn hele tuin eigenlijk opnieuw aan het inrichten. Dus eerder heb ik al de achterkant laten verbouwen. Nu heb ik gisteren ook een hele lading aan steentjes laten storten in mijn tuin. Ik dacht, dat is leuk, dat gaat er netjes uitzien. Dus het was sowieso al best intens om dat allemaal een beetje op zijn plek te krijgen. Achteraf had ik gewoon die meneer ook moeten vragen, kan je het niet wat meer gespreid neerleggen? Maar goed, dat is dan achteraf praten. Dus ik had alles zo neergelegd. En gisteravond keek ik dan naar buiten. En ik dacht, ja, het lijkt net of het gesneeuwd heeft. Het is wel heel wit. Ik ben er niet helemaal over uit of het een heel goed idee was. Maar misschien kleurt het ook nog een beetje bij. Dat het een beetje bruiner wordt na loop van de tijd. We gaan het zien. Het is in ieder geval net. Ja, het ziet er in ieder geval netjes uit. Dat dan weer wel, vind ik. Zo meteen ook muziek van Alanis Morissette bij Paradise. Zijn eerst Mary J. Blige. Dit is Family of

0: Morissette hoorde je bij Paradise op jouw woensdagmiddag.
1: Paradise FM.
0: Terwijl het eiland nog steeds meer blauw aan het kleuren is. Er viel mij iets op. Ik dacht, hè? Hebben al die mensen nou hun hele motorkap ook blauw laten spuiten? Toen zei mijn vriend, nee, dat is gewoon zo'n doek. Dat kan je eronder doen. Ik dacht, jeetje, wat een extreme ingreep om gelijk... Nou ja, toch wel, ik gok dan zo'n 800 gulden aan het spuiten van je motorkap te besteden. Maar goed, dat is dus niet zo gek als ik dacht. Ik zag hem al een paar keer voorbij. En ik dacht, wauw, wat een dure trend. Dat heeft iedereen hier opeens voor over. Goed. Ik zie wel steeds meer leuke dingen voorbij komen. Dat is natuurlijk fantastisch om te zien. En misschien zie je het ook al op social media voorbij komen. De Blue You. Ik heb er zelf ook eentje laten maken waarbij ik behoorlijk veel op Smurfin begin te lijken. Met een blonde pluk en een blauwe hoofd. Dan heb ik opeens een hele andere identiteit. En een baard. Dat dan wel weer Smurfin met een baard. Dat is een beetje de vibe die je van mij gaat krijgen. Maar hoe zie jij eruit als Blue You? Kom alvast een beetje in de stemming voor het WK. En laat via www.blue-you.com een Captain Blue You versie van jezelf maken. Dus Captain Blue Face. Je kan in zijn huid kruipen door daar jouw foto te uploaden. En dan zie je er hopelijk net zo gek uit als ik. Kan je dan weer delen. En nou ja, dat is gewoon leuk om elkaar een beetje uit te lachen, toch? Zometeen fijne muziek onderweg van Bon Jovi. Always naar Becky G.

0: Jovi, Hoorde je bij Paradise. En always. Zometeen meer over Ye. Oftewel, voormalig Kanye West. Er was een hoop discussie rondom, mag hij wel of niet komen in Nederland om op te treden in Arnhem. De kogel is door de kerk. De uitslag daarvan hoor je zo meteen. Ook Den Hartman komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin

0: nieuws van 2:30.
1: Zes eilanden tekenen vernieuwd landbouw- en visserijakkoord. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Minister van GMN Tyren Boekhout heeft samen met vertegenwoordigers van de andere Nederlandse Caribische eilanden een vernieuwd samenwerkingsakkoord ondertekend binnen de Dutch Caribbean Agriculture Livestock and Fisheries Alliance, beter bekend als DCALFA. Met de ondertekening spreken de zes eilanden af om de samenwerking op het gebied van landbouw, visserij, veeteelt en voedselzekerheid verder te versterken. Het vernieuwde akkoord vormt de basis voor een gezamenlijke strategie tot 2035. Daarbij ligt de focus op duurzame voedselproductie, meer voedselzekerheid en een betere voorbereiding op uitdagingen zoals klimaatverandering en verstoringen in internationale leveringen. En een officieel rapport van het ministerie van VVRP bevestigt dat een gebouw van het nieuwbouwproject in Sakito hoger is gebouwd dan toegestaan. Het rapport werd opgesteld op verzoek van de rechter na een rechtszaak van de actiegroep Movimiento Safe Sakito tegen de overheid. Uit het onderzoek blijkt dat het project op meerdere punten afwijkt van de verleende bouwvergunning. Zo is gebouw nummer 2 ruim 4 meter, precies 4,22 meter, te hoog gebouwd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: Dit is Braza FM.

0: Nadat zijn concerten werden gecanceld in Engeland, Frankrijk, Polen, Zwitserland en Italië, is de kogel nu dan toch door de kerk. In Nederland gaat het wel door deze zaterdag en maandag.
1: Paradise FM.
0: Kanye West, oftewel Jay, hoorde je bij Paradise. Een gold digger. Het is een hoop te doen rondom de zanger. Hij had een hele tour gepland in Europa, maar heel veel plekken gaven aan dat voor te veel onrust zou zorgen. In Nederland heeft ook het CJO, oftewel het Centraal Joods Overleg, een kort geding aangespannen om de rapper het land uit te sturen. Hij was al een tijdje in Amsterdam. Misschien ook omdat hij onder andere in het Verenigd Koninkrijk gewoon het land uit is gestuurd. Daar was hij überhaupt niet welkom. In Nederland wel. Dus hij zat te genieten in het Okura Hotel. En ondertussen liep dat kort geding ook nog. Nu hebben ze daar in de rechtszaak bepaald dat het niet voldoende onrust verzorgt om die concerten niet door te laten gaan. Dat was teleurstellend voor het CJO. Maar goed nieuws voor de fans. Ook voor de fans die misschien hun hoop hadden gevestigd op alle andere concerten die niet doorgingen. Dat ze nu denken, nou, laten we allemaal dan maar naar Arnhem trekken, waar het dan wel gaat gebeuren. Ja, hij zou onder andere een hoop uitspraken hebben gedaan die nogal antisemitisch waren. Daar gaf hij dan later weer aan spijt van te hebben. En dat wijt hij aan zijn bipolaire stoornis. Het geeft een beetje wat te kijken. Hè? Maar goed, de meeste genieën zijn een beetje gek. Dus Jay, zoals hij tegenwoordig heet, ook. Het gaat gebeuren aanstaande zaterdag. En dan heeft hij maandag ook nog een extra concert. Gelukkig voor hem, want dat was ook nog eens zijn verjaardagsconcert. Maandag wordt hij 49 jaar. En dat mag hij dus gaan vieren in Nederland. Kanye West, hoorde je bij Per.

Wet, wet, wet, sweet little mystery hoorde je bij Paradise. Zometeen weer tijd voor de muziekquiz. Je maakt weer kans op een lekker diner voor twee. En wat is er lekkerder dan pizza? Ik ben gek op Italiaans eten en dat kunnen ze als de beste bij Il Forno. Misschien heb je ook al gehoord over hun speciale winactie. Vandaag maak je kans op een diner voor twee. Je wint bij hun zelf een leven lang aan gratis pizza. Dat is niet zo best voor de lijn, maar wel superleuk om te winnen. Zometeen dus gewoon maar één dinertje voor twee. Ook lekker. Black Eyed Peas ga je ook horen. En eerst is het Spandau Ballet bij Paradise.

0: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone & Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. De nieuwe online marktplaats, Your Buy Site, is gelanceerd op Curaçao. Dit platform brengt vraag en aanbod samen en biedt mogelijkheden voor kopen, verkopen, huren en ruilen. Gebruikers kunnen ook evenementen organiseren. Your Buy Site richt zich niet alleen op Curaçao, maar breidt uit naar Aruba en Bonaire, met als doel één centrale marktplaats voor de Caribische regio te creëren. Dan nog internationaal nieuws. De concerten van de Amerikaanse rapper Ye in Gelredome in Arnhem mogen doorgaan. Dit is besloten door de voorzieningenrechter in Amsterdam na een kort geding van het Centraal Joods Overleg. Er zijn momenteel geen concrete aanwijzingen dat zijn komst een gevaar vormt voor de openbare orde. De rechter oordeelde dat Ye, die eerder antisemitische uitspraken deed, geen gevaar vormt omdat hij het afgelopen jaar geen dergelijke uitspraken heeft gedaan. De concertorganisator benadrukte dat afgelasting een verlies van 15 miljoen euro zou betekenen. Duitsland heeft geen zetel weten te bemachtigen in de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Tijdens de stemmingen in New York verloor de Bondsrepubliek in de eerste ronde van Portugal en Oostenrijk. Dit wordt door Duitse media gezien als een aanzienlijke nederlaag, aangezien Duitsland zich wilde profileren als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Oostenrijk, Portugal, Zimbabwe en Trinidad en Tobago hebben nu een tijdelijke zetel voor 2 jaar. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft verklaard dat de Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaar zijn om de militaire actie tegen Iran voor te zetten. Deze beslissing ligt echter bij de Amerikaanse president Donald Trump. Netanyahu benadrukte dat hij en Trump het eens zijn over de belangrijkste punten met betrekking tot Iran, hoewel er soms tactische meningsverschillen zijn. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait zei hij dat Iran met vuur speelt en dat een grootschalige terugkeer naar militaire actie mogelijk is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Ontdek de toekomst van Bonaire investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
6: We've got it. Ook Wulfsen & Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
7: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
9: Dus 5 minuten over 3 geworden. Dit is Brasa FM. De 5 is in de klok, dus je mag er eentje opentrekken.

0: Thomas, hoor je bij Paradise in Cornflake Girl.
1: De Paradise FM muziekquiz.
0: Ja, de cornflakes van het ontbijt hebben we ver achter ons gelaten. Dit is het moment om lekker vooruit te gaan blikken op jouw diner. En ik heb een partij trek in pizza gekregen. Dat is altijd een hele slechte gewoonte dat, nou ja, als de muziekquiz komt, dan ga ik toch wel eventjes op de website van het restaurant kijken. Dat is een heel slecht idee. In ieder geval voor je maag. Want hier krijg je toch zoveel trek van. Zulke lekkere pizza's en nog gevaarlijker. Als er foto's van in beeld komen, dan is het helemaal niet meer te houden. Goed, hou jezelf nog even in. Vanavond is het pas de tijd om te kijken of jij dit in de wacht kan slepen. Maar het is nu het moment om vooral je oren goed te gebruiken. Want dit is de opgave van vandaag.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Ja, heb jij enig idee? In ruil voor een lekker diner voor twee bij Il Forno? Dan stuur je het antwoord door via 675-1031. En wie weet kan jij binnenkort een lekker pizza of pasta, kan natuurlijk ook gewoon bij Il Forno, te gaan eten. Ik wens je vast veel succes. Misschien vanavond bij Vanessa dat je gebeld wordt. Dus blijf je telefoon vooral ook door de dag in de gaten houden. Zometeen door je Pink bij Paradise. Sting komt eraan. Dit is live.

Zeven minuten voor 3:30 is het geworden met Sting bij Paradise. And if I ever lose my faith in you. Toch redelijk wat verkeerde antwoorden binnengekomen op de muziekquiz. Dus zometeen gewoon weer meespelen als je nog een beetje twijfelde. Misschien hoor je bij Vanessa wel wat het was. Zometeen schuift ze trouwens ook aan voor de kletspot. We hebben weer een bijzondere vraag door. Mariah Carey komt eraan. En eerst

0: via paradisefm.cw.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine

0: Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Curaçao, dit wil je niet meer.

0: Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: nieuws van 3:30.
1: 6 eilanden tekenen vernieuwd landbouw- en visserijakkoord. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Minister van GMN Tyron Boekhout heeft samen met vertegenwoordigers van de andere Nederlandse Caribische eilanden een vernieuwd samenwerkingsakkoord ondertekend binnen de Dutch Caribbean Agriculture Livestock and Fisheries Alliance, beter bekend als DCALFA. Met de ondertekening spreken de 6 eilanden af om de samenwerking op het gebied van landbouw, visserij, veeteelt en voedselzekerheid verder te versterken. Het vernieuwde akkoord vormt de basis voor een gezamenlijke strategie tot 2035. Daarbij ligt de focus op duurzame voedselproductie, meer voedselzekerheid en een betere voorbereiding op uitdagingen zoals klimaatverandering en verstoringen in internationale leveringen. En een officieel rapport van het ministerie van VVRP bevestigt dat een gebouw van het nieuwbouwproject in Zakito hoger is gebouwd dan toegestaan. Het rapport werd opgesteld op verzoek van de rechter na een rechtszaak van de actiegroep Movimiento Safe Zakito tegen de overheid. Uit het onderzoek blijkt dat het project op meerdere punten afwijkt van de verleende bouwvergunning. Zo is gebouw nummer 2 ruim 4 meter, precies 4,22 meter, te hoog gebouwd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madure & Cordials Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
0: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: We trekken de kletspot weer open naar Mariah Carey en Emotions.

0: Het WK-anthem van inmiddels alweer 16 jaar geleden. In 2010 kwam Shakira met Waka Waka. Het voelt echt al lang terug dan opeens, hè?
1: Nou ja, jij zegt 16 jaar geleden. Ik heb het gevoel dat dit veel korter geleden is. Nee. Wat gaat de tijd snel?
0: Niet normaal. En nu natuurlijk wel in de meest legendarische fase voor het WK voor ons. Dat we mee gaan doen. Heb jij de Blue Fever te pakken thuis? Of valt nog mee?
1: Nou, thuis niet. Nee.
0: Een nieuw interieur.
1: Nee, ja, precies. Zoiets. Nou, ik heb alle peertjes vervangen met blauw licht in mijn huis. Dat zou toch wat zijn, hè? Dat je thuis komt.
0: Nou, het gaat gebeuren, denk ik, hoor.
1: Ja. Nee, ja, zo fanatiek ben ik niet. Maar zo fanatiek ben ik ook eigenlijk met niks, eigenlijk. Mijn huis is gewoon, ja, dat is goed zoals het is. Maar in mijn hart kleurt het langzaam maar zeker blauw.
0: Dat wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik had het net over die doeken. Dat is helemaal een dingetje nu. Heb je dat al gezien? Dat mensen, ik dacht dus dat letterlijk mensen hun hele motorkap gingen spuiten.
1: Ja, maar zo ziet het er ook uit.
0: Maar dat is gewoon een doek.
1: Die vroeg het ook al.
0: Ja.
1: Het is een soort, maar wel heel mooi strak getrokken.
0: Ja, Detti heeft hem ook. Die stuurde gelijk een foto net van de motorkap. Luisteraar Detti. Dus hij is populair, dat doek.
1: Oh, dat vind ik dan toch wel een beetje leuk.
0: Ja, ik zit ook te denken, die vlaggetjes. Ik heb dat ooit een keer gehad, maar ik kan dat niet meer terugvinden. Misschien haal ik ook wel even nieuwe van die vlaggetjes die je zo in je raam kan steken, weet je wel.
1: Ja.
0: Dat is ook wel leuk.
1: Ik ben met de meeste dingen niet zo fanatiek, maar ik vind dit toch wel. Het is zo leuk dat ik zelfs nog wel een vlaggetje op mijn auto zou.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Nou, gaan we maar even naar kijken. Maar die motorkap vind ik ook leuk.
0: Ja, en de Blue Face natuurlijk ook.
1: Ja, de Blue Face sowieso. Ik heb dat al een aantal keer geüpload en gisteren met de captain himself hier in de studio. Ja. Ik denk, ik maak toch even van de gelegenheid gebruik om een selfie met hem te maken.
0: Ja.
1: Ja, dat ziet er wel heel leuk uit.
0: Ja, mocht jij het nog niet hebben gedaan, je kan jezelf uploaden, een selfie bij www.blue-you.com. Dan kun je jezelf dus in de Blue Captain wanen eigenlijk eventjes. En dat kun je natuurlijk weer leuk delen op je socials.
1: Ja, ik zit eigenlijk een beetje te wachten totdat alle profielfoto's veranderen. He, dat zou ik leuk vinden, toch?
0: Ga jij dat dan ook doen? Een beetje baard.
1: Ja, dat doe ik het ook. Nou ja, met of zonder baard.
0: Je mag nu kiezen, hè? Ja.
1: Leuk met baard.
0: Ja, ik vond het ook wel geinig. Ja. Je ziet er wel een beetje uit als Smurfin met een baard, als ik het terugzie.
1: Ja, maar heel leuk. Met zo'n helemaal blauwe, die blauwe, dikke baard en blond haar.
0: Ja, het is heel surrealistisch.
1: Ja,
0: wel leuk. Hé, we gaan eventjes duiken in de kletspot natuurlijk. Ja. We hebben het al een hoop gekletst zonder dat we de pot hebben opengetrokken. Maar dat gaan we toch nog even doen. Ik pak er eentje uit.
1: Ja.
0: Wat is de vreemdste plek waar je ooit wakker bent geworden?
1: Jeetje, Mina. Nou ja, weet je, ik ben daarin niet zo heel spannend, hè?
0: Oh.
1: Ik slaap meestal toch eigenlijk bij voorkeur in mijn eigen bed.
0: Ja, oké, maar je bent in Suriname ook op een eiland wakker geworden, bijvoorbeeld.
1: Nou ja,
0: kijk,
1: dan zeg je wat. Ja,
0: je hoeft niet per se bij iemand anders thuis te slapen.
1: Nee, dat bedoel ik ook niet. Dat hoeft er niet eens zo heel vreemd te zijn. Maar ik denk op straat of zo. Ik ken mensen die gewoon
0: in de goot wakker worden. Ja,
1: letterlijk. Na een avondje flink stappen. Nou ja, dat is dan mij niet gebeuren.
0: Nee.
1: Maar inderdaad,

0: vorige week werd ik wakker. Dat was wel heel mooi. Dat was niet raar, dat was prachtig.
1: Ja.
0: Met uitzicht over het Stuwmeer. Ja. En dan, weet je, ik slaap wat met zo'n slaapmasker op. Mm-hmm. En dan word je wakker en dan is het nog steeds pikdonker. En dan doe je hem dus zo langzaam omhoog. En dan kijk je, ik keek echt van, direct vanuit mijn bed door het raam naar buiten. Raam stond ook open. Met een zon die opkwam boven dat meer. Uh-huh. Ja, dat was prachtig. Op Paradise Island was dat.
1: Fantastisch.
0: Ja, dat is inderdaad een hele goeie. En jij dan?
1: Ja, ik zat hier dus ook over na te denken. Ik ook niet echt een hele wilde verhaal hier rondom. Maar wel, ik had een ex hier waarmee we altijd gingen varen. Ja. En daar gingen we zo verschrikkelijk vroeg weg dat ik ook altijd mijn bed meenam. Dus gewoon mijn kussen en mijn lakens. En dan ging ik gewoon weer slapen op de boot. En toen hebben ze me één keer wakker gemaakt. Hé, je moet wakker worden nadien. En toen waren we omringd door, denk ik wel, 40 dolfijnen.
0: Nee.
1: Het was echt een mega, ja, hoe noem je dat, een groep dolfijnen? School?
0: Ja,
1: geen idee.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Dat was echt, die sprongen ook uit het water. Dat was bizar. Dus dat was ook wel weer bijzonder wakker worden.
0: Dat vergeet je ook nooit meer, volgens mij.
1: Nee.
0: Fantastisch.
1: Nee. Ja.
0: Heel mooi. Nou ja, dat zijn dus mooie dingen, maar niet...
1: Misschien hadden mensen gehoopt een gênanter verhaal of zo.
0: Ja, nee. Ik ben, zo rock'n'roll ben ik niet. Ja?
1: Nee. Ik bedoel, echt op een vreemde plek wakker worden, dat overkomt mij ook niet echt.
0: Je kunt ook iets verzinnen. Niemand weet toch of het waar is.
1: Dat is waar.
0: Ik had vorige maand. Nee hoor, nee. Braaf. Nee, maar mooi is toch ook leuk?
1: Ja.
0: Een mooie, bijzondere plek.
1: Zo is dat, zo is dat. Yes, jij bent zo meteen weer in de middagshow leuke dingen gepland staan.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, nou ja, we zijn natuurlijk nu het WK-station.
1: Uiteraard.
0: Raza FM in plaats van Paradise FM. Dus dat betekent dat we toch wel wat extra voetbal gaan doen. Mm-hmm. Ik heb sowieso, het is woensdag, dus mijn wekelijkse belletje met de voetbalvrouw van ons eiland, mm-hmm, Magali Goré, die zich opmaakt om achter man en zoon aan richting Curaçao te vliegen.
1: Mm-hmm.
0: Voor de laatste oefenwedstrijd.
1: Ja, ze landen morgen, geloof
0: morgen,
1: ik.
0: Ja. Morgen landen Kenji en Dean en de rest, mm-hmm, van het team natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan vliegt Magali er morgen achteraan. Dus ik bel even met haar en verder ga ik ook... Ja, ik probeer zoveel mogelijk iedere dag ook te duiken in de leuke events rondom het WK. Mm-hmm. Dus daar ga ik zo meteen ook wat meer over vertellen. Ja, verder hebben we nog een lekkere prijs. Nou, van alles. Genoeg, tot 7:00.
1: Dat zo meteen bij Vanessa. Eerst Prince bij Paradise, 1999.

Avril Legends hoorde je bij Paradise in Stereo. Het is daarmee 4:06 geworden. Ik durf bijna niet meer te zeggen. Ik spreek je zaterdag weer. Maar ik hoop het wel dat Marissa er gewoon morgen weer is. Dat ze weer beter voelt. Zometeen in ieder geval Werkhoven werkt over. Vanessa neemt je verder mee richting het einde van de middag met de Simply Red. Joe Cocker zometeen. Dus ik hoop tot zaterdag. Dit is Tina Turner.

0: Nossa alegria, tu reine com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é promê página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
4: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
5: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
6: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mariniers op Sint Maarten hebben deelgenomen aan de internationale oefening Caraïbes 2026. Ze hielpen bij het evacueren van inwoners na een gesimuleerde zware orkaan samen met Franse en Colombiaanse troepen. De oefening bereidt landen voor op het komende orkaanseizoen dat loopt van 1 juni tot 30 november. De Amerikaanse Weerdienst voorspelt een minder actief seizoen. Het Beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone & Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. Dan nog internationaal nieuws. Dit jaar gaat er 328 miljoen euro extra naar de begroting van ontwikkelingshulp. D66-minister Sjoerd Sjoerdsma heeft hierover een akkoord bereikt met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dit zorgt voor voldoende steun om de begroting door de Eerste Kamer te loodsen. Daarnaast komt er extra geld voor noodhulp, waardoor het totaalbedrag op 380 miljoen euro uitkomt. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. In een videoboodschap op Facebook benadrukt hij het belang van deze overeenkomst die kan bijdragen aan de EU-toetreding van Oekraïne. Magyar stelt echter dat Hongarije geen versnelde toetreding zal steunen. Ongeveer 100.000 Hongaren wonen in Transkarpatië, een regio die grotendeels samenvalt met Zakarpatja. De concerten van de Amerikaanse rapper Ye in Gelredom in Arnhem mogen doorgaan. Dit is besloten door de voorzieningenrechter in Amsterdam na een kort geding van het Centraal Joods Overleg. Er zijn momenteel geen concrete aanwijzingen dat zijn komst een gevaar vormt voor de openbare orde. De rechter oordeelde dat Ye, die eerder antisemitische uitspraken deed, geen gevaar vormt omdat hij het afgelopen jaar geen dergelijke uitspraken heeft gedaan. De concertorganisator benadrukte dat afgelasting een verlies van 15 miljoen euro zou betekenen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekol of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
2: En het is werk halve werkt over met Simply Red.

Joe Cocker hoorde je met Summer in the City. Een hele goede woensdagmiddag. Het is weer de hoogste tijd voor Werkhoven werkt over. Gezellig, tot 7 uur ben ik bij je met een hoop veiligheid hier in de studio. Ja, en we zijn natuurlijk niet voor niks het WK-station van het eiland. Braza FM, jawel, dat zijn we geworden. Vanaf afgelopen maandag, hè, is het zover en is het gewoon het WK dat de klok slaat hier op je radio. En hartstikke fijn. Nou ja, goed, het is leuk. We hebben natuurlijk straks ontzettend veel feest overal tijdens die wedstrijden die je kan gaan kijken op verschillende Braza FM locaties. Daarover gaan we van alles met je delen. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk om in de komende periode wat meer voetbalgerelateerde, WK-gerelateerde items te bespreken. En er zijn natuurlijk overal op het eiland feestjes. Want het eiland kleurt blauw. Niet alleen gewoon in de kleur blauw. Hè, in de kleur blauw op de vlaggetjes. De motorkappen van de auto's. De lichtjes in de binnenstad. Alles is blauw, blauw, blauw. We hebben zelfs vanmiddag een blauwe hamburger gegeten. Vanochtend zelfs. Super lekker van Chivis Foodbox. Maar echt, je proeft niet dat die blauw is. Dat proef je dan weer niet. Maar je ziet het wel. Het is leuk. En stukjes blauw tussen je tanden. Het hoort er allemaal bij. Maar het is ook echt een hele lekkere hamburger. Dus dat eventjes terzijde. Er zijn ook verschillende blauwe feestjes. Hè? Allerlei leuke events waar je kunt zijn. Ja, we zijn natuurlijk het eiland van de feestjes. En er is eigenlijk altijd wel wat te doen. Maar nu natuurlijk zeker. Dus ik ga daar ook proberen zoveel mogelijk aandacht aan te besteden. Zoveel mogelijk met jou te delen, zodat je geen feestje hoeft te missen. Nou, we beginnen gelijk aanstaande zaterdag al met het AVF Paint Blue Wave Event. En het leuke is, AVF Paint bestaat 65 jaar. En dat combineren ze dus met een WK-feestje, een Blue Wave Event. Nou, daarover schuift Almande Belfort straks bij me aan om er van alles over te vertellen. Verder heb ik met de muziekquiz een lekker diner die ik ga weggeven. Een diner voor twee bij Il Forno is dat vandaag. En het CMC is het eerste bedrijf dat gaat werken met de Signal Flow App. En die Signal Flow App die moet eigenlijk ervoor zorgen dat mensen die zich onveilig voelen op de werkvloer, dat op een veilige manier kunnen melden. Hoe dat precies zit, daarover ga ik in gesprek met Karin Bosman. En natuurlijk woensdag, dus Magali Goree-tijd. Even bellen met de leukste voetbalvrouw van het eiland. Nou ja, eigenlijk de enige voetbalvrouw van het eiland. Ja, en ze is niet alleen voetbalvrouw van Dien Goree, maar ze is ook nog eens voetbalmama van Kenji Goree. En die twee die zijn op dit moment op weg naar Curaçao. Die landen hier morgen met de rest van het elftal natuurlijk. Alle anderen die daarbij horen, zoals de trainer. Iedereen is erbij. Maar Magali, die bel ik zo meteen even. Die blijft nog eventjes achter in Amsterdam. En die volgt morgen haar familieleden op. Hè? En ik wil eventjes weten hoe ze het maakt en hoe ze zich voorbereidt. En we gaan gewoon weer eventjes kletsen over van alles en nog wat. Ja, en verder heb ik een hoop lekkere muziek. Zullen we daar maar mee beginnen dan? Ik heb Chuck and Amos en Pliers en Every Kind.

0: Muziekquiz.
1: Zo, het is nog geen etenstijd, maar wel tijd om alvast een klein beetje je te verheugen op een lekker dinertje. Ja, vandaag mag je je bij ons verheugen op een lekker diner voor twee bij Il Forno. Nou ja, dan ga je al snel richting een lekkere pizza of een heerlijke pasta. Ze hebben er ook lekkere salades. Je kan eigenlijk voor van alles aanschuiven daar. En dan ook nog eens in een hele fijne, ja, ik vind het wel een beetje een lekkere Italiaanse buitenambiance, toch? Gezellig buiten eten. Ik vind die tafelkleedjes ook altijd zo gezellig daar. Het is gewoon een plek waar je heerlijk kunt zitten. Nou, wil jij dat binnenkort gaan meemaken? Dan speel je natuurlijk vandaag mee met de muziekquiz. Luister even mee.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Zo, ik vind deze moeilijk, joh. Ben jij er al achter? Ik hoor hem nu voor het eerst. Ja, ik heb hem zelf gemaakt. Ik maak ze altijd. Maar ik heb dit echt vooruitgewerkt voordat we naar Suriname gingen. Dus deze ligt al een tijdje op de plank. En ja, dit is dus lang geleden. Ik zou het echt niet weten. Ik vind hem echt lastig. Weet je wat? Ik ga hem nog één keer laten horen. Ja, even goed concentreren.
0: Welke plaat hoor je achterste?

deze vind ik echt heel uitdagend. Ik heb werkelijk geen idee. Echt nul. Ik ben heel benieuwd of jij er een beetje wijs uit kunt. Ik ga even de app openen en dan ga ik even kijken naar de antwoorden. Misschien dat er dan iets begint te dagen. Nou, mocht jij het wel weten of denken te weten, laat het even weten in de app 675-1031. En het kan je natuurlijk een lekker diner voor twee opleveren bij Il Forno. Brian Paris nu met Dolce Vita.

0: via paradisefm.cw.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Centu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Centu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Centu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar centu.io. Dat is S-E-N-T-O-O.
4: Hey, chi vuole i pone di Momanche? Passa Carrefour e check tutti i prodotti con un sticker blu. Brasa di Momanche. Per sale per un momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi da facile bota partecipa. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e olla blu.
0: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag.
0: Uw

0: nieuws van 4:30.
1: Afscheidsbezoek van oud-EARM-rechter Jolien Schukking aan gouverneur. Een hele goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Oud-rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Jolien Schukking, heeft maandag een afscheidsbezoek gebracht aan gouverneur Maurits de Kort. Schukking vertegenwoordigde het Koninkrijk der Nederlanden bij het Europees Hof in Straatsburg. Tijdens haar periode als rechter zette ze zich actief in om de banden tussen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk te versterken. Ook benadrukte zij het belang van de uitspraken van het Hof voor inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk. Schukking werd tijdens het bezoek vergezeld door hofpresident Sigmar Carmelia en rechter Bart-Jan van Ettenkoven. En wie op Curaçao iets wil kopen of verkopen, komt al snel terecht in een weerwar van Facebookgroepen en vage advertenties. Spullen die al lang verkocht zijn, verkopers die niet reageren of überhaupt nergens kunnen vinden wat je zoekt. Je komt het allemaal tegen. Het nieuwe online platform Your Buyside moet hier verandering in gaan brengen op de eilanden. Your Buyside is een digitale marktplaats waar vrijwel alles mogelijk is. Kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen en zelfs porch sales organiseren. Zowel bedrijven als particulieren kunnen er terecht voor het aanbieden van producten, diensten, vastgoed en meer. Onze focus ligt voornamelijk op particulieren die eenvoudig hun spullen willen verkopen, maar ook zelf een woning willen verhuren of verkopen. Daarnaast bieden wij bedrijven de mogelijkheid om zich aan te melden, zo legt een van de oprichters van Your Buyside uit. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website. Volg

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Dit is Praza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Ja, en we zijn onderweg naar Mel en Kim. Nou, Juan Luis, get up.

0: Of moet ik zeggen Braza FM? Ja, ik moet zeggen Braza FM. Want dat zijn we natuurlijk vanaf afgelopen maandag. Het station waar je op de hoogte blijft van alles rondom het WK. Hè, waar je de wedstrijden moet gaan kijken. Waar je de leukste feestjes meekrijgt. Iedere dag probeer ik je op de hoogte te brengen van wat er te doen is rondom het WK op het eiland. En het is veel. Het is heel veel. Laten we beginnen met het volgende. AVF Paint. Die bestaan namelijk 65 jaar. En we hebben natuurlijk een eiland dat zich opmaakt voor het WK. Nou, dat zijn twee redenen voor een mooi feestje. En op 6 juni aanstaande zaterdag, dan organiseert AVP Paint een Blue Wave event. Een dag waarop kunst, muziek, voetbal en gezelligheid samenkomen. En wat we daar precies van kunnen verwachten en wat er achter het idee van dit evenement schuilt, daarover ga ik in gesprek met Almand Belfort. Welkom in de studio, Almand.
1: Hey, hey, hoe gaat het?
0: Ja, goed. Goed. Leuk dat je er bent.
1: Ja, ik ben blij dat je er bent.
0: Ja, super. Hey, AVF Paint bestaat dit jaar dus al 65 jaar.
1: Klopt.
0: Wat betekent deze mijlpaal voor jullie?
1: Ik denk natuurlijk voor de... Ik spreek hier voor het bedrijf AVF. Ik denk natuurlijk zo lang te bestaan op dit eiland. Met zoveel kleur. Dat is natuurlijk... ik bedoel, het is niet eens een groot eiland. En dan toch nog te bestaan zo 65 jaar.
0: Ja,
1: dat is een mijlpaal. Dat is,
0: ja.
1: Dat is een reach. Want niet veel bedrijven die doen dat.
0: Nee, precies. Jaar. 65 jaar is hartstikke lang. En het is een heel groot bedrijf, een bekend bedrijf. Hè? En je zegt het al, het eiland is het eiland van kleur. Dus op dit moment zijn we het eiland van de kleur blauw.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. En jullie gaan dus die twee dingen combineren. Het WK, de gekte rondom de Blue Wave. Of moet ik het enthousiasme noemen? Laten we positief zijn. Enthousiasme rondom de Blue Wave. En dus die 65 jaar. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om die twee te combineren?

0: Toevallig eigenlijk. Toevallig. Dit jaar 65 jaar en Blue Wave ook nog. Dus waarom niet samen doen? En ik hou van synergie. Ik hou van synergie, dus dat betekent dat dan krijg je heel veel meer eruit. We willen iets bieden waar families naartoe kunnen, waar kinderen naartoe kunnen, waar volwassenen naartoe kunnen. En dat is perfect. Deze Mita met de Blauw, AVF, Dosting Unus, dat betekent natuurlijk 65 jaar en Blue Wave.
1: Ja.
0: Kan ik al zeggen wat we daar doen?
1: Ja, vertel, wat gaat er gebeuren zaterdag?
0: Eerst eens hebben we heel veel verf. Dat betekent mensen kunnen komen, jongeren kunnen komen, kinderen kunnen komen. Ze kunnen verven op kokosnoten, ze kunnen verven op planken, op frames. En wat hebben we nog meer? Wat ben ik vergeten? De stenen. Dat is eigenlijk alles. Of tenminste, dat is eigenlijk heel veel.
1: Ja.
0: Ze kunnen verven. Dus we hebben ook een hele grote mural hebben we. Die wordt van Wendy gemaakt, zegt men zo. En daar kan eigenlijk het publiek kan het dan eigenlijk verven. Zodat zorgt dan ook voor symbolische cultuur eenheid.
1: Ja.
0: Dus samen kunnen we eraan werken. Of er nou kinderen zijn, die kunnen het allemaal vullen met verf. Zo, echt zo'n mural. Wat we samengezet zonder kleur. En dat kunnen mensen dan verven.
1: Oh, oké. Okay. Dus het is eigenlijk een soort van kleurplaat. Zo moet ik het voor me zien.
0: Een hele grote kleurplaat.
1: Ja.
0: Dat zou gewoon te gek zijn. Als zoveel mensen samenkomen. Gewoon met hun kwast. En dan gewoon hun kleur eraan geven.
1: Wat leuk zeg.
0: Ja. En wat is er nog meer? We hebben foodtrucks hebben we daar. We hebben een bouncer natuurlijk. Dat heb je overal hier op Curaçao. Altijd een bouncer. En wat ook leuk is. Ik denk wat ook heel leuk is. We geven die dag een award aan Francis Sling. Aan Garrick Marchena. En aan Jomar Loaiza.
1: Ja.
0: Drie van de bekendste muralisten hier op Curaçao.
1: Mm-hmm.
0: Die worden internationaal uitgenodigd. Om hun werk te laten zien. En gewoon als erkenning, als dankjewel. Want tegenwoordig zijn er mural tours voor toeristen op Curaçao.
1: Absoluut, zeker.
0: En zij hebben ervoor gezorgd dat Otrobanda Punda weer tenminste kleur heeft, weer te zien is. Ik bedoel, zij en nog vele anderen hebben ervoor gezorgd. Maar ik zou zeggen, ik dank je wel aan hun. Weet je, voor deze mooie plaatjes die we iedere keer weer kunnen zien.
1: Ja.
0: Waar wij mensen van kunnen genieten en ook de toeristen van kunnen genieten.
1: Ja, ze maken het eiland letterlijk mooier.
0: Jee.
1: Ja, en dat natuurlijk met dank aan de beste verf natuurlijk, hè, van jullie. En verder hebben we dus de kans om een mural te maken met z'n allen. Waar gaat dit allemaal plaatsvinden? Is dit in Salinja? Waar gaat het plaatsvinden?
0: Ja, het is bij AVF Paint. Dat is Groot Davelaar, heette daar de buurt. Asteroïdenweg. Zo, ik zou zeggen, achter de dames, achter restaurant de dames.
1: Ah, daar. Ja, oké. Okay. Ja, die kennen we allemaal, ja,
0: de promenade, de promenade, daarachter in die straat. Ook een hele mooie naam, Asteroïdenweg. Weet je, het doet me denken aan de Melkweg, Maan en dat alles. Dus precies daar, dus op een parkeerplaats, hebben we heel veel ruimte gemaakt. In een gedeelte van het binnenste gedeelte van AVF Paint. En daar wordt dan opgebouwd. We hebben tenten, we hebben backstage. Want we hebben niet alleen kleur, we hebben ook brass band. We hebben dansers hebben we daar. We hebben Juju V die gaat zingen. We hebben een DJ. Dus er is heel veel pret. Er is een barbecue.
1: Nou, wat leuk zeg.
0: Kleur, kleur, kleur, kleur, kleur.
1: Heel veel kleur. Ja, dat mag ik verwachten van een paintbedrijf. AVF Paint dus. 65 jaar dit jaar. In combinatie met het enthousiasme rondom het WK. Een geweldig feest. Waar je gewoon kunt aansluiten. Je hoeft je niet aan te melden. Je kan gewoon komen.
0: Gewoon komen. Het is een dag. Het is van 8 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.
1: Ja.
0: Het is nog voor Curaçao tegen Aruba. En ik moet ook zeggen, we hebben natuurlijk een paar artiesten ook uitgenodigd. Zoals Lara Bonomo, die een eigen gallery heeft. Om gewoon daar weet je, te tekenen, dat je voorbij kan lopen. We hebben urban sketchers die voorbij komen met 30 mensen. Die ook gaan tekenen en verven en dat alles. Dus mensen zijn bezig met kleur, met tekenen. Met,
1: wat leuk zeg.
0: Uitzag je malen. En dan kan je gewoon voorbij lopen en kijken hoe ze dat doen. Dus als je echt het gevoel hebt en talent hebt misschien. En je denkt van, hé, ik wil ook misschien die richting opgroeien.
1: Ja.
0: Dan heb je heel veel te zien.
1: Zeker leuk om te komen. En het klinkt echt als een superleuk event voor jong en oud. Hè, om met het hele gezin naartoe te gaan. Oké, dus aankomende zaterdag achter de promenade, de dames. AVF Paint heeft het 65 jaar bestaan, de viering daarvan. En dan in combinatie met de blijdschap rondom de Blue Wave. Dus goed. Gaat daarheen, het Blue Wave event. En ik denk dat het een fantastisch mooie, kleurrijke middag gaat worden.
0: Ja, en degene die deze Blue Wave choreografie nog niet kennen, ik ga om 11:20, denk ik. 11:20 ga ik dan deze choreografie voordoen, dat mensen het ook kunnen leren.
1: Ja, want jij hebt op het nummer van Jayon, de Blue Wave, heb je een hele choreografie bedacht. En daarmee ga je het hele eiland over.
0: Ik hoop het. Ik bedoel, ik ben al meer dan 40 scholen.
1: Nou ja, dat vind ik al behoorlijk op weg.
0: Schrijven.
1: Ja.
0: Dus ik wil heel Curaçao eigenlijk deze choreografie leert.
1: Oké, super gaaf. Nou, ik zou het heel leuk vinden als je volgende week nog eventjes bij me aanschrijft om daar meer over te vertellen. En misschien ook even de tijd neemt om mij de choreografie te leren. Zou ik leuk vinden.
0: Graag.
1: Of misschien wij met z'n allen hier in de studio. Ja, toch? We gaan allemaal dansen door het WK heen.
0: Nee.
1: Dankjewel, Amand, voor het komen naar de studio. En heel veel succes komend weekend.
0: Ja, dankjewel. Doei.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mariniers op Sint Maarten hebben deelgenomen aan de internationale oefening Caraïbes 2026. Ze hielpen bij het evacueren van inwoners na een gesimuleerde zware orkaan samen met Franse en Colombiaanse troepen. De oefening bereidt landen voor op het komende orkaanseizoen dat loopt van 1 juni tot 30 november. De Amerikaanse Weerdienst voorspelt een minder actief seizoen. Het Beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone and Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. Dan nog internationaal nieuws. Dit jaar gaat er 328 miljoen euro extra naar de begroting van ontwikkelingshulp. D66-minister Sjoerd Sjoerdsma heeft hierover een akkoord bereikt met GroenLinks PvdA. Dit zorgt voor voldoende steun om de begroting door de Eerste Kamer te loodsen. In totaal komt het bedrag op 380 miljoen euro, inclusief extra noodhulp. De Tweede Kamer spreekt donderdag met Sjoerdsma over de aanpassing van zijn begroting. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. In een videoboodschap op Facebook benadrukt hij het belang van deze overeenkomst, die kan bijdragen aan de EU-toetreding van Oekraïne. Magyar stelt echter dat Hongarije geen versnelde toetreding zal steunen. Ongeveer 100.000 Hongaren wonen in Transkarpatië, een regio die grotendeels samenvalt met Zakarpatja. De concerten van de Amerikaanse rapper Ye in Gelredome in Arnhem mogen doorgaan. Dit is besloten door de voorzieningenrechter in Amsterdam na een kort geding van het Centraal Joods Overleg. Er zijn momenteel geen concrete aanwijzingen dat zijn komst een gevaar vormt voor de openbare orde. De rechter oordeelde dat Ye, die eerder antisemitische uitspraken deed, geen gevaar vormt omdat hij het afgelopen jaar geen dergelijke uitspraken heeft gedaan. De concertorganisator benadrukte dat afgelasting een verlies van 15 miljoen euro zou betekenen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload. upload nu je selfie op blue-u.com.
8: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
9: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Jawel. Hier is Irene Cara
10: en Fame.

0: Irene Cara en Fame hier op Braza FM. Gisteren hadden we het in het nieuws. Het Curaçao Medical Center heeft de Signal Flow app in gebruik genomen. En met deze nieuwe technologie wil het ziekenhuis sociale en psychologische vrijheid op de werkvloer versterken. Door signalen eerder te herkennen en sneller actie te ondernemen. Nou, over deze ontwikkeling spreek ik vandaag met Karin Bosman, founder van Report App. En expert op het gebied van sociale en psychologische vrijheid. Veiligheid en vrijheid. Welkom in de studio, Karin.
1: Het is wel een vorm van vrijheid.
0: Ja, dat dacht ik ook, ja. Maar dat was eigenlijk niet wat ik wou zeggen. Maar het klopt wel een beetje.
1: Ik vind het wel passen.
0: Oké, nou dan houden we het gewoon zo. Even in een notendop. Wat is de Signal Flow app?
1: Signal Flow is een systeem waarmee we zorgen dat informatie en kennis op een juiste manier bij medewerkers komt. Veilig, informatief, aansluitend bij de branche, bij de organisatie zelf. Herkenbare voorbeelden, niet belerend, onafhankelijk en vooral verbindend.
0: Ja, en het is een app die ze gebruiken om aan te geven als ze zich onveilig voelen op de werkvloer? Of...
1: Nee, dat wordt heel vaak gedacht, hè?
0: Ja.
1: Maar we zijn geen meldloket. We zijn een informatiekanaal wat mensen helpt beter te begrijpen dat gedrag van jou soms niet positief ontvangen kan worden. En hoe ga je er dan mee om? Je leert beter reflecteren. Je krijgt tools, je krijgt mooie voorbeelden, podcasts die je gewoon beter doen begrijpen van hoe we met elkaar anders kunnen omgaan. Elkaar helpen, niet elkaar per se aanspreken. Dus het gaat over veel meer dan grensoverschrijdend gedrag. Eigenlijk gaat het over gewenst gedrag.
0: Ja precies. Oké, dus focussen op eigenlijk het positieve.
1: Precies.
0: Ja, en dit is die Signal Flow. Dat is, nou ja, goed, nu dus voor het eerst hier op het eiland in gebruik genomen door het CMC. Dit is juist een hele mooie plek, gaf jij net al buiten de uitzending om aan. Hè? Dat het juist in zo'n zorginstelling gebruikt wordt. Waarom is dat?
1: In de zorgsector komt heel veel ongewenst gedrag voor. Het heeft ook met hiërarchie te maken bijvoorbeeld. Er zijn heel veel risicofactoren die bepalen dat in bepaalde omgevingen de risico's nou eenmaal groter zijn. We weten dat de zorg in de top 3 staat. In Groningen hebben we zelfs een ziekenhuis gehad waarvan de hartbewaking stil werd gelegd omdat er sprake was van sociale en psychologische onveiligheid. Dus dat geeft ook aan wat de impact is. En dat het CMC dit is gaan doen, dat is heel vooruitstrevend. Ik vind het ook, er is moed voor nodig, hè, om dit op deze manier aan te pakken.
0: Ja.
1: En ze zijn het eerste ziekenhuis die op deze manier ook erkenning geeft aan medewerkers dat de werkvloer soms niet veilig kan voelen.
0: Ja. Terwijl we toch allemaal weten dat dat gewoon heel vaak zo is. Dus waarom is het dan voor het bedrijf, zeg maar, lastig om dit toe te geven en zo'n Signal Flow in gebruik te nemen? Je zou denken, dat doe je automatisch, al is het om je mensen te laten weten, we willen jullie een veilige en fijne werkomgeving bieden.
1: Ja, nou, dat komt omdat wij wat we allemaal hebben ingericht, en of het nou gaat over Curaçao, Aruba, Europa, andere delen van de wereld, wij denken vanuit reactieve systemen. Dus we komen pas in beweging als er een melding is gedaan, als er een klacht is ingediend. En binnen dat reactieve systeem zitten natuurlijk ook verdienmodellen. Hè? Dus er zijn juristen, mediators, noem het allemaal, onderzoeksbureaus die heel veel geld verdienen aan het leed van mensen in de werkomgeving. En met Signal Flow leer je op een andere manier werken. Dus je komt in een proactief, preventief systeem terecht. Dus het gaat over deescaleren, het gesprek met elkaar hebben, aan tafel zitten met elkaar, dingen uitpraten. En dan ook elkaar een hand geven en weer verder gaan. En in sommige gevallen kan dat niet. En neem je afscheid van een organisatie. Maar dan wel op de juiste manier.
0: Ja precies. Want dat moet natuurlijk ook gewoon kunnen als het echt niet jouw plek is.
1: Zeker,
0: ja. Mensen vinden het ook extra fijn om Signal Flow te gebruiken. Omdat het eigenlijk buiten de werkomgeving valt. Het is dus niet iets wat is opgericht door het bedrijf. Maar het is, het staat er los van. En dat is iets wat heel veel medewerkers fijn vinden. Even kijken hoor. Ja, hoe zorg je ervoor dat de medewerkers vertrouwen hebben in dit systeem? Los van het feit dat ze zien van dit is iets waar we behoefte aan hebben. Maar het kan natuurlijk zijn dat je daar allerlei vragen bij hebt. Waardoor je denkt, hoe veilig ben ik om hier mijn verhaal te doen?
1: Nou, dat zijn hele belangrijke vragen. En dat, die moeten mensen, medewerkers ook zeker blijven stellen. Kijk, wij draaien onafhankelijk. Dus we zitten niet op de server van de organisatie. Dus niemand van ICT kan meekijken op welke artikelen je klikt. Welke e-learning je pakt om meer te leren. Daar kan niemand bij. Aan de andere kant, wat we wel laten zien is anonieme statistiek. En dat helpt de organisatie om te kijken van waar loopt het nou mis? Of waar schuurt het? Wat vinden medewerkers nog spannend? En dan kan een organisatie handvatten en tools bieden aan de medewerkers om ze daarbij te helpen.
0: Ja.
1: He, want het heeft geen zin om met elkaar een soort van kluis te maken waarin allerlei signalen verdwijnen en waar een organisatie niet bij kan en dus ook niks kan doen.
0: Nee, dan heeft dat geen zin.
1: Dan ontstaat er een kloof die niet te overbruggen is.
0: Ja, ja. Precies. Ja. Precies. Nou ja, zij zijn dus, het CMC is de eerste die er gebruik van gaat maken. Zie je dit op meerdere plekken op het eiland straks in gebruik genomen worden? Ja, dat hoop je natuurlijk.
1: Nee, ik ben daar heel erg van overtuigd. Want ik zie dat de organisaties in Curaçao, die staan heel erg voor open.
0: Ja.
1: Die kijken al op een andere manier naar dit thema. Wat mij altijd heel erg blij maakt. Dat weet je ook, hè, want dat zeg ik wel vaak.
0: Ja.
1: Maar we zien ook dat we gewoon heel makkelijk een ingang hebben in Brazilië bijvoorbeeld. Hè. En die cultuur sluit ook weer aan bij Aruba en Curaçao. En er zijn heel veel organisaties op dit moment in Curaçao met ons in gesprek.
0: Goed, wat leuk.
1: Vanuit hele positieve flow. Dus dat signal flow, dat geeft people een goed gevoel.
0: Mooi zo. En het wordt ook custom gemaakt, hè, op het bedrijf.
1: 100%.
0: Vertel daar eens iets meer over.
1: Nou ja, wij geloven niet in one size fits all solutions. Hè. En die worden vaak wel aangeboden. Maar wij kijken heel erg van wat is de cultuur van je organisatie? Wat hoort bij deze branche? Wat gebeurt er in Curaçao zelf? Welke dagen zijn belangrijk?
0: Ja.
1: Wat vinden de medewerkers belangrijk? Wat willen zij terugzien in zo'n soort omgeving? Dus we zijn continu met elkaar bezig om die omgeving actueel en te houden. En mensen te inspireren ook om er iets mee te doen.
0: Ja, ja, mooi. Nou ja, goed, jullie zijn er druk mee bezig. Je gaat binnenkort ook richting Brazilië om dit te lanceren. Supermooi. Als wij elkaar volgend jaar om deze tijd weer spreken, wat kom je me dan vertellen over de Signal Flow app?
1: Dat we met z'n allen in Signal Flow zitten. In een happy flow, denk ik.
0: In een happy flow, dankzij Signal Flow.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Mooi. Karin Bosman, dankjewel voor het komen naar de studio. En laten we elkaar over een jaartje dan weer even spreken hierover.
1: Goed idee.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Graag gedaan.

is Braza FM en dit was een prachtige love song. Zometeen de hoogste tijd om weer even in te bellen met Magali Goré, de voetbalvrouw van het eiland. En wat heb ik er gemist de afgelopen 3 weken? Ik heb ontzettend zin om weer even met haar bij te praten. Zeker nu het er echt om gaat spannen. De heren Goré, Dean en Kenji Goré, die zijn al richting Curaçao natuurlijk, samen met het hele elftal. En Magali die zit nog eventjes in Amsterdam, dus die vertrekt morgen. Ik ga er zo meteen bellen, even kijken hoe ze zich aan het voorbereiden is op alles en wat er allemaal speelt achter de schermen in Huizen Goré. En verder gaat er ook nog een lekker diner voor twee uit. Een diner voor twee bij Il Forno kun je winnen met een muziekquiz. Je krijgt nog 1 keer de kans van mij om mee te spelen straks. En natuurlijk even inbellen met de leukste dierenarts van het eiland. Ook Odette Doest zit zo meteen voor je klaar. Maar ik heb eerst Rod Stewart en Crazy About Her.

0: iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Quatre vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre vents.
2: Exactement.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
4: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: 6.
1: Expositie Stone & Wood Sculpted Stories in Gallery 9. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het beeldhouwerscollectief Curaçao Museum Sculptures Collective organiseert een tweede groepsexpositie. Met behulp van hout en stenen vertellen ze hun verhalen. Vandaar de naam van de expositie Stone & Wood Sculpted Stories, die op zaterdag 6 juni opent bij Gallery 9. De expositie toont diverse beeldhouwwerken gemaakt van onder andere Italiaans marmer, limestone van de Tafelberg, albast uit Spanje en spekstenen uit Afrika, Brazilië en China. Ook Curaçao's mahokhout is te bewonderen in de expo. Het collectief is de afgelopen 2 jaar enorm gegroeid. Zowel de creativiteit als de diversiteit van de beeldhouwwerken zijn toegenomen. Tijdens de opening en vervolgactiviteiten zoals meet and greets zullen de beeldhouwers aanwezig zijn om te vertellen over hun passie, de stenen, het beeldhouwproces en de gereedschappen die ze gebruiken. En Your Buysite is een digitale marktplaats waar vrijwel alles mogelijk is. Kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen en zelfs poortsales organiseren. Zowel bedrijven als particulieren kunnen er terecht voor het aanbieden van producten, diensten, vastgoed en meer. Onze focus ligt voornamelijk op particulieren die eenvoudig hun spullen willen verkopen, maar ook zelf een woning willen verhuren of verkopen. Daarnaast bieden we bedrijven de mogelijkheid om zich aan te melden. Zo legt een van de oprichters van Your Buysite uit. De visie achter Your Buysite is om alles onder één paraplu samen te brengen. Hierdoor hoef je niet langer op meerdere websites, groepen of platforms te zoeken. Ook hebben gebruikers geen onnodige beperkingen bij het plaatsen van advertenties. Na een succesvolle verificatie kunnen ze hun account activeren. Denk hierbij ook aan zakelijke accounts, zoals makelaarskantoren, autogarages, verhuurorganisaties, dienstverleners en andere ondernemingen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
1: En onze voetbalvrouw Magali Goree zit in Amsterdam. We bellen haar zo naar Madonna.

0: Nou, dat sowieso.
1: Ik naar
0: ja, want waar
1: en
0: zit jij?
1: Keihard. In Nederland.
0: Oh, jij bent in Nederland nu. Oké. Okay.
1: Ik ben in Nederland.
0: Het regent keihard.
1: Oh,
0: nou, dan is het tijd om weer richting de zon te komen. Ik dacht dat jij in Engeland zat. Ja, ik weet het soms niet met jou, maar
1: daar
0: ik keek op je
1: ook
0: socials.
1: Gezeten.
0: Ja.
1: Ja, daar heb ik ook nog gezeten. Dat is ook wat, hoor. Dan kom je eindelijk weer terug. En dan ben je eigenlijk alleen maar een hele week aan het opruimen, weggooien.
0: Ja.
1: Dingen weer schoonmaken. Dus die schoonmaakt ze eigenlijk alleen maar overheen. Aait, weet je.
0: Ja.
1: Dingen weer anders zetten. Naar dingen kijken dat je denkt, waarom heb ik dit nog?
0: Ja.
1: Weet je? Dat soort dingen.
0: Oh, je hapert een beetje.
1: Dus je bent alleen maar aan het zeiken. Ik ben echt aan het zeiken geweest de hele week.
0: Ja.
1: Maar daarna is het weer leuk en dan moet ik weer weg.
0: Ja, nu moet je weer weg. Ben je eindelijk weer geland, moet je weer weg.
1: Ja, weer.
0: Want, nou ja, goed, nog eventjes en dan gaat het grote WK-avontuur natuurlijk beginnen. De mannen zijn al onderweg deze kant op, heb ik begrepen.
1: De mannen zitten als I speak in the plane.
0: Ja, laten we even voor de mensen die niet iedere week naar onze gesprekken luisteren. Magali Goré, de vrouw van Dean Goré, de moeder van Kenzi Goré. Dus de hele familie Goré is zich aan het klaarmaken voor het WK. Jullie zijn, mannen zijn deze kant op aan het gaan. Ja, ik zag een filmpje van het vliegtuig. Ze vliegen met Corendon.
1: Ja, nou.
0: Een bijzonder vliegtuig.
1: Heb je die stoelen gezien? Heb je die stoelhoesen gezien?
0: Ja, ik heb het gezien, maar vertel even.
1: Nou, mijn man komt zo, die loopt zo naar binnen en die stuurt mijn video. En ik zie zo, al die stoelen hebben gewoon het hoofd van een speler of een staffmember. Nou, het is zo leuk. Dus Dick Advocaat heeft een stoel, Dean Goré heeft een stoel. En de dochter heeft een stoel en de spelers hebben een stoel. Maar allemaal met hun gezicht erop.
0: Nou, echt fantastisch. Fantastisch.
1: Ja,
0: het is toch leuk. Het is één groot feestje. En morgen dan vlieg jij ook deze kant op en dan zijn jullie weer herenigd.
1: Ja, zijn we weer herenigd. Dan gaan we weer helemaal het Curaçaose leven tegemoet.
0: Jeetje. En dan de WK-gekte. Het is ongelooflijk. Alles is blauw aan het kleuren hier. Iedereen, ik heb zojuist een blauwe hamburger van Chivi's Foodbox gegeten. Alles is blauw, dus goed. En ik zag bij jou... Jij hebt je blauwe nagels al, hè?
1: Ja, ik heb mijn blauwe nagels. Maar voor de 12e ga ik wel eventjes daar naartoe. En dan wil ik toch wel eventjes één vingertje... Ik denk toch dat ik dan eventjes wel een beetje meer geel erin doe. Ik heb nou blauwe nagels.
0: Ja.
1: Maar misschien iets meer Curaçao met kleurtjes. Misschien doe ik wel geel. Allerlei soorten geel en dan een blauwe vinger of zo. Ik weet het. Ik moet nog even kijken.
0: Ja,
1: maar
0: leuk.
1: mijn teennagels zijn wel geel.
0: Oh, dus je hebt wel blauw en geel op dit moment. Hey, en ik vind het ook wel heel erg.
1: Ja.
0: Want ik zag natuurlijk op jouw socials de prachtige foto's van jullie bruiloft. Van jou en Dean. 33 jaar geleden. Ja.
1: I know. Ik voel me zo oud. Maar ja, het is echt waar.
0: Nou ja, jij bent niks veranderd als ik naar de foto's kijk.
1: Oh.
0: Nee, echt.
1: Oh, nou, maar, die jurk was nooit meer in. Die gaat mijn bovenbeen niet eens meer in.
0: Maar wat ik zo mooi vind, is die foto's van jullie. Gewoon op dat voetbalveld en met die voetbal erbij. En ja, echt, jij bent echt gewoon in het voetbal getrouwd. Het is gewoon jouw carrière, dit.
1: Ja, nou, weet je wat het is? Ik dacht echt, we waren jong en we vinden van... toen mijn Dick was, zat die bij SVV. Toen is hij kampioen geworden. Toen ging hij naar Feyenoord. En Dick ging toen naar het Nederlands elftal. Die werd assistent van Rinus Michels. Dus die ging toen naar Feyenoord.
0: Ja.
1: En ik dacht gewoon, dit is de highlight van ons live. Dit is wat, verder gaan we het niet redden. Dit is het. En... ik ga trouwen met een voetballer en ik wil gewoon niet in het park. In die tijd ging iedereen altijd naar een park en soms bij zo'n boom en zo bij het watertje, bij een fonteintje. Ik denk, nee, dat wil ik niet, wil ik niet. Ik denk, nou, wat kan ik nou doen? En toen dacht ik, in het stadion.
0: Oh,
1: en ik ben gewoon getrouwd in het stadion.
0: Nou, ja. Magali.
1: Ik ben getrouwd, mijn foto's gemaakt,
0: Ja.
1: Ja, in het stadion van Feyenoord, ja.
0: Het ziet er echt zo ontzettend leuk uit. En dat zegt ook wel iets, hè? Want jij bent gewoon... Nou ja, goed, ik denk als de meeste voetbalvrouwen wel... je leven staat toch in het teken van voetballen. Je kan niet als je verliefd wordt op een profvoetballer... zeggen van, ja, ik heb niks met dat voetbal. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Of denk je dat dat wel zou werken dan?
1: Nee, dat werkt niet.
0: Nee, geloof
1: ik denk
0: niet.
1: Dat je moet snappen. Ik denk dat je echt moet snappen waarom iemand zoveel sacrifices maakt in zijn leven tot hij 35 is. En dan daarna nog in een gat valt meestal. Omdat ze dan terug met een beentje in de normale wereld komen.
0: Ja.
1: En dat eigenlijk nooit zijn gewend. Zij worden gewoon volwassen in een wereld die keihard is. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd.
0: Mm-hmm.
1: Je continu hebt je collega's die vrienden van je zijn, collega's van je zijn. Maar uiteindelijk kunnen er maar 11 spelen.
0: Ja.
1: Ja. Het is altijd stress, altijd druk. Ja. Als je geblesseerd bent, ben je alleen maar bezig met hoe kom ik weer terug. Voor een voorbeeld. Kentje speelt daar voor Curaçao. Maar dat betekent dan, als hij voor Curaçao gaat spelen, dat iemand op zijn plek in de club dan gaat spelen.
0: Ja.
1: Dus op die linksbuiten, maar Kentje speelt wel bij een topclub. Dus wat gebeurt er? Dan komt iemand anders op die plek spelen. En die doet het dus goed. En jij komt terug met je bla bla, leuk geweest bij Curaçao.
0: Ja.
1: En je komt terug en dan blijkt even later dat die jongen die op je plek speelt, die het eigenlijk ook goed doet. Ja, die kan je ook niet zomaar weghalen.
0: Nee.
1: Continu ben je in warzone. Je bent continu aan het strijden.
0: Ja.
1: En aan het performen. Ja, dat is moeilijk. En als een vrouw dat niet begrijpt en dan ook nog eens een keer. Soms heb je ook trainers die zeggen gewoon, ik wil hem, ik wil jou niet. Niks persoonlijk.
0: Nee.
1: Maar ze hebben gewoon een voorkeur.
0: Ja, logisch. En dat is natuurlijk top. Hoe het werkt in de topsport. En dan moet je inderdaad, ik bedoel, als je als speler alleen bent, dan praat je daar misschien met je collega's over en met je vrienden. Maar op het moment dat je thuis komt bij je vrouw, dan moet je vrouw dat begrijpen en ondersteunen. En je hebt het over Kenzie en natuurlijk je zoon. Maar ik zag ook mooie trouwfoto's. Het is net alsof ik jou al de hele dag loop te stalken op je Instagram.
1: Nee.
0: Je post gewoon zoveel leuke dingen. Ja. Maar zij zijn ook getrouwd. En is zijn vrouw een goede voetbalvrouw, vind je?
1: Ja, vind ik wel. Ze kennen elkaar vanaf ze 15 zijn van school. Dat is ook heel uniek eigenlijk.
0: Ja.
1: Zij is altijd wel dezelfde gebleven. En dat heb ik ook tegen haar gezegd. Je bent gewoon 15, ik was wat ouder. Ik was 18 leren. Zeg maar, dat betekent wel dat je nog wel je moet gedragen als je 15, 16, 18. Dat moet je wel blijven doen.
0: Ja.
1: Nou, bij hun is het wel een keertje uit geweest. Volgens mij toen ze 20, 21 was. Toen is ze naar Toronto gegaan om te studeren.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam hij erachter dat hij eigenlijk haar heel graag wil.
0: Ja.
1: En toen heeft hij er heel veel moeite gedaan. En veel gesproken. En toen dacht ze, nou weet je wat, ik heb me alles behaald. Ik ga mijn masters dan niet daar doen. Dat doe ik dan wel weer in Engeland. Maar ik kom dan wel weer terug.
0: Ah.
1: En ze is teruggekomen. En het is, ze zijn nu, ik denk, 4 jaar getrouwd.
0: Ja.
1: Ja, 4 jaar getrouwd.
0: Ah, dus, mooi.
1: Ja, dat was dus. En als ik dan kijk naar mijn foto, dan denk ik, hoe bizar. Ik heb 110.000 mensen hebben naar mijn foto gekeken.
0: Ja. Ja, maar dat is toch ook. Ja, maar het is ook een hele.
1: Ik vind het best eng.
0: Ja, maar waarom vind je dat eng? Het is toch heel logisch dat mensen dit bewonderen, zeg maar. Hè? En het is een hele bijzondere plek om je trouwfoto's te maken. En
1: dat is waar.
0: Wat ik net ook zeg, het is echt een symbool voor het feit dat jij. Je trouwt niet alleen met de liefde van je leven, maar je trouwt ook met de carrière die bij hem hoort.
1: Juist.
0: En dat is het voetballen.
1: Juist.
0: En dat zie je zo mooi terug op die foto's. Ja, prachtig.
1: Ja. Ja. Ik moet nog even nog wel wat eten, want ik voel me ons een beetje schuldig.
0: Ja.
1: We waren naar bij Huis de Duin en we gaan kijken naar het elftal. Want die gingen hier trainen. En ik zat naast mevrouw Bakuna. Dus niet de speler Bakuna, maar de moeder Bakuna.
0: Ja. Ja, ja.
1: Wij zaten naast elkaar. En ik vertelde ze dat we hadden het over die foto. Dat ik 1 juni getrouwd was. En zij was 2 juni getrouwd. De dochter van haar schoondochter. Dus de Miss Bakuna. Die wel speelt, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die moeder die zegt tegen mij. Ja, maar ik ben zoveel jaar geleden ook getrouwd in het stadion.
0: Oh.
1: Ik zeg, wat? Ja. Was zij getrouwd in het Groningenstadion?
0: Nou,
1: hoe leuk is dat?
0: Ja.
1: Ik zeg, weet je hoe, dat je dat bijna niet. Nu hoor je wel eens dat mensen het gewoon in Engeland. Dan kan je dat huren en dan kan je daar staan en dan maken ze foto's.
0: Ja.
1: Maar in mijn tijd, 33 jaar geleden.
0: Dat is helemaal niet gewoon.
1: Nee, en zij gaat al heel lang met haar man hoor. Maar volgens mij is ze wel pas 18 jaar getrouwd.
0: Ja,
1: volgens mij. Maar dus 18 jaar geleden heeft ze dat dus gedaan. Nou, het foto laten zien. Ze zag er mooi uit. Chic. Mooie handschoenen aan. Hoed. Nee, echt heel mooi. Dus we keken elkaar aan en we dachten, jeetje, we zijn echt voetbalmama.
0: Ja.
1: En look at us now, weet je. We gaan naar mama Wak. We gaan gewoon naar het WK.
0: Exact. Ja. Jullie zijn de mama's waar dit nummer over geschreven is natuurlijk. Hè, mama Wak.
1: Ja.
0: Het is echt heel erg bijzonder. Nou, Magali, jij vliegt morgen deze kant op. En dan herenig je met de rest van de Goreetjes en het hele team.
1: Ja.
0: Dan hebben we natuurlijk de laatste oefenwedstrijd tegen Aruba. Zijn ze daar klaar voor?
1: Mm-hmm.
0: Tuurlijk.
1: Born ready.
0: Wat een stomme vraag.
1: Te vieren. Ja. En wij zijn klaar om zo'n pak slaag te gaan geven.
0: Hoppatee. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Magali, goede reis. En ik zie je op het eiland weer.
1: Ja.

0: ZFM en je hoorde YouTube met With or Without You. Het is woensdag en het is de hoogste tijd eindelijk om weer in te bellen met de voetbalvrouw van ons eiland, Magali Goree. Magali, ja, we hebben je, tenminste ik heb je moeten missen de afgelopen weken.
1: Meid, dat ik nog leef.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat. Car Team Willemstad hier.

0: direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mariniers op Sint Maarten hebben deelgenomen aan de internationale oefening Caraïbes 2026. Ze hielpen bij het evacueren van inwoners na een gesimuleerde zware orkaan samen met Franse en Colombiaanse troepen. De oefening bereidt landen voor op het komende orkaanseizoen dat loopt van 1 juni tot 30 november. De Amerikaanse Weerdienst voorspelt een minder actief seizoen. Het Beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone & Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. Dan nog internationaal nieuws. Dit jaar gaat er 328 miljoen euro extra naar de begroting van ontwikkelingshulp. D66-minister Sjoerd Sjoerdsma heeft hierover een akkoord bereikt met GroenLinks PvdA. Dit zorgt voor voldoende steun om de begroting door de Eerste Kamer te loodsen. In totaal komt het bedrag op 380 miljoen euro, inclusief extra noodhulp. De Tweede Kamer spreekt donderdag met Sjoerdsma over de aanpassing van zijn begroting. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. In een videoboodschap op Facebook benadrukt hij het belang van deze overeenkomst, die kan bijdragen aan de EU-toetreding van Oekraïne. Magyar stelt echter dat Hongarije geen versnelde toetreding zal steunen. Ongeveer 100.000 Hongaren wonen in Transkarpatië, een regio die grotendeels samenvalt met Zakarpatja. De concerten van de Amerikaanse rapper Ye in Gelredome in Arnhem mogen doorgaan. Dit is besloten door de voorzieningenrechter in Amsterdam na een kort geding van het Centraal Joods Overleg. Er zijn momenteel geen concrete aanwijzingen dat zijn komst een gevaar vormt voor de openbare orde. De rechter oordeelde dat Ye, die eerder antisemitische uitspraken deed, geen gevaar vormt omdat hij het afgelopen jaar geen dergelijke uitspraken heeft gedaan. De concertorganisator benadrukte dat afgelasting een verlies van 15 miljoen euro zou betekenen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
5: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
6: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat?

0: direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Oh jawel, zing maar lekker mee. Savage Garden, zometeen na de Pointer Sisters.

0: Truly, madly, deeply Savage Garden hoorde je hier op Braza FM. En het is de hoogste tijd om even in te bellen met de leukste dierenarts van ons eiland.
1: Waf Waf Woensdag!
0: Want het is Waf Waf Woensdag en dat betekent dat ik Odette Doest aan de telefoon heb. Een hele goede avond, Odette.
2: Hey, goedenavond.
0: Hallo, hallo. Ja, jij bent niet helemaal fit, hè? Heb ik begrepen.
2: Nee, ik heb nogal griep. Oh. Dat is wel vervelend.
0: Wat zielig. En gewoon doorwerken, want ik hoor weer van alles bij jou op de achtergrond.
2: Ja, maar dat is soms niet zo slim. Dus daar kan je nog wel een beetje op je adrenaline en dingen doorgaan. Maar op een gegeven moment, enough is enough. Dan zegt mijn lichaam ook, nou lekker dan, zoek het maar uit.
0: Nee, maar het heeft toch ook helemaal geen zin op adrenaline doorgaan? Ik bedoel, je moet gewoon op een gegeven moment naar je lijf luisteren. Gewoon je bed in.
2: Nee, dat is ook zo. Maar ik heb bijvoorbeeld maandag... ik heb van die vrije ochtenden, zeg maar, om te... waar ik het zag, hield hij
0: wat een chaos. Wat hoor ik allemaal voor beesten daar? Ik hoor...
2: Ja, dat is mijn haan en een papegaai die denkt dat hij ook mee moet doen.
0: Okay.
2: Ja, maar goed. Wat wil ik zeggen? Ja, nee, dus dan heb ik zeg maar vrije ochtenden om te, zeg maar, te rechargen. En dan een van die vrije ochtenden gebruik ik dan om les te geven op school en zo. Dus dat was vorige week was dat een beetje druk.
0: Mm-hmm.
2: En toen werd ik ook nog eens een keer gevolgd door een Duitse wetenschapstijdschrift. Dus dat was dan nog extra druk.
0: Ja.
2: En dus dat was dan een beetje veel. En toen was er op maandag een heel lief hondje wat een probleem had met een slag in de darm. Dus toen heb ik haar toch maar met spoed geopereerd.
0: Want ja.
2: Ik had eerst een echo gemaakt en toen kon je die echo zien dat het niet goed zat. En dan, en toen was ik al een beetje griep aan het krijgen. Dus dan weet je al van, oh, dit is niet zo slim. Maar ja, weet je, om die hond dan in één keer weg te sturen. Zo van, oh, ik ga een dutje doen, succes. Dus toen hebben we het... Maar die operatie is gelukkig goed gegaan. En ik had de baten, die waren ook gewoon nog aanwezig. Dus als het echt heel ernstig is, erop of eronder, dan vind ik het fijner als de baasjes gewoon aanwezig zijn aan de praktijk. Want als het dan echt niet goed is, dan kan ik gewoon, dan kunnen we meteen zeg maar doorplakken. Dat wat dan misschien de beste optie is.
0: Ja, precies.
2: Zelfs euthanasie, zeg maar.
0: Dan zijn ze erbij.
2: Maar dat was gelukkig niet nodig.
0: Fijn.
2: Mijn assistent kon buiten lopen. En de baasje zei, hij liep naar buiten en hij is zo rustig. Dus ik denk, hij is zo rustig. Het kan alle kanten op. Is het goed of slecht? Want toen hoorde ik iedereen lachen, gillen en brullen buiten de OK. En toen dacht ik, hij heeft gezegd dat de slag aan de darm is en dat ik geen stuk aan de darm hoef te halen. Want soms moet je dan een soort van loodgieter spelen als de darmen al afgestorven zijn. En dan moet je er een stukje uithalen en dan weer aan elkaar vastmaken. Maar het is een bypass met waterleiding of zo. Dus gewoon een stukje eruit, weer een stukje eraan, een koppelstukje eraan.
0: Klinkt heel simpel. Dan,
2: Ja.
0: Die darmen zijn lang genoeg, dus op zich moet dat allemaal kunnen.
2: Ja, dat kan inderdaad. Dus dat zijn op zich ook wel heel leuke operaties om te doen, hoor. Dus, maar goed, dat hakt er wel in als je dan uur lang in één keer op je benen staat. Heel iets anders te doen en dan de hele schema ging door de war. En, toen ging het van kwaad naar erger.
0: Ja. Hey, jij zegt dat zijn wel leuke operaties om te doen. Als ik jou zou vragen, wat is nou een operatie waar we je altijd voor wakker mogen maken?
2: Darmoperaties.
0: Ja?
2: Ja. Het is heel erg uitdagend en het is ook wel heel fijn om dat goed te doen. Het is ook heel nauwkeurig, omdat je die stukjes aan elkaar zorgen dat het niet lekt. En dan netjes goed terugleggen. En dat is wel, dat vind ik wel leuk inderdaad.
0: Een lekkere puzzel.
2: Het is inderdaad een puzzel. En het is ook, het is soms ook de op en onder. En het is ook wel heel spannend. Want je moet gewoon echt doorwerken. Je kan niet zeggen van, nou, ik ga nu even wat anders doen. Je moet ook echt heel geconcentreerd, gefocust doen wat je moet doen. En, maar het is heel grappig. Ik word altijd heel rustig als ik het zo operatie doe. Het lijkt net alsof ik in een soort zo'n basstem... het eigen vrouwstem moet zijn, maar zijn basstem die zegt van oké, en nu dit, en nu dat. Dus dan gaat het gewoon in mijn hoofd, gaat gewoon van oké, nu deze stap. Waar zijn die gaasjes? Dat neerzetten, eerst dat en dat. Dus het hele protocol komt dan echt zo achter elkaar zo naar binnen. Dit doen, nou dat doen. Dus dat is wel, het is gewoon leuk.
0: Ja.
2: Maar gelukkig komt het niet zo heel vaak, want het zijn wel hele spannende dingen voor de baasjes zeker.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Uiteindelijk wil je dat die beesten gewoon gezond zijn en dat het allemaal niet nodig is. Maar goed, ik bedoel...
2: Ja, dat klopt.
0: Als het wel moet, dan moeten we bij jou zijn, want jij vindt dat heerlijk om te doen.
2: Nou, die geur ernaast is ook niet echt lekker.
0: Oh, hou op, Odette. Oh, dat wil ik nou weer niet horen vandaag. Even niet. Even
2: okay,
0: niet nu.
2: Dan niet,
0: hey,
2: dan niet.
0: En de komende dagen komen er spannende dingen aan voor jou?
2: Even kijken. Ik ga niet naar het NK, want ik had net weer iets te weinig personeel en dergelijke. Dus ik denk, dan ga ik mezelf en de klanten niet aandoen. Mm-hmm. En de waarneemster kan ook niet. Maar ik ga wel... ik ga wel naar het WK in Daegu. Dat is in september. Dus daar ben ik wel voor aan het voorbereiden.
0: Oké.
2: Qua atletiek. Dus ja. Dat is cool. En mijn zoon komt naar Curaçao. Dus dat is helemaal geweldig.
0: Nou, leuk.
2: En ja, en mijn... Jack Russell is mama geworden, dus dat is ook heel spannend.
0: Ben je oma?
2: Ik ben oma.
0: Ben
2: ja.
0: Je oma geworden?
2: Ja. Met drie jongetjes.
0: Oh, ja. Jack Russell babies.
2: Ja. Heel schattig.
0: Ach, wat leuk. En ik wist helemaal niet dat ze zwanger was, joh.
2: Ja, ik wel.
0: Ja, jij wel. Dan mag ik hopen dat jij dat weet als dierenartsmama. Ja. Maar,
2: ik had de date ook geregeld. Ik heb zelf een echo's gedaan.
0: Nou, wat bijzonder. En wat ga je met de puppy's doen?
2: Op eten. Nee, grapje mensen, grapje. Nee, eentje die had ik zelf. En twee anderen, eentje heeft sowieso een baasje. En de andere die zijn er een gegadigde die ook heel graag zo'n lieverd in huis willen. Oh. Dus ze zijn echt heel leuk.
0: Ze zijn al weg.
2: Ja. Ja, ik had ook al een hele wachtlijst voordat ik eraan begon überhaupt. Want dat moet je ook niet zomaar dat doen zonder dat je zeg maar twee keer zoveel belangstelling hebt als dat er puppy's zouden kunnen zijn.
0: Nee, dat is dan anders, dat zielig. Ze moeten wel allemaal een goed plekje hebben. Ja. Nou ja, goed. Ik ben blij dat ze al vergeven zijn. Want dat is fijn voor de puppy's, fijn voor jou. En ook, ik begon al helemaal hebberig te worden. Want een Jack Russell vind ik ook wel heel erg leuk.
2: En ze zijn ook geweldig. Want Charlie is ook geweldig. Met haar, Nee, dus dat is leuk. Maar dat is, kijk, weet je, mensen hebben altijd zo'n hek van, nou, puppy's, er zijn genoeg honden. En inderdaad, er zijn genoeg honden. En ik heb ook meer dan de helft van mijn honden zijn ook gewoon straathonden en zo. Maar zo'n rashond is ook heel erg cool. En dan weet je wel precies wat je in huis haalt.
0: Ja.
2: Maar dan moet je dus ook echt alleen maar doen als je echt al lang van tevoren, hier heb ik echt al 2 jaar over na zitten denken en rond zitten vragen wie of wat, voordat je die stap doet. Dus dat moet je niet zomaar onbezonnen denken van oh, ze is maar ongeluk zwanger.
0: Nee,
2: dat is
0: precies. Het is geen impulsieve actie.
2: Nee.
0: Nou, helemaal goed. Ja. Hey Odette, we zijn weer bijgekletst. Vind je het goed als ik je volgende week weer bel? Gezellig.
2: Ja, dat is leuk. Ja.
0: Oké, same time, same place. Odette Doest, doe een beetje rustig aan. Pas goed op jezelf, hè, beterschap.
2: Ik doe mijn best. Ja, hand voor de mond.
0: Tot snel.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
5: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gezellig.

toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Stone & Wood Sculpted Stories in Gallery 9. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het beeldhouwerscollectief Curaçao Museum Sculptures Collective organiseert een tweede groepsexpositie. Met behulp van hout en stenen vertellen ze hun verhalen. Vandaar de naam van de expositie Stone & Wood Sculpted Stories, die op zaterdag 6 juni opent bij Gallery 9. De expositie toont diverse beeldhouwwerken gemaakt van onder andere Italiaans marmer, limestone van de Tafelberg, albast uit Spanje en spekstenen uit Afrika, Brazilië en China. Ook Curaçao's mahokhout is te bewonderen in de expo. Het collectief is de afgelopen 2 jaar enorm gegroeid. Zowel de creativiteit als de diversiteit van de beeldhouwwerken zijn toegenomen. Tijdens de opening en vervolgactiviteiten zoals meet and greets zullen de beeldhouwers aanwezig zijn om te vertellen over hun passie, de stenen, het beeldhouwproces en de gereedschappen die ze gebruiken. En Your Buysite is een digitale marktplaats waar vrijwel alles mogelijk is. Kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen en zelfs porch sales organiseren. Zowel bedrijven als particulieren kunnen er terecht voor het aanbieden van producten, diensten, vastgoed en meer. Onze focus ligt voornamelijk op particulieren die eenvoudig hun spullen willen verkopen, maar ook zelf een woning willen verhuren of verkopen. Daarnaast bieden we bedrijven de mogelijkheid om zich aan te melden. Zo legt een van de oprichters van Your Buysite uit. De visie achter Your Buysite is om alles onder één paraplu samen te brengen. Hierdoor hoef je niet langer op meerdere websites, groepen of platforms te zoeken. Ook hebben gebruikers geen onnodige beperkingen bij het plaatsen van advertenties. Na een succesvolle verificatie kunnen ze hun account activeren. Denk hierbij ook aan zakelijke accounts zoals makelaarskantoren, autogarages, verhuurorganisaties, dienstverleners en andere ondernemingen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: En zometeen mag ik een lekker diner voor twee bij Il Forno weggeven na Seal en Kiss from a Rose.

0: muziekquiz.
1: Muziekquiz.
2: Zo, nou, en ik heb niet gelogen hoor toen ik zei dat het een ontzettend lastige muziekquiz is vandaag. Want ik zie hier in de app echt maar één goed antwoord staan. Eén! Nou, dat is echt uniek gewoon. Ja, en dat is het antwoord van Sandra. Dus ik denk ik bel Sandra even. Want dan kan ik Sandra in ieder geval blij maken met dat lekkere diner voor twee bij Il Forno. Maar Sandra neemt de telefoon niet op. Je gelooft het niet. Het is toch ongelooflijk. Dus er zijn nu twee opties. Of Sandra, jij gaat nu even een appje sturen en zeggen dat je je telefoon gaat opnemen. Of iemand anders moet alsnog die muziekquiz goed raden. Ik ga hem hier nog één keer laten horen. Komt-ie aan.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
2: Ja, ik geef wel echt toe hoor. Deze is extreem moeilijk. Extreem moeilijk. Ik vind het heel knap van Sandra. Ja, nogmaals Sandra, als je nu luistert, app me eventjes dat je nu de telefoon gaat opnemen. Dan bel ik je alsnog. Als je het alsnog nu weet, dan mag je ook sowieso appen nog even naar de studio. Hè? Dit is je allerlaatste kans. 675-1031. Van welke artiest of band hoorde je zojuist de nummer achterstevoren? Ik ga je even een hint geven. Dit is een zanger die je hoort. En deze zanger is bekend om zijn zangtalenten, maar ook om andere talenten. Hij speelt namelijk ook een ander belangrijk instrument, een backbone instrument in de band. Ja, welk nummer hoorden we hier en van welke band? Laat het even weten. Ik zie alweer verschillende dingen binnenkomen nu. Dat is fijn. Ik ga even kijken. Misschien bel ik je zo. 675-1031. En in de tussentijd heb ik hier One Republic voor je klaarstaan. En Counting Stars. Nee.

0: quiz.
1: Zo, nou, uiteindelijk op de valreep kreeg ik toch nog wat goede reacties binnen. Ja, hij was ook echt niet makkelijk. Wie heb ik aan de lijn? Goedenavond.
2: Hi, goedenavond. Philippe en Cesar.
1: Philippe en Cesar. En jullie zitten in de auto?
2: Yes.
1: Oké. Okay. Vond jij hem ook net zo moeilijk of ligt het aan mij?
2: Nou, ik geef de eer aan Cesar, maar hij had hem echt gelijk te pakken. Hij wist gelijk welk het was.
1: Serieus? En hoe kan dat dan, Cesar? Heb jij een talent voor dingen achterstevoren horen?
3: Helemaal niet, maar ik hoorde het gewoon op de achtergrond. We waren nog ineens aan het luisteren, we waren aan het praten en ik dacht dat het een ritje.
1: Nou, misschien is dat het ook. Als je het een beetje een soort van half onbewust luistert, dat je dan net die dingen oppikt die het herkenbaar maken. En als je erop inzoomt, dan hoor je één grote chaos.
3: Ik denk het.
1: Nou ja, goed. Dat is een theorie. Mijn theorie. Maakt ook helemaal niet uit. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat jij straks het goede antwoord geeft. En lekker uit eten mag. Met z'n tweetjes bij Il Forno. Want ik neem aan als jullie winnen dat jullie samen gaan.
2: Ja, zeker.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Twijfelt er iemand of hoor ik twee keer volmondig?
2: Nee, we zijn precies hetzelfde op hetzelfde moment. Daarom schoot we in de lach.
1: Oké. Okay. Nou, ik ga je nog één keer de opgave laten horen en dan wil ik graag je antwoord. Komt ie nog één keer aan.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Nou, ik zou het er echt niet uit kunnen halen, hoor. Ik vind het echt ontzettend knap. Nou, zeg het maar. Welk nummer moet het zijn?
2: You Can't Hurry Love van Phil Collins.
1: Nou, zeg. Ongelooflijk. Vind ik echt heel knap. Het is inderdaad het juiste antwoord. En dat betekent dat jullie binnenkort hier even langs mogen komen om een dinerbon op te halen voor twee bij Il Forno.
2: Nou, top. Leuk.
1: Leuk, toch?
2: Ja, zeker.
1: Nou, helemaal goed. Ga er lekker van genieten met z'n tweeën. En ik wens jullie een hele fijne avond toe. En ik zet hem nu voor jullie aan. Dus als je de radio nog even aanlaat in de auto, kun je lekker meebrullen.
3: Ja, doe maar.
1: Oké.
3: Okay. Hey,
1: fijne avond. Doei, doei.
2: Doei.

0: ondertussen hoor je het geklep op de achtergrond van de gast van de gastheer van vanavond, Meindert. Want we gaan natuurlijk zo over naar de Alphabet Show. En ja, nou ja, goed, aan het geklep hoor je al. Wie de gast van vandaag is, de vriend, vriendin. Oh, wacht eventjes, dit is de verkeerde. Die moet ik hebben. Ja, Meindert, een goede avond.
1: Staat de microfoon aan?
0: Jij staat aan, ja. Nu wel.
1: Hartstikke goed.
0: Toch?
1: Hey, ja. Vanessa, wat leuk dat je er weer bent.
0: Ja, dag Meindert. Nou, ik ben ook blij dat ik er weer ben. En ik ben helemaal blij om jou weer te zien. En ook om je vriend van vanavond weer te zien. Het is helemaal weer gezellig. Ja. Ik heb het wel gemist, hoor. Hier.
1: Ouderwetse gezelligheid op woensdagavond. Hier in de studio, maar vooral op de zender.
0: Ja, zeker. Ouderwets gezellig.
1: Ouderwets, toch?
0: Ik vond het wel heel leuk trouwens om vorige week vanuit het Torarica Royal Resort. Wij zaten heerlijk aan de lobster en lekkere hapjes en drankjes. En ondertussen dus de Alphabet Show aan. Vond heel erg leuk.
1: Ja, maar jullie hebben geluisterd, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Auto, ik weet het. Ja. Wat leuk dat jullie naar ons luisterden. Vorige week met Nadine, de week daarvoor met Bert, geloof ik. Ja. En vanavond is Detti er weer.
2: Yay! Ik ben ook zo blij. Ik zie mezelf staan. Detti, ik sta buiten. Ja, ik ben zo blij dat Vanessa weer terug is. En dan zeg je, ja, maar je had het toch kunnen horen op de radio. Ja, dat is ook wel zo, maar ze voelde wel ver weg.
0: Ja, ik was ook ver weg.
2: Ja.
0: Ik was heel ver weg. Ja. En in de ochtend, dat is natuurlijk ook anders. Dan is mijn energie ook anders, zeker in zo'n hotelsetting.
1: Nog wat lui of zo?
0: Nou ja, ik ben geen ochtendmens. Nee. Ik piek meer op het middaguren en in de avond.
1: Wat slomer praten op de radio.
0: Ja, hè? Ja, dat is gewoon helemaal niet leuk.
1: Nee,
0: joh. Het is goed om het af en toe even zo te husselen. Ja, en dan uiteindelijk weer iedereen lekker op zijn eigen plek. Dat is helemaal goed.
2: Dat betekent maar, hartstikke autistisch, hè? Jij moet gewoon 4 uur.
0: Ja, ik moet van
2: Nadine, ik dacht, dan is Melissa nog ziek, weet je?
0: Ja, nee, Marissa, die is ook niet lekker. Nou ja, goed. Het komt uiteindelijk allemaal weer goed. Maar de Alphabet Show is still going strong, toch? De afgelopen week ook.
1: Het blijft gewoon doorgaan, want mensen rekenen erop. Want we hebben natuurlijk een verzoekprogramma. En natuurlijk ook een gezellig programma met een gast altijd. Dus vanavond, mijn friend is weer Detti. En het onderwerp vandaag, Vanessa, wil je het weten?
0: Ja, ik wil het heel graag weten.
1: Nou, aanstaande zaterdag is D-Day. Dat is elk jaar, 6 juni. Ja, dan, je weet wel, Normandië, 1944. Gedoe allemaal daar. Hè. Nou, gedoe. Ja, dat is wel een ellende. Ik ben er ooit geweest. Al die graven die je daar ziet. Het is echt een verschrikkelijke...
0: Ja, dat mogen we natuurlijk niet bagatelliseren.
1: Zeker niet. Nee, dat was een verschrikkelijke dag. Voor zoveel jonge jongens die daar sneuvelden op dat strand. Ah, dat was echt verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Dat is hier dan alles als je daar rondloopt. Rillingen over je nek. Maar goed, ik dwaal af. Het onderwerp, dachten wij, Detti en ik, dan doen we D-dag. Liedjes met D in de titel. Want die zijn er heel veel.
0: Ja,
2: heel veel uiteindelijk, hè?
1: Ja, als je het opzoekt.
2: Twee keer kunnen we. We kunnen nog een woensdag het doen.
1: Ik kan wel 26 alfabetten verzinnen met D of dag in de titel. Maar ik wil graag weten wat de luisteraar wil.
0: Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
2: Heb ik een vraagje, Meindert, voor de luisteraars doe ik dat. Ik ben nu een luisteraar even. Ik ga nu in de rol van luisteraar zitten.
1: Ja, oh.
2: Mag er dan in het liedje ook zitten bye, bye, bye, love of zo? Of dat niet? Want dat is natuurlijk ook dag. Dag, bye, bye.
0: Oh, dat is heel ver gezocht.
1: Ja, dus
2: voordat
1: dat
2: mensen
1: goed.
2: Allerlei dingen ingesproken zeggen, nee, dat is...
0: Want dan ga je doorvertalen. Dan heb je eerst gewoon het woord D, het Engels. Ja. En dan ga je het vertalen naar het Nederlands. Dus dag, en dan ga je weer vertalen naar het Engels.
1: Nee. Maar het mag wel dag in alle talen. Dus je mag... En ook de dagen van de week, hè? Want in maandag, dinsdag, Monday, Tuesday zit ook D. Dus dat mag wel.
0: Ja. Nou, leuk. Ik denk genoeg opties.
1: Dag in alle talen.
0: Absoluut.
1: Laten we dat gaan proberen.
0: Zullen we de lijnen openen officieel?
1: Doen we. 675-1031. Wat is jouw favoriete liedje met D in de titel? Stuur naar mij en naar Detti.
0: Helemaal goed. Veel plezier. Ik ga lekker luisteren in de auto.
1: Leuk.
0: Oh. En bij deze zeg ik natuurlijk ook even gedag. Tot morgen zit ik hier weer om 4. En heel veel plezier met de Alphabet Show. Ik laat je hierachter voor nu met Steve Miller Band en Fly Like an Eagle.

0: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de
1: Caribe. Met Sentou en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentou, dat is pas betaalgemak.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u ons zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mariniers op Sint Maarten hebben deelgenomen aan de internationale oefening Caraïbes 2026. Ze hielpen bij het evacueren van inwoners na een gesimuleerde zware orkaan samen met Franse en Colombiaanse troepen. De oefening bereidt landen voor op het komende orkaanseizoen dat loopt van 1 juni tot 30 november. De Amerikaanse Weerdienst voorspelt een minder actief seizoen. Het Beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone and Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. Dan nog internationaal nieuws. De officiële onderhandelingen voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie kunnen voortgezet worden. Dit meldt de EU-voorzitter Cyprus. Hongarije heeft zijn veto ingetrokken, waardoor de voorbereidingen voor de eerste onderhandelingshoofdstukken kunnen beginnen. Ook Moldavië is hierbij betrokken. De goedkeuring van alle 27 lidstaten is vereist voor de start van deze onderhandelingen. Dit jaar gaat er 328 miljoen euro extra naar de begroting van ontwikkelingshulp. D66-minister Sjoerd Sjoerdsma heeft hierover een akkoord bereikt met GroenLinks PvdA. Dit zorgt voor voldoende steun om de begroting door de Eerste Kamer te loodsen. In totaal komt het bedrag op 380 miljoen euro, inclusief extra noodhulp. De Tweede Kamer spreekt donderdag met Sjoerdsma over de aanpassing van zijn begroting. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. In een videoboodschap op Facebook benadrukt hij het belang van deze overeenkomst die kan bijdragen aan de EU-toetreding van Oekraïne. Magyar stelt echter dat Hongarije geen versnelde toetreding zal steunen. Ongeveer 100.000 Hongaren wonen in Transkarpatië, een regio die grotendeels samenvalt met Zakarpatja. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur, een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: En het is woensdagavond, gehakt dag. En hier zitten ze dan, hoor. De mensen van de dag, de dagjesmensen. Meindert en Detti. Hallo Detti.
2: Hey dag, goedenavond. Ik ben alweer zo druk.
1: Waar ben je nou weer druk mee?
2: Ja, met verzoekjes. We hebben al heel veel verzoekjes binnen.
1: Oh ja. Natuurlijk, dat wordt al ingestuurd.
2: Dat ik natuurlijk een gedicht moet doen, dus ik moet nog even snel wat erin opschrijven.
1: Ja, we hebben onze vaste items, ja, ook allemaal in deze show. Je bent net binnen gerend en je zit nu alweer achter de WhatsApp-box. Dus het nummer is 675-1031 voor de mensen die net voor het eerst de alfabetshow horen. En dat betekent dat wij vanavond een thema hebben en het thema is D, dus dag. We zoeken vanavond 26 liedjes met D in de titel. Meestal natuurlijk Engels, hè, D. Je mag ook dag doen, of wat heb je nog meer voor talen? Dia, Spaans, bonjour. Dat ken ik niet, liedjes met jour in de titel.
2: Bonjour.
1: Ja. Maar het mogen ook dagen van de week zijn. En dat is vanwege D-Day aanstaande zaterdag. Daarom het thema D in de alfabetshow. Vanavond mijn friend Detti, ze is er weer. En ja. Detti die is gewoon heel druk bezig met het beantwoorden van jullie WhatsAppjes. We krijgen zoveel verzoekjes al binnen, dat is hartstikke mooi. Laten we beginnen met een soort eendagsvlieg van Branford Marsalis, heet hij. Was een zanger en ook een saxofonist. Hij deed alles in dit nummer. We kennen hem van zijn beroemdste nummer. En dat is meteen al een verzoekje, toch?
2: Ja, meteen van alle hardrock.
1: Ja, dus van Thea.
2: Ja. Over Thea.
1: Een prachtig nummer. Hier is
0: de A van

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De B van...
1: Brand New Day van Diana Ross van The Wizard of Oz.

0: is eigenlijk maar een heel kort nummer. Ja, dat komt ook omdat het de single-versie is. Want er is een lange versie van met allerlei instrumentale gedeeltes nog uit The Wizard of Oz. En dan moet je die film, musical, hebben gezien, denk ik, om de rest ook te willen horen. Maar dit was natuurlijk Diana Ross onder andere en Michael Jackson als een vogelverschrikker. Dertie, heb je die film gezien, The Wizard of Oz of The Musical?
1: Ja,
0: dat is voor mijn tijd, hoor.
1: Ook die van nu met Ariana Grande, toch?
0: Oh, The Wiz, The Wiz.
1: Deel 2 heb ik in... Nee, ik heb ze allebei in het vliegtuig gezien.
0: Oké, okay. En ja. Wie was dan steeds de vogelverschrikker? Steeds Michael Jackson? Nee, dat kan ook niet meer.
1: Nee, bij die nummer 1 was dat niet, nummer 2. Nummer 2 was echt de hoe heet dat nou? De vooropleiding, nee, het voorspel.
0: Je had het voorspel van de musical, ja.
1: Ja, van wie was de vogelverschrikker?
0: Nee, een moeilijke vraag.
1: Ik heb vliegangst, dus er zit heel veel adrenaline in mijn hoofd.
0: Ah, ja, natuurlijk. Waarom?
1: Waarom?
0: Waarom zit adrenaline in je hoofd?
1: Omdat ik vliegangst heb.
0: Wanneer moet je vliegen?
1: Naar Nederland.
0: Waar? Wanneer?
1: Ik moet volgende week naar Aruba. Is het ergste wat er is. Alle ergste wat er is.
0: Naar Aruba?
1: Oh, vreselijk.
0: Dat is zo'n kort stukje.
1: Nee, ja, daarom.
0: Daarom juist. Je gaat liever lang end in de grote vliegtuig.
1: Maar dat Aruba is echt...
0: Oh, oké. Okay. Dus allemaal waas in je hoofd. Het maakt niet uit. Ik vind het gezellig dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja, en Vanessa is ook nog even gebleven. Misschien weet Vanessa wie de vogelverschrikker tegenwoordig is.
2: Nee, dat weet ik niet. Ik heb geen idee.
0: Nee,
2: ik weet wel dat de allereerste versie van The Wizard of Oz... dat was natuurlijk met Judy Garland.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja. Toch? Fantastisch.
1: Ja,
2: dat was de allerbeste. De allermooiste.
0: Okay. Nou, dat was de mooiste. Dat is een goede tip. Kijken naar de Alphabet Show. Even op de Spotify. Nee, op Netflix. Of op YouTube. Misschien staat hij erop. Ja. Dit is de Alphabet Show, de Day Edition. Zo heet het dan. De dageditie. We zoeken liedjes met D in de titel. Dus dit was A Brand New Day. Daarom mocht hij meedoen bij de letter B. En we hebben vandaag in de Alphabet Show ook de vaste items natuurlijk. Dertie, ik verwacht van jou wel een gedicht om 7:15.
1: Ja, ik heb iets...
0: Ondanks al die dingen in je hoofd?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik heb wat.
0: Gaan we doen, hè?
1: Ja, ik heb wat. Ja.
0: We hebben na 8:00 de Hemelse Helden. Er zijn een paar artiesten ons ontvallen afgelopen week in de muziekgeschiedenis. Gaan we even herdenken. En we hebben natuurlijk Wijnens Melige Mop. Maar we hebben natuurlijk ook... voor een titel met D in de titel. Een alfabetel. En de alfabetel betekent dat wij een wedstrijd gaan doen, Dertie.
1: Ja.
0: Mensen mogen stemmen. En ik ga vechten voor een prachtig nummer met D in de titel. Maar laten we beginnen met Kamp Dertie. Toch? Jij wilde...
1: Ik heb denk ik al een polf, een hoe heet zo'n ding, een stem van Jan.
0: Jan. Die kwam al met dit verzoekje.

0: dat is Michael Jackson, hè?
1: Oh, alweer.
0: En aangezien de Jacksons naar North Sea Jazz komen...
1: Ja?
0: Moet dit gewoon winnen.
1: Ah, daarom heb je hem erin gezet. Michael Jackson. One Day in Your Life. Mooi nummer, hè, Vanessa?
2: Prachtig. Ik vind het prachtig.
0: Stem jij op mij? Mag dat?
2: Ja. Dus geen belangenverschil.
1: Nee, nee, want dat mag nog niet. Want je hebt mijn nummer nog niet gehoord, de Vanessa. Oh, ja. Dat is deze.
0: Ja. Oh, ja. Dat is ook mooi.
1: Dit is een moeilijke keuze, hoor, Vanessa. Dit ken je wel, toch?
2: Abba.
1: Abba? Abba? Abba, ja, met welk nummer?
0: The day before you came.
1: Het prachtige The Day Before You Came. Dat is echt mijn favoriet, want dat is echt een tranentrek. Misschien wel een van de mooiste nummers van Abba. Nou, dat is de keuze vanavond. Vanessa mag de eerste stem uitbrengen.
2: Ja, ik vind het helemaal niet moeilijk.
1: Oh.
2: Ik vind alle twee mooi, hoor. Maar ik vind
0: Michael, hè?
2: Team Daddy wel. Sorry.
1: Nou,
2: okay,
1: dan turven we nou voor... Nee, ik beschouw het niet als persoonlijk. Hoewel.
2: Je kijkt wel heel verdrietig.
1: Ja. Oké, het is nu 1-0 voor Daddy. Maar nu gaan de mensen thuis verder stemmen. 675-1031. Welke wil je helemaal horen? We draaien bij de letter X. One Day of In Your Life van Michael Jackson. Of The Day Before You Came van...
0: Ja, laat het zo doen, Minded.
1: Ja?
0: De uitslag bepaalt wat Curaçao doet tegen Duitsland.
1: Oh, dat is goed. Ja, dan wordt het zoiets van 8-1.
0: Voor Curaçao.
1: Voor Curaçao natuurlijk, ja.
0: Curaçao, hè?
1: Hey, over zielige liedjes gesproken.
3: De zee van...
1: Carpenters heeft ook zo'n zielig liedje, net als The Day Before You Came. Is ook eigenlijk een triest liedje. Maar dit gaat over regenachtige dagen, zielige maandagen. Met de prachtige stem van Karen Carpenter.
2: Ah, mooi.

0: Al fluitend zijn we zo alweer bij de letter D gekomen van Daydream. Ja, want liedjes met D in de titel zoeken we vanavond. Dus ook Daydream mag. En natuurlijk bij de D kan je wel 100 liedjes uitkiezen. Maar dit waren in ieder geval de Love in Spoonful. Een band die maar 3 jaar heeft bestaan. 1965 tot 1968. Maar wel een groot hit. Summer in the City. Die ken je natuurlijk ook wel. Hot Town, Summer in the City.
1: Maar
0: ook van Love is
1: Spoonful. Dit nummer, hè? Dit nummer Daydream, dat is wel 30 keer gecoverd. Onder andere door Doris Day, Art Carfunkel, David Cassidy, enzovoort, enzovoort. Nou, 30 keer.
0: Ja, dat is waar. Dat is ongelooflijk.
1: Leuk, hè?
0: Maar dit was wel het origineel, ja. En daarvoor Karen Carpenter hoorde, die was nog geen eens 21... toen ze een van de mooiste liedjes zong. Rainy Days and Mondays. Wat is jouw favoriete Carpenter liedje, Dettie?
1: Top
0: of the World. Dacht ik wel. Ja, ik
1: want die
0: gokte.
1: Die ben ik ooit... karaoke ging ik doen. Dat vond ik doodeng.
0: Oh ja?
1: Ja, bij toen nog wat nu... Ja, weet ik veel.
0: Tap maar in.
1: Nee,
0: daar,
1: nee, daar zat hotel. Het Hilton Hotel van vroeger.
0: Oh, kon je daar karaoke doen?
1: Lekker in mijn comfortzone liedje.
0: Ja, want dat zing je gewoon lekker.
1: Ja.
0: Top of the World, ja.
1: Ja.
0: En wij hebben daar vroeger de Quickstep op gedanst.
1: Oh,
0: heb jij het stijldansen gedaan?
1: Nee.
0: Oh, dat niet.
1: Ik was zo'n kind die niet deed wat iedereen deed.
0: Oh, ja, heel goed.
1: Wel, hè? Dat begrijp je wel.
0: Ja, nee, ik ken jou. Ja, dat klopt. Ja. Nog steeds luister je niet naar mij. Maar nou, trouwens wel. Het is hartstikke gezellig. En je bent heel druk gewoon voor mij alle verzoekjes achter elkaar aan het schrijven.
1: Zo druk.
0: Ja, krijgen we leuke verzoekjes?
1: Ja, ik hou het niet meer bij.
0: Nou, dan gaan we snel door. Dus dat is goed. Heb je iets met de E, verzoekje?
1: Geen verzoekje, nee.
0: Nee. Oh, dan ga ik er één kiezen.
1: Komt dat nu? Maar...
0: Ik dacht aan een liedje van de Beatles.
1: Ja.
0: Want de Beatles, die hebben wel 4 of 5 liedjes met D in de titel. Wist je dat?
1: Ja, dat wist ik wel. En volgens mij is hij wel... iemand vroeg 100.000 liedjes aan.
0: Ja.
1: En die zit ook in zijn lijst, volgens mij.
0: Oh, daarom. Dat is ook altijd...
1: Ja, Beatles heeft... Ja.
0: Dat is toch Jan de Nijs. Die heeft al...
1: Ja, die heeft 100.000.
0: Heeft 20 liedjes aangevraagd. Dat mag. Maar hij krijgt er 1 van ons. Want anderen mogen ook. Dus hij vroeg ook voor de Beatles. Nou, wilde hij dan A Hard Day's Night? Of Day Tripper? Of Good Day Sunshine? Of A Day in the Life? Dat zijn allemaal liedjes met D in de titel van de Beatles.
1: Maar wij hebben een andere, toch?
0: Ja, wij hebben een andere.
1: Ja.
0: Deze. Die is ook leuk.
2: De E van...
0: 8 Days a Week.

0: zit wel een beetje in de dramatische, een beetje zielige liedjes.
1: De Alphabet Show. Meindert Manshanden.
0: En dit was trouwens Frans Halsema met de letter F. En de muziek, hoorde je wel, was van Harry Banning.
2: Ja.
1: De Alpha Battle.
2: Ja, het gaat over geluidsoverlast. Hè, want Buitenvelder ligt tegen Schiphol aan.
0: Ja, dat was in je hoorde het, in de jaren 60 werd die wijk pas gebouwd een beetje. Alles was nog jong aangeharkt. En er liep dan een verliefd stelletje. Dat houdt een beetje dramatisch allemaal. Ja. Ja. Maar die beste Frans Halsema, hij heeft wel met Gerard Cox nog heel vaak opgetreden. Ja. Cabaret gedaan. Ja. Maar hij leefde niet lang. Hè?
2: Nee, hij had keelkanker.
0: Ach jeetje.
2: En 43, 42, wat was het? Even kijken.
0: Ja, hij is geen 45 geworden.
2: 44 jaar geworden.
0: Ah, ja.
2: Hij is echt een oude... Ja.
0: Ja?
2: Nou, wanneer was het nou? Uit welk jaar? Frans Halsema.
0: In de jaren 80 is hij al overleden.
2: 1969 is dit liedje.
0: Ja, ja, zo oud is
2: het. Buitenvelder, oké.
0: Zo jong was die wijk toen nog.
2: Ja, maar weet je... Ik hoop niet dat ik mensen beledig, maar Buitenvelder heeft bij mij dezelfde emotie als Almere.
0: Als je van Almere houdt, dan beledig je die mensen niet, denk ik. Ja. Maar ik begrijp wel een beetje wat je bedoelt. Wij zijn Amsterdammers, hè, we kennen dat. En ik zat ook altijd grappen te maken, want ik ben van de UvA, hè, de Universiteit van Amsterdam. Maar je had ook de VU, Vrije Universiteit. Ja. Dat waren twee concurrenten. Dat was Nederland-België. Dat was Curaçao-Aruba, dat was vechten natuurlijk, mentaal. Maar ik kende de studenten uit Buitenveldert, want daar stond dat grote gebouw van de VU. En die lachten allemaal uit, want wij waren de stoere UvA'ers die in de binnenstad... Ja. Studeerde tussen aanhalingstekens.
2: Ja,
0: dus ik moest ook naar de UvA als ik ging studeren. Bleek uiteindelijk gewoon in de Bijlmer te zitten. De geneeskunde gedeelte van de UvA natuurlijk. Dus dan lachten de VU-mensen mij weer uit. Maar dat was een beetje de strijd. Ja, Buitenvelders was natuurlijk saai.
2: Maar jullie zaten toch op Spui?
0: Nee, geneeskunde niet. Nee, dat is
2: geneeskunde
0: al die talen
2: niet.
0: En zo, dat had je daar. Ja. Zo heb je in Amsterdam ook weer de hele enclaves. Hé, de alfabetel, hoe gaat het daarmee?
2: Het gaat heel goed.
0: Ja, met mij?
2: Oh, je hebt een stem, krijg ik net door.
0: Nou, dat snap ik. Dat is geweldig.
2: Iedereen weet dat dit ook de uitslag is, Curaçao-Duitsland. En ik ben Curaçao, want ik heb mijn shirt al aan.
0: Hoeveel staat het, Curaçao-Duitsland?
2: 3-1.
0: Oh ja? Oh goed. Voor?
2: Curaçao.
0: Oh, jij bent Curaçao, oké. Ik ben Duitsland. Nee, gaan mensen jij helemaal voor jou stemmen? Dat vind ik
2: tuurlijk.
0: Niet eerlijk. Nee, jongens, stem op het lied. Vanavond bij de letter X. We zoeken liedjes met D in de titel. En dit is Kamp Dertie.

0: een van de mooiste nummers van ABBA, vind ik zelf. Het is heel erg cryptisch. Het gaat over de dag voordat hij kwam natuurlijk. Maar dan wordt het hele liedje gaat... Agneta, zo heet ze geloof ik, gaat dan beschrijven wat ze allemaal deed. Ik smeerde een boterhammetje. Oh, ik ging voor mezelf koken. Ik sloeg de krant open. Ik deed mijn dingetjes. En je voelt continu de dreiging van de dag daarna kwam hij. En men weet eigenlijk niet wie hij was. Men denkt een relatie.
1: Ja, maar, want je krijgt stemmen. Hou er maar op.
0: Maar in ieder geval een mooie tekst van Benny. Die heeft het geschreven.
1: Ja, ik vind School Back in Hand. Ik heb natuurlijk ook een dochter. En die gaat dan School Back in Hand. En dan moet ze naar school.
0: Je bedoelt Slipping Through My Fingers.
1: Oh ja.
0: Van ABBA. Ja,
1: die vind ik echt.
0: Dat is misschien het ene mooiste nummer. Je hebt gelijk. En dan The Winner Takes It All. Ik hou van die dramatische nummers.
1: Nee?
0: Nee. Oh nee. Ik heb dat veel meer dan Mamma Mia en zo. Ja. Dat is wel leuk. Een Dancing Queen. Maar nee, geef mij maar deze nummers op het einde. Een beetje. Als je voelt dat er spanningen zijn tussen Benny en Agneta, we haken af. We moeten verder. We hebben nog een verzoekje. Wow, dit is een mooi verzoekje.
2: De G van...
1: Dat is heel ingewikkeld. L'amour toujours van Augustini. En die is speciaal voor Jan Barendse.

0: tententoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van...
1: Hey Day van Stray Kids, speciaal voor Amber.

0: als je verzoekjes vraagt, dan krijg je verzoekjes. Hè? Dit was een Zuid-Koreaanse boyband. Stray Kids. Ik moest even googlen hoor. Maar leuk verzoekje. En een beetje hip. En van deze tijd. Iets van ons, Dettie, toch?
1: Is het zeker van onze tijd.
0: We gingen helemaal...
1: Swingen, jongen.
0: We swingen net.
1: Ja, heb je hem niet zien staan? Ja. Echt van met mijn shirt, hè?
0: Ja. Hey, Dee.
1: Ik heb gezegd over mijn shirt. Ik heb een WK-shirt.
0: Oh, sorry. Ja, maar dat zien de mensen niet.
1: Jawel.
0: Dit is, heb jij een officieel... Nee, dat is wat niet. Officiële WK-shirt, toch?
1: Schat, is van Judy Kossau.
0: Judy Kossau staat erop. Ja. Maar dat staat niet op het officiële voetbal-t-shirt. Nee, hij is blauw, oké.
1: Okay. Ik sponsor alle Judy Kossau's op eiland.
0: Hartstikke goed, Dettie. Ja, je bent al helemaal in de WK-sfeer. Het hele eiland is in de WK-sfeer. Volgende week gaan we trouwens... Ja, die auto, dat moet wel even gezegd worden, hoor.
1: Ja.
0: Dat staat erop. Mama, wa, mama, wa, wa, wa.
1: Ik heb zo'n, hoe heet zo'n voording? Zo'n voorklepdoek.
0: Ja?
1: En voor mijn spiegels.
0: Ook je spiegeltjes. Die hebben een soort kapje eromheen. Ja. Blauw natuurlijk.
1: Ik heb ze allemaal. Ze zitten alarm in. Dus heeft iemand een idee om het eraf te halen. Ik zit alarm
0: nee,
1: op.
0: Nee, gaan we niet doen.
1: Tijd en zo. Dus,
0: Nee, maar je kan de komende weken 30 hier rondrijden in een mama-wa-auto.
1: Oh, yeah.
0: Echt geweldig. Je bent helemaal into that. Nou, hartstikke

0: auto. Yeah. Echt geweldig. Je bent helemaal into that. Nou, hartstikke leuk. Volgende week gaan we natuurlijk ook iets over voetbal doen in de Alphabet Show. Maar vandaag nog D, want zaterdag is D-Day. Dus liedjes met D in de titel. Zoals deze net, Hey D. En daarvoor L'amour toujours. Daar zit dus inderdaad jour in. Mag dag in alle talen. Je mag ook in het Nederlands doen. Je kan liedjes over de zondag of over de maandag doen. Ook in de Alphabet Show. 675-1031 voor je verzoekjes. Wij zetten ze op alfabetische volgorde. Het is bijna 19:15. Heb je een gedicht, Detti?
1: Ja, ik heb gedicht.
0: Ja. Ja, daar gaat hij dan. Hier is Detti's dromerige dichtbundel.
1: Ja. Maandag struikelt uit zijn bed. Met een boterham op zijn pet. Dinsdag rent de hele dag. Alsof hij ergens korting zag. Woensdag zegt, ik ben de baas. Maar glijdt vervolgens uit over kaas. Donderdag oefent op zijn lach. En voor vrijdag, die al dansend kwam. Vrijdag roept, het weekend leeft. En doet alsof hij vleugels heeft. Zaterdag vergeet de tijd, loopt in pyjama door het ontbijt. Zondag geelt, nog heel even. Maar ziet maandag alweer zweven. Die staat klaar met veel kabaal. Kom op, mensen, daar gaan we dan. Maar dat rijmt niet.
0: Maar het eindigt wel leuk.
1: Maar het is een heel mooi gedicht. En daar moet natuurlijk een heel mooi liedje bij. En dat is bij de I.
0: Ja, wat gaan we doen?
1: Ja, dat is mijn favoriet.
0: Ja?
1: It's a Beautiful Day van Michael Bublé.
2: De I van
0: It's a Beautiful Day dus.

0: zijn van die liedjes, die brengen me helemaal weer terug naar 1992. Dat heb ik met dit liedje, Dirty. Ik deed toen in de zomervakantie ging ik werken. En dit was continu op de radio. Heb je dat als met liedjes, dat je denkt van, oh ja, dat weet ik nog, dat dit een hit was, zo...
1: Ja, zeker. Bij ons stond de hele dag de radio aan.
0: Ja.
1: Dus,
0: nou, dit is bijvoorbeeld zo'n nummer dat ik denk... Oh, dat weet ik nog, 1992.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Van John Cicada met een J.
1: Ja, ik heb heel erg associaties met het liedje van Michael Jackson, Ben.
0: Oh ja? Maar dat was al oud.
1: Een avond en dan ging je schuifelen. Oh, dat was allemaal wel heel spannend.
0: Ging jij schuifelen. Op Ben?
1: Ja.
0: Ben. Over dat liedje over die rat van Michael Jackson?
1: Ging het over zijn rat?
0: Ja, het gaat over een rat. Ben. Ja. En dan ging je over schuifelen.
1: En dan was je 12, 13. En dan met wie aan het schuifelen was helemaal aan het trillen, weet je wel. Oh, zo schattig, hè? Dan ben je 12, 13 jaar, ja.
0: Ja, dat, oké. Okay. Ja. En je bent dan een paar jaartjes ouder dan ik. Ik schuifelde op Genie van Falco.
1: Oh.
0: Het is eigenlijk helemaal geen nummer om te schuiven. Het is een dramatisch nummer. Vreselijk eigenlijk, als je gewoon weet waar hij over zingt. Maar dan gingen we dan, ja...
1: Ja, maar dat weet je toen toch niet?
0: Nee, dat wist je helemaal niet. Middelbare school, ik was alleen maar verliefd op dat meisje... met wie ik ging schuifelen. Ik dacht alleen maar niet te dichtbij komen.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook nog Angie.
0: Ja, je bent echt 70's, hè, Dirty. Ja. Oh, ja. Wat zei je nou net over Michael Bublé? Dat hij dronken was toen hij dat schreef?
1: Ja, dat is een Beautiful Day. En dat gaat erom dat de man eigenlijk heel erg blij is dat zijn vrouw weg is. Dat hij dus van zijn vrouw af is.
0: Echt waar?
1: Maar Michael Bublé heeft het geschreven toen hij dus dronken was.
0: Ja, en zijn vrouw bij hem wegging, of niet?
1: Nee, zijn vrouw is niet bij hem weg.
0: Oh, hij deed alsof.
1: Hij heeft toch dat zieke kindje? Hij is toch heel lang gestopt vanwege een ziek kindje? Dat is toch hij?
0: Dat weet ik niet. Dan moeten we even googlen dan. Ja, dat zou kunnen.
1: Michael Bublé, jawel. Je hebt John Legend en Michael Bublé. Ja, dat is Michael. Ja, ik wou dat ze hem naar Noordzee haalden.
0: Michael Bublé is nog niet geweest, hè? John Legend heb ik hier gezien.
1: Ja, is geweest.
0: Dat is prachtig. Die mag terugkomen.
1: Hé, maar dit jaar, hè?
0: Ja, want ben je te enthousiast over Noordzee Jazz?
1: Oh ja, de Jacksons.
0: De Jacksons? Ga je echt voor de Jacksons?
1: Ik ga vooraan staan.
0: Dan sta ik naast je.
1: Ja.
0: Leuk. Ja, dat wil ik ook wel zien, zeker.
1: Het is echt... Weet je, jij bent ook met Michael toch geweest, de film?
0: Nee, ik heb de film nog niet gezien. Nee.
1: Ja, de muziek dan weer. Oh,
0: ja, het is altijd goed. Ja. Ja. Mijn favoriet van de Jackson is Blame It on the Boogie.
1: Oh ja.
0: Sunshine.
1: Moonlight.
0: Good Times.
1: Reggae. Hockey.
0: We gaan verder. We zoeken vanavond in de Alphabet Show liedjes met D in de titel. Of dag. Het mag ook in het Nederlands of in andere talen. Dia. Ken je er nog eens? 6751031. Stuur maar in. Er wordt massaal ingestuurd, hè, Dirty. We hebben nu straks bij de L en de M en de allemaal verzoekjes bij de L, M, N, O, P, Q, R. Zijn allemaal verzoekjes. Wat grappig. Nou ja, weet je nog iets met de S? Hadden we ook iets, hè? De T nog?
1: Ja, we hebben best. De L is een verzoekje. En mensen hebben wel heel veel verzoekjes.
0: Nou, als de letter al geweest is, maakt niet uit. We gaan tot 10 uur door, want we doen na de Alphabet Show nog een afterparty. Ook met allemaal liedjes met D. En de rijer is aan het luisteren, want die moet toch laat opblijven, toch?
1: Ja, want ja, zeker. En er is ook iemand die heeft de letter W, dus die moet ook opblijven. We hebben eigenlijk alleen nog verzoekjes nodig. Niet per se, maar als iemand toch denkt, leuk, wil je maar meedoen. Voor de V?
0: Ja, de V is een moeilijke letter
1: en
0: altijd.
1: En voor de Griekse I.
0: Oké.
1: Okay, en de rest is alles...
0: Jeetje. Al bezet.
1: Bezet.
0: Nou, wat ook een moeilijke letter is altijd de...
2: De K... Van.
0: En daar heb ik dus Kadans voor verzonnen. En dat is met de zanger Frans Bakker, die op Curaçao woont.
1: Ja.
0: En ook DJ was bij Paradise FM. Vroeger.